stellingname van Israël en ook een duidelijke stellingname van de IBU tegen oorlog en geweld. Anders zal de openbare omroep niet deelnemen, klinkt het. In Antwerpen heeft de politie gisteravond 7 jongeren gearresteerd nadat er rellen waren uitgebroken bij een actie van een Nederlandse YouTuber. Er werd met stenen, eieren, steps en vuurwerk gegooid naar gebouwen, maar ook naar de politie. YouTuber Isai organiseerde een actie voor een kankerpatiënt. Er kwamen honderden jongeren op af, maar er ontstonden dus rellen. Daarbij vielen geen gewonden. Rond 1 uur vannacht was het weer rustig. Het weer dan nog. Het is meestal droog vannacht, minima rond 9 graden. De dag begint met wat lichte regen. In de namiddag krijgen we dan fellere buien en maximaal tot 16 graden. De week begint wisselvallig. Vanaf donderdag wordt het zonniger en zachter. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet.
1: Wat? 3?
0: Yep. Go for info naar telenet.be.
2: Mama, is mijn brood al klaar?
3: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes.

0: luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel. Bij Radio 2 stopt de muziek nooit. Straks alweer een pak goede platen, maar eerst het nieuws. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor 2.
2: Elke dag telt voor 2.
3: Het is 3 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Het Eurovisie Songfestival in Wenen is gewonnen door Bulgarije met het nummer Bangaranga van Dara. Dara was erg blij met de overwinning.
4: This is unbelievable. I don't even know what's going on right now. But I want to thank everybody who felt the Bangaranga and felt connected to the force.
3: Israël werd tweede. Dat Israël mocht deelnemen terwijl het oorlog voert tegen Libanon en Gaza werd door veel mensen slecht onthaald. In de zaal was er ook boegeroep te horen, zegt Johnny Palink.
5: Ik moet zeggen, toen Israël hier eventjes aan de top van het klassement stond, was er echt wel veel boegeroep te horen in de zaal. Voor het eerst deze week veel boegeroep in de zaal. De Oostenrijkse televisie heeft dat kennelijk ook niet weggefilterd. En dat is ook thuis te horen geweest. Dus inderdaad, toch wel protest hier in de zaal tegen het goede resultaat van Israël. Maar goed, een goed liedje en een goede inzending, een goede zanger, die moet in principe op een liedjeswedstrijd wel punten kunnen scoren.
3: De VRT wil voor de volgende editie een open debat over de deelname van Israël aan het Eurovisie Songfestival en ook een duidelijke stellingname van organisator IBU tegen oorlog en geweld. Anders zal de openbare omroep niet deelnemen, klinkt het. In Antwerpen heeft de politie gisteravond 7 jongeren gearresteerd nadat de rellen waren uitgebroken bij een actie van een Nederlandse YouTuber. Er werd met stenen, eieren, steps en vuurwerk gegooid naar gebouwen, maar ook naar de politie. YouTuber Isai organiseerde een actie voor een kankerpatiënt, een fan van hem. Er kwamen honderden jongeren op af, maar er ontstonden dus ook rellen. Daarbij vielen geen gewonden. Rond 1 uur vannacht was het weer rustig. Het weer nog, het is meestal droog vannacht, minimaal rond 9 graden. De dag begint met wat lichte regen en tegen de namiddag krijgen we dan fellere buien over ons heen met maximaal tot 16 graden. Ook volgende week begint wisselvallig. Vanaf donderdag wordt het wel zonniger en ook een stuk zachter. Ik wens je nog een fijne nacht en meer nieuws vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Ben je een dromer, knutselaar of uitvinder in hart en nieren? Kom dan de makers ontmoeten op 23 en 24 mei op de Maker Fair Brussels, waar ideeën tot leven komen en objecten in 3D worden geprint. De Maker Fair Brussels, een evenement georganiseerd door FabLabs met de steun van Innoviris, het EFRO en het Brussels Gewest.
1: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
2: Oh.
1: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
2: Ah.
1: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
3: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.

0: in Vlaams-Brabant en Brussel. Vlieg met ons mee door de nacht. Na het nieuws gaan we verder met de grootste hits. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor 2.
2: Elke dag telt voor 2.
3: Het is 4 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De ebola-uitbraak in Congo en Oeganda is een noodsituatie die een ernstig risico vormt voor de volksgezondheid. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Maar er is nog geen sprake van een pandemie. Op dit moment zijn er 246 vermoedelijke gevallen en 80 vermoedelijke sterfgevallen in de provincie Ituri in het oosten van Congo. Op dit moment is het ook onduidelijk hoeveel mensen precies besmet zijn en hoe ver het virus zich heeft verspreid. Door de humanitaire crisis in het oosten van Congo is het ook erg moeilijk om de verspreiding exact in kaart te brengen. De Libanese militie Hezbollah zegt een militair doelwit in het noorden van Israël te hebben aangevallen. Volgens de verklaring die Hezbollah uitstuurde ging het om een aanval met een zwerm drones. Vrijdag was er ook al een Israëlische aanval op een doelwit in Zuid-Libanon. Daarbij kwamen 6 mensen om. In principe is er een staakt het vuren tussen Israël en Libanon. En het staakt het vuren werd vrijdag nog met 45 dagen verlengd. Maar in de praktijk zijn er dus wel nog veel wederzijdse aanvallen tussen Israël en Hezbollah. Het Eurovisie Songfestival in Wenen is dit jaar gewonnen door Bulgarije met het nummer Bangaranga van Dara. Dat klinkt zo.

0: Bangaranga. En Dara, de zangeres, was bijzonder blij met die overwinning.
1: This is unbelievable. I don't even know what's going on right now. But I want to thank everybody who felt the Bangaranga and felt connected to the force.
0: Israël werd tweede. De VRT wil voor de volgende editie een open debat over de deelname van Israël aan het Eurovisie Songfestival. En ook een duidelijke stellingname van de organisator, de IBU, tegen oorlog en geweld. Anders zal de openbare omroep wellicht niet deelnemen, klinkt het. Het weer nog, het is meestal droog de komende uren, minimaal rond 9 graden. De dag begint met lichte regen, in de namiddag fellere buien en maximaal overdag tot 16 graden. Ook de week begint wisselvallig maandag. Vanaf donderdag wordt het wel zonniger en ook een stuk zachter. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: durch die Straßen bis nach Mittag.
1: Ben je een dromer, knutselaar of uitvinder in hart en nieren? Kom dan de makers ontmoeten op 23 en 24 mei op de Maker Faire Brussels, waar ideeën tot leven komen en objecten in 3D worden geprint. De Maker Faire Brussels, een event

0: Ben je een dromer, knutselaar of uitvinder in hart en nieren? Kom dan de makers ontmoeten op 23 en 24 mei op de Maker Fair Brussels, waar ideeën tot leven komen en objecten in 3D worden geprint. De Maker Fair Brussels, een evenement georganiseerd door FabLabs met de steun van Innoviris, het EFRO en het Brussels Gewest.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
2: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.

5 uur en heel goedemorgen, VRT Nieuws met Matthijs Pijnens. Beginnen doen we met Bangaranga, het winnende lied van het Eurovisie Songfestival dit jaar in Wenen.

0: Je hoort winnares Dara. Het is meteen de eerste keer dat Bulgarije het Songfestival wint. De Belgische kandidaat Essila eindigde op de 21ste plaats. Ze kreeg van het publiek helaas geen punten. Israël werd tweede. Dat Israël mocht deelnemen terwijl het oorlog voert tegen Libanon en Gaza werd door veel mensen slecht onthaald. Ook in de zaal was er boegeroep, zegt Johnny Palink.
1: Ik moet zeggen, toen Israël hier eventjes aan de top van het klassement stond, was er echt wel veel boegroep te horen in de zaal voor het eerst. Deze week veel boegroep in de zaal. De Oostenrijkse televisie heeft dat kennelijk ook niet weggefilterd. En dat is ook thuis te horen geweest. Dus inderdaad, toch wel protest hier in de zaal tegen het goede resultaat van Israël. Maar goed, een goed liedje en een goede inzending, een goede zanger, die moet in principe op een liedjeswedstrijd wel punten kunnen scoren.
0: De VRT wil een open debat over de deelname van Israël en een duidelijke stellingname van organisator IBU tegen oorlog en geweld. Anders zal de openbare omroep volgend jaar niet deelnemen aan het Songfestival, klinkt het. In de Champions Playoffs van het voetbal hebben Sint-Truiden en A-Gent 1-1 gelijk gespeeld. In de tweede helft gaf Gent zijn voorsprong nog uit handen. Maar Gent-speler Matthias de Lorge is uiteindelijk wel tevreden met dat ene punt.
2: Ik denk dat de mentaliteit top was, dat iedereen er vol voor is gegaan. En dan is dat gewoon uiteindelijk op voorhand denk ik dat je voor een punt hier op Sint-Truiden niet gemakkelijk hè. En dan, ik denk dat we dat wel verdienen, dus daar ben ik wel tevreden mee. Ja.
0: De komende uren nog meestal droog, minimaal rond 9 graden. De dag begint dan met lichte regen straks. In de namiddag fellere buien en maximaal overdag tot 16 graden. De week begint daarna ook nog wisselvallig op maandag. Vanaf donderdag wordt het wat zonniger en ook een stuk zachter. Met maximaal tot 25 graden vrijdag. Ik wens je nog een fijne ochtend en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: stel de vraag.
1: Ben je een dromer, knutselaar of uitvinder in hart en nieren? Kom dan de makers ontmoeten op 23 en 24 mei op de Maker Faire Brussels, waar ideeën tot leven komen en objecten in 3D worden geprint. De Maker Faire Brussels, een

0: Ben je een dromer, knutselaar of uitvinder in hart en nieren? Kom dan de makers ontmoeten op 23 en 24 mei op de Maker Fair Brussels, waar ideeën tot leven komen en objecten in 3D worden geprint. De Maker Fair Brussels, een evenement georganiseerd door FabLabs met de steun van Innoviris, het EFRO en het Brussels Gewest.
1: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.

0: luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel. Bij Radio 2 stopt de muziek nooit. Straks alweer een pak goede platen, maar eerst het nieuws. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor 2.
2: Elke dag telt voor 2.
3: Het is 6:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Israël is opnieuw tweede geworden op het Eurovisie Songfestival. De deelname van Israël was ook dit jaar omstreden wegens de oorlog in Gaza en Libanon. Na de punten van de vakjury stond de Israëlische deelnemer op de 8e plaats. Maar net als vorig jaar gingen er veel stemmen van het publiek naar Israël, waardoor dat land uiteindelijk tweede werd. En dat leidde tot protest in de zaal, zegt Gianni Palink.
4: Ik moet zeggen, toen Israël hier eventjes aan het top van het klassement stond, was er echt wel veel boegroep te horen in de zaal. Voor het eerst deze week veel boegroep in de zaal. De Oostenrijkse televisie heeft dat kennelijk ook niet weggefilterd. En dat is ook thuis te horen geweest. Dus inderdaad, toch wel protest hier in de zaal tegen het goede resultaat van Israël. Maar goed, een goed liedje en een goede inzending, een goede zanger, die moet in principe op een liedjeswedstrijd wel punten kunnen scoren.
3: De overwinning ging voor het eerst naar Bulgarije. De Belgische inzending Essila kreeg geen enkel punt van het publiek en eindigde op 4-na-laatste. Volgend jaar is het normaal gezien aan VRT om een kandidaat naar het festival te sturen, maar het is niet zeker dat dat gaat gebeuren. De omroep vindt dat organisator EBU niet genoeg rekening houdt met de bezorgdheden van VRT over wie wel of niet mag meedoen. Als de EBU het debat uit de weg blijft gaan, stuurt VRT volgend jaar geen kandidaat, zegt woordvoerster Jasmin van der Borgt.
5: We verwachten van de EBU een duidelijk statement tegen oorlog en geweld en voor respect voor mensenrechten. Daarom vragen we als VRT ook een duidelijk kader voor deelname, een open debat en directe stemming tussen de EBU-leden. Tot nu toe kwam daar onvoldoende antwoord op. Kregen we geen signaal dat de EBU onze bezorgdheden hoort. Uiteraard willen we daarover in gesprek gaan, samen met andere omroepen. Maar als de positie van de EBU niet verandert, is de kans klein dat VRT volgend jaar een artiest afvaardigt.
3: In een gevangenis in Den Haag is Félicien Kabuga overleden, een van de aanstokers van de genocide in Rwanda. Bij de volkerenmoord in 1994 werden naar schatting 800.000 Tutsi's en gematigde Hutu's vermoord. Kabuga, een rijke ondernemer, zou de genocide gefinancierd hebben. Hij was ook een van de drijvende krachten achter Radio Milcolin, een zender die met haatberichten de moordpartijen nog aanwakkerde. Na de oorlog was Kabuga 25 jaar op de vlucht. In 2020 werd hij opgepakt in de buurt van Parijs. En in de play-offs voor de titel in het voetbal hebben Sint-Truiden en A-Gent 1-1 gelijk gespeeld. Gent kwam in de eerste helft op voorsprong, maar gaf die na de rust nog weg. Sint-Truiden middenvelder Sebaoui vindt het een terechte uitslag.
6: Ja, ik denk het wel. Ik vond dat vooral de eerste helft iets te slapjes. Ja, we begonnen de wedstrijd eigenlijk alsof het seizoen gedaan is. Dat mogen we niet doen. We hebben er nog een twee te spelen nu. Die ingesteldheid moet beter naar het begin, maar ik denk dat we gewoon goed hebben teruggeknapt in de tweede helft en verdiend puntje.
3: Het weer zwaar bewolkt met wat lichte regen na de middag, buien die onweerachtig kunnen zijn, maar weinig kans op een opklaring vandaag. De temperaturen klimmen tot 16 graden. Ook de volgende dagen nog vaak regen of buien. Vanaf woensdag wordt het geleidelijk droger en warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.

Ben je een dromer, knutselaar of uitvinder in hart en nieren? Kom dan de makers ontmoeten op 23 en 24 mei op de Maker Fair Brussels, waar ideeën tot leven komen en objecten in 3D worden geprint. De Maker Fair Brussels, een evenement

0: Ben je een dromer, knutselaar of uitvinder in hart en nieren? Kom dan de makers ontmoeten op 23 en 24 mei op de Maker Fair Brussels, waar ideeën tot leven komen en objecten in 3D worden geprint. De Maker Fair Brussels, een evenement georganiseerd door FabLabs met de steun van Innoviris, het EFRO en het Brussels Gewest.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
2: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.

0: voor een podcast van Radio 2. Ontdek Peter van der Veire en de Zandloper als de muren konden praten. Of mens erger je niet. Je vindt ze op VRT Max. Maak elk...
1: Ah, maar ik ben helemaal nog niet moe.
0: Momenten, Max.
2: Oh, niet zo vermoeiend als kinderen die niet willen slapen. Op zo'n moment droom je toch van een magische knop die de chaos even stilzet. Zodat jij op adem kunt komen en je kinderen met plezier in hun bed kruipen.
0: En dat kan met de leukste luisterverhalen van Ketnet op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
2: de max.
0: Voor de volgende vraag heb ik deze tips. Het zit boordevol granen en zaden. Het is een bron van vezels. En het kan toegang geven tot het Flopsa Hotel. Het FC de Kampioenenbrood. Juist.
3: Bij getest.
4: Koop nu een FC de Kampioenenbrood en krijg een kleurplaat. Stuur die ingekleurd terug en maak kans op een overnachting in het Flopsa Hotel. Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
0: Luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
5: Ah, goedemorgen. Hier zijn we weer voor alweer de allerlaatste dag van dat verlengde weekend. Wat is met dat soort dingen? Het gaat altijd te snel voorbij.
6: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
7: Het is 7 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Gert van Boksel. Het Eurovisie Songfestival is dit jaar voor het eerst gewonnen door Bulgarije. De Belgische Scylla eindigde 21ste. Israël werd net als vorig jaar tweede. De deelname van Israël was opnieuw omstreden door de oorlogen in Libanon en Gaza. Toch zijn ze dus weer hoog geëindigd, vooral door de stemmen van het publiek. Al was dat iets minder dan vorig jaar, zegt Jannie Palink.
8: Deze keer zijn ze toch maar derde geëindigd bij de televoting. Vorig jaar hebben ze die televoting nog met voorsprong gewonnen. Daar was toen ook wel heel wat discussie over of het nog een faire weergave was van wat het publiek vond. Ook de jury heeft dit keer toch wel behoorlijk wat punten gegeven, meer dan vorig jaar. Maar samengeteld dus niet genoeg voor de overwinning. En ik moet zeggen, toen Israël hier eventjes aan de top van het klassement stond, was er echt wel veel boegroep te horen in de zaal. Voor het eerst deze week veel boegroep in de zaal. En de Oostenrijkse televisie heeft dat kennelijk ook niet weggefilterd. En dat is ook thuis te horen geweest.
7: Volgend jaar is het normaal gezien aan VRT om een kandidaat naar het festival te sturen. Maar op dit moment is de kans klein dat dat gebeurt. De omroep vindt dat organisator IBU niet genoeg rekening houdt met de bezorgdheden van VRT over wie wel of niet mag meedoen. En als de IBU het debat uit de weg gaat, stuurt VRT volgend jaar geen kandidaat, zegt woordvoerster Jasmin van der Borgt.
9: We verwachten van de EBU een duidelijk statement tegen oorlog en geweld en voor respect voor mensenrechten. Daarom vragen we als VRT ook een duidelijk kader voor deelname, een open debat en directe stemming tussen de EBU-leden. Tot nu toe kwam daar onvoldoende antwoord op. Kregen we geen signaal dat de EBU onze bezorgdheden hoort. Uiteraard willen we daarover in gesprek gaan, samen met andere omroepen. Maar als de positie van de EBU niet verandert, is de kans klein dat VRT volgend jaar een artiest afvaardigt.
7: In Antwerpen zijn gisteravond 7 jongeren opgepakt na een actie van een Nederlandse YouTuber die was naar Antwerpen gekomen om geld in te zamelen voor een zieke fan. Er kwamen honderden jongeren op af en een aantal van hen gooiden met stenen, eieren, steps en vuurwerk naar gebouwen en naar de politie. De betrokken YouTuber is overigens omstreden. Hij zat een tijd in voorlopige hechtenis voor verzekeringsfraude. Hij zou zijn eigen auto in brand hebben laten steken in een ondergrondse parkeergarage in Hasselt. In een buitenwijk van Moskou zijn zeker 3 mensen omgekomen door een Oekraïense droneaanval. 12 mensen raakten gewond. Die aanval was gericht tegen een Russische olieraffinaderij. Volgens de lokale gouverneur is die raffinaderij niet beschadigd. In totaal heeft Rusland vannacht meer dan 500 Oekraïense drones uit de lucht gehaald. Sport in de Champions Playoffs. In het voetbal hebben Sint-Truiden en A-Gent 1-1 gelijk gespeeld. Geen van beiden maakt nog kans op de titel. In de Europlayoffs hebben Standaar en Racing Genk ook gelijk gespeeld, 0-0. Zij blijven allebei aan de leiding, maar ook Westerlo en Charleroi maken nog een kans. Het weer zwaar bewolkt met wat lichte regen na de middag. Buien die onweerachtig kunnen zijn. Temperaturen klimmen tot 16 graden. Ook de volgende dagen nog vaak regen of buien. Vanaf woensdag wordt het geleidelijk droger en warmer. Meer op vrtnieuws.be.
0: Torso.
3: ergonomisch slapen.
10: Radio 2, wat een weekend.
5: Sharon Slegers. Goedemorgen, het is nog vroeg, maar ik heb iets gevonden in de schuif van de jaren 90 dat jou goed gaat wakker maken, hoor. Dit lag er nog in. Ik heb het een beetje moeten afstoffen, maar hey, blijft goed.

In Excess en Suicide Blonde. Jullie zijn er alweer vroeg bij. Dat zie ik in de Radio 2-app. Ronnie de Meulenaar die heeft er zelfs al een wandeling naar de warme bakker op zitten van een kleine 2,5 kilometer. Dat is de moeite al. Een goede ochtendwandeling. Daar word je fris wakker van, Ronnie. Dat hoor ik graag. Laat eens weten waar jij, waar en hoe jij wakker wordt op dit moment. Je mag mij altijd een berichtje sturen in de Radio 2-app. En zo meteen eens kijken naar wat vandaag brengt.

ze zijn helemaal terug, hoor. Bazaar, een nacht in Amsterdam. Hele goeiemorgen. Als je nog maar net wakker wordt, ja, dan kan ik je vertellen, we hebben het Eurovisie Songfestival niet gewonnen. Ja, laat ons eerlijk zijn, het omgekeerde, dat had nieuws geweest. Had heel straf geweest als dat nu wel eens was gelukt. Nee, het is Bulgarije geworden. Daar hebben we het later nog over. Peter van den Veyre komt hier zo rond 9:15 een babbeltje doen over die finale van gisteren. Het is vandaag zondag, de laatste zondag van het verlengde weekend en ook de laatste dag van Kom op tegen kanker. Ja, vandaag is de middagstad Eeklo. En ik kan je vertellen, ik heb gisteren de rit meegereden van Wingenen naar Mechelen. Dat was de allereerste keer dat ik dat deed. Dat was fantastisch. Dat is zo'n aanrader om dat echt eens te doen. Het zit daar vol lieve mensen met mooie verhalen. En wat ik je ook kan vertellen is dat het zoveel deugd doet als er mensen langs het parcours staan te roepen, te supporteren. Dat geeft echt die extra kick die je nodig hebt op het moment dat het misschien eventjes wat moeilijker gaat. Dus mocht je dat kunnen, mocht het parcours langs jou passeren, ga dan zeker een keertje supporteren. Dat wordt zeer geapprecieerd. Het is vandaag ook de finale van De Mol. Jawel, we gaan het eindelijk weten. Wie is De Mol? Is het Julie? Of misschien toch Maxime? Of Wout? Dat zou ook kunnen, natuurlijk. Ja, gokjes die zijn al welkom in de Radio 2-app, maar je zal toch moeten wachten tot vanavond om het echt te weten te komen, denk ik.

0: als je de dag kan beginnen met een tas koffie en met Rick Astley op de radio, ja, dan voelt hij toch ineens een pak beter aan, hè? Ik heb ook gemerkt dat er ondertussen van over de hele wereld geluisterd wordt naar Radio 2. Ja, zegt waar, dat merk ik in de berichtjes van de Radio 2-app. Zometeen een rondje rond de wereld.
1: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Elke dag telt voor twee. Radio 2.

0: alle instrumenten weg. Vraag, kun jij nog droog? En alleen de stem overhouden en dan krijg je een a cappella versie van Mia, Gorky en Impact. Schoon, toch? Radio 2. Hele goede morgen. Als je nu naar buiten kijkt, dan is de kans groot dat het 1020 grijs is. We moeten daar eerlijk in zijn. Dat is toch zo als ik hier naar buiten kijk nu, op dit moment in Brussel. Bewolkt, regen vandaag, 14 graden. Het gaat niet fantastisch worden, maar daar zitten luisteraars bij die duidelijk op een betere wei zitten. Luc Klaas bijvoorbeeld, die laat weten, goedemorgen, wakker geworden met een stralende zon en 26 graden in El Ghouna in Egypte. Hij zegt er ook bij, vanavond keren we terug naar België en brengen we de zon mee. Het is u geraden, hè, Luc. Echt waar. Johan Wouters die luistert dan weer in Bastia, Corsica. In Frankrijk is dat. Met een stralend zonnetje. Maar mannetjes, als ik dat allemaal hoor... Ik ga heel even naar Janine. Janine Brabanders. Janine, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Sharon.
0: Jij bent in Portugal. Daar schijnt de zon ook. Dat kan niet anders. Toch?
1: Hier schijnt ze nog niet, maar ze gaat schijnen. Want het is aan het opkomen. Enfin, het is licht ondertussen, maar het is blauw. Dus het wordt prachtig.
0: Zalig, zeg, Portugal. Ik ga daar zelfs deze zomer ook naartoe, dus ik ben heel erg benieuwd. Wat ga je daar doen?
1: Oh. Wij zijn de Fishermans Trail aan het wandelen. Samen met vier vriendinnen.
0: Oké.
1: Okay. En vandaag is onze laatste dag. We zijn vorige maandag dinsdag beginnen stappen. En vandaag de laatste 22 kilometer.
0: Oké. Okay.
1: Onvoorstelbaar mooi.
0: Ja, is het waar? Ik ken die Fisherman Trail eigenlijk niet.
1: Het is met geen pen te beschrijven. De foto's kunnen het ook niet weergeven. Maar het is alsof wij... We lopen over de kliffen.
0: Ja.
1: Dat is prettig, want het is berg op berg af. Maar het is alsof wij, als we over de kliffen lopen... Het doet mij denken aan Daniel Oost. Je kent Daniel Oost.
0: Ja, zeker.
1: Ja. Dat is precies of hij dat allemaal aangelegd heeft hier.
0: Wow,
1: zo mooi.
0: Oh, oké. Dat klinkt bijna als een sprookje, als ik het jou zo hoor vertellen.
1: Het is een sprookje.
0: Ja.
1: En het is ook nog zo... Ja, je kan het eigenlijk niet zien of je moet hier komen lopen, want het is alleen met een helikopter te zien. Zo mooi.
0: Kijk, maar ik ga dan toch maar eens op mijn lijst zetten om ook eens een keer te doen. Bedankt voor de tip in ieder geval, Janine. Ja. Zeg, zo meteen nog een ontbijtje en dan er weer in vliegen?
1: Ontbijtje om 7:45, want die Portugezen zijn niet zo heel vroeg. 7:45. En om 7:40 beginnen we te stappen.
0: Alles op het gemakken ook. Het is ook vakantie, hè, Janine, natuurlijk.
1: Ja,
0: dus voilà.
1: Ja, maar we komen rond 3:30, 4:00 pas aan. Dus we doen dat heel rustig.
0: Geniet
1: we hebben twee hazen bij wel, die voor ons uitlopen. Twee dames, die zijn heel snel. Maar samen met de anderen, het vinden op het gemak. Nee.
0: Oh, wel, maar geniet er daar vooral nog van, hè, Janine. En veilig terug thuis weer.
1: Dankjewel. Dag, Sharon.
0: Dag. Fijne dag.

0: en Sunday, Bloody Sunday. Ik weet niet hoe het voor jou zit, maar voor mij is dat toch mijn favoriete dag van de week, die zondag. Ja, maar ja, toch, dat is zo de dag van het langer uitslapen, in het beste geval, van de pistoleetjes en de koffiekoeken bij de bakker, van de familiefeesten, van ja, tegenwoordig ook de communies, zie ik, hè, want het is weer die tijd van het jaar. Dus allez, leuke dag en hij kan nog leuker worden, want zal ik je eens een dikke tip geven. Mocht je even tijd hebben, ga dan naar het Radio 2-kanaal op VRT Max. Ga daar eens kijken, want je kan daar tickets winnen voor de nieuwe show van Stef Bos. Jawel, op vrijdag 5 juni treedt hij op in de Roma in Antwerpen. Ja, en Stef Bos, dat is gewoon altijd goed. Echt waar, die man die heeft zo'n fantastische stem, zo'n fantastische nummers gemaakt. Dus als je die ook graag eens live wil aan het werk zien, waag dan je kans, niet twijfelen. Gewoon even naar VRT Max gaan, daar op het Radio 2-kanaal klikken. En daar ga je het heel snel vinden, de foto van Stef Bos. En dan kan je misschien wel gratis met iemand anders nog naar dat optreden op 5 juni in de Roma in Antwerpen. Zo, alsjeblieft, graag gedaan.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

is 7:30. Een goedemorgen VRT Nieuws met Gert van Boksel. Ondanks het protest tegen de deelname van Israël aan het Eurovisie Songfestival is dat land opnieuw tweede geworden, vooral dankzij punten van het publiek. De overwinning ging voor het eerst naar Bulgarije. De Belgische kandidaten Essila eindigde op 4 na laatste. VRT laat weten dat op dit moment de kans klein is dat de omroep volgend jaar een kandidaat naar het festival stuurt. In een buitenwijk van Moskou zijn zeker 3 mensen omgekomen door een Oekraïnse droneaanval. 12 anderen raakten gewond. De droneaanval was gericht tegen een Russische olieraffinaderij, maar die is volgens de lokale gouverneur niet geraakt. In totaal heeft Rusland vannacht meer dan 500 Oekraïnse drones uit de lucht gehaald. En in de Champions Playoffs in het voetbal hebben Sint-Truiden en AA Gent 1-1 gelijk gespeeld. In de Euro Playoffs hebben Standaar en Racing Genk ook gelijk gespeeld, 0-0. Ze blijven allebei aan de leiding, maar ook Westerlo en Charleroi maken nog een kans. Het weer zwaar bewolkt, wat lichte regen na de middag, buien die onweerachtig kunnen zijn, maar weinig kans op een opklaring. De temperaturen klimmen tot 16 graden. Ook de volgende dagen nog vaak regen of buien. Vanaf woensdag geleidelijk droger en warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Ariana Grande en No Tears Left to Cry. Anita die is net klaar met de strijk voor vandaag, laat ze weten in de Radio 2-app. En Mark die gaat straks kijken naar het voetbal. Ja, natuurlijk die belangrijke wedstrijd van Union tegen Club Brugge voor de landstitel. Spannend allemaal. Benieuwd wat dat gaat geven. En laat ondertussen eens weten wat jouw plannen zijn. Als je nog wat inspiratie kan gebruiken, dan ben ik er zo meteen met een tip.
1: Ah, dat horen we graag. Het geluid van een klein yes-moment na een goede tip of een slim idee. Wij noemen dat een win-win. En volgende week nemen we je belastingbrief onder handen in onze belastingspecial. Krijg een pak tips en advies die jou slimmer en je belastingen betaalbaarder gaan maken. Vind ook die win-win.
2: Heb je zelf vragen over je belastingen? Volg volgende week de Win-Win Belastingspecial bij Radio 2 en VRT Nieuws.
1: Amai, dat is precies een serieuze win-win.
3: Zet uw twijfel om in durf. En ga van, ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
4: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbuild.
5: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
6: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
5: U heeft toch geen binge-probleem?
6: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
5: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be. Go
7: Yellow! Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
8: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
7: Ja, en ik ben ook pro-speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
8: Ik was wel een beetje contra-elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
7: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
8: Oh, dat is duidelijk.
7: Ja.
9: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
10: Peugeot. Mama, is mijn brood al klaar?
11: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes.
12: Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
10: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
13: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
14: Hoogstraten.
13: Hoogstraten aardbeien.
15: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
16: Promo koken.
15: Maar eerst een 4 uurtje, hè? Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
16: Dat is een kiwinner.
15: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
17: Go Yellow!
18: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
15: Dus ook voor klanten.
18: Yep. Go voor info naar telenet.be.

0: Dat zijn toch charels, hè, die twee. Kleimans en Van Geel. Maar zo leuk ook om ze samen bezig te zien. Onlangs hebben ze dit nummer live gebracht in Onze Loft. En de beelden daarvan vind je op de Radio 2 kanaal op VRT Max. Ga zeker eens kijken. Kleimans en Van Geel en Bordeaux. Het is alweer de laatste dag van het verlengde weekend en dan moet je er extra van genieten. Maar wat het weer betreft is het meer van hetzelfde. Heel wisselvallig, bewolkt met regen en maar 14 graden. Dus ik hoop dat je iets leuks gaat doen vandaag. En als je nog niet weet wat te doen, dan is dit misschien wel tof.
1: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel. Elke dag.
2: Weet wat er leeft in jouw buurt.
0: Wat denk je van een wandeling met een strafstukje geschiedenis erbij? Dan kan je vandaag in Zichem deelnemen aan een begeleide tocht langs het verleden van de oude schuttersgilden. Tijdens de wandeling ontdek je het verhaal van de gildes. Dat waren verenigingen die vroeger een heel belangrijke rol speelden in het leven van de stad. En je krijgt onderweg ook meer uitleg over tradities zoals koningsschieten en landjuwelen. De wandeling vertrekt om 2 uur aan de kiosk op de markt van Zichem en is zo'n 3 kilometer lang.

Ben je een dromer, knutselaar of uitvinder in hart en nieren? Kom dan de makers ontmoeten op 23 en 24 mei op de Maker Faire Brussels, waar ideeën tot leven komen en objecten in 3D worden geprint. De Maker Faire Brussels, een

0: Ben je een dromer, knutselaar of uitvinder in hart en nieren? Kom dan de makers ontmoeten op 23 en 24 mei op de Maker Fair Brussels, waar ideeën tot leven komen en objecten in 3D worden geprint. De Maker Fair Brussels, een evenement georganiseerd door FabLabs met de steun van Innoviris, het EFRO en het Brussels Gewest.
1: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win één van de 25 barbecues van Big Green Egg of één van de 10.000 barbecue pakketten.
2: Amai, dat wordt vlammen.
1: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
3: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.
4: Maureen van Herbergen en haar man Sieg de Donker, die kennen we natuurlijk allebei. Samen met hun dochters Nelle en Leone wonen ze nu bijna 2 jaar in een woning in Wilselen. En ja, die dochters, dat is blijkbaar nogal een dingetje. Ze zorgen voor uitdagingen in het leven van Sieg en Maureen. Maar wat voor ouders zijn zij dan? Zijn zij dan streng? Of zijn zij chaotisch? Of zijn zij net heel zacht? Of eerder 2 grote kinderen in huis?
5: Zie je zo iemand niet te veel denken en doen?
6: Ik zet die op mijn fiets en ik duw die van een berg en ik zie wel wat er
5: gebeurt. Dat was?
6: Ja, maar dat moet soms. Soms moet dat. Soms moet ik een klein duwtje geven en één keer dat die dat kunnen, dan zijn, ja, zijn die weg en dan is die durf er wel.
5: En sta jij dan niet van?
6: Ja, zeker wel.
5: De eerste keer, we zijn hier in de buurt naar zo'n fietsparcours geweest en zo'n heel hobbelig parcours. Zo,
6: een pump track, juist.
5: Toen dan zich Nelle daar mijn kleine fietsje liet afgaan, dacht ik echt, oh, we zijn sowieso dat we hier binnen een kwartier in het ziekenhuis staan op de spoedafdeling. En na een kwartier kon dat kind dat gewoon. En toen heb ik wel gedacht van, oké, ja, soms is het inderdaad even een duwtje geven.
4: Ja, af en toe een klein, goed gemikt duwtje. Daar is niks mis mee. Die nieuwe aflevering van Als de Muren Konden Praten, straks dus vanaf 9 uur hier bij Radio 2. Of nu al in de podcast op VRT Max.

0: hoorde gisteren bij DJ Dirk in de Radio 2 Top 30 dat hij nog steeds op 1 staat. Doet het zeer goed hoor, deze nieuwe single van Alex Warren en Fever Dream.
1: Vanavond op VRT 1. Op VRT 1 herbeleef je de show van Pommelien Thijs in de AFAS-dome. Op VRT Canvas escaleert de situatie in de finale afleveringen van The Deal. En op VRT Max kan je je weekend in stijl afsluiten in Château Plankaert. Veel kijkplezier.
2: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen. Zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag, deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu, 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
3: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
4: Mijn haren omhoog?
3: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
4: Ah ja, dus mijn factuur?
3: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
5: Europabank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
4: Ja! Maar ja.
5: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
6: Oh ja! Maar ja.
5: Een rollerdisco starten met enkel 80s pop?
4: Oh ja! Maar ja.
5: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
7: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: Een hele goeiemorgen als je nog maar net uit je bed komt. We hebben het Eurovisie Songfestival niet gewonnen. Wie dan wel? Ah wel, dat hoor je zo meteen in het nieuws.

is 8 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Ondanks alle commotie eindigt Israël opnieuw erg hoog op het Eurovisie Songfestival. En de VN waarschuwen voor een noodsituatie in Congo en Oeganda door ebola. Het Eurovisie Songfestival in Wenen is dit jaar voor het eerst gewonnen door Bulgarije. Zangeres Dara haalde het met het nummer Bangaranga.

0: De Belgische Essila eindigde 21ste. Zij kreeg alleen punten van de vakjury, geen enkel punt van het publiek. De deelname van Israël was door de oorlogen in Libanon en Gaza opnieuw omstreden, maar toch eindigde Israël weer hoog op de tweede plaats, vooral dankzij de stemmen van het publiek. Al waren dat er iets minder dan vorig jaar, zegt Jannie Paling vanuit Wenen.
1: Deze keer zijn ze toch maar 30 geëindigd bij de televoting. Vorig jaar hebben ze die televoting nog met voorsprong gewonnen. Daar was toen ook wel heel wat discussie over of het nog een faire weergave was van wat het publiek vond. Ook de jury heeft dit keer toch wel behoorlijk wat punten gegeven, meer dan vorig jaar. Maar samengeteld dus niet genoeg voor de overwinning. En ik moet zeggen, toen Israël hier eventjes aan de top van het klassement stond, was er echt wel veel boegroep te horen in de zaal. Voor het eerst deze week veel boegroep in de zaal. En de Oostenrijkse televisie heeft dat kennelijk ook niet weggefilterd. En dat is ook thuis te horen geweest.
0: Volgend jaar is het normaal gezien aan VRT om een kandidaat naar het festival te sturen. Maar door de commotie over Israël is het niet zeker dat dat gebeurt. Omroep vindt dat organisator ABU niet genoeg rekening houdt met de bezorgdheden van VRT over wie wel of niet mag meedoen. Als de ABU het debat uit de weg gaat, stuurt VRT volgend jaar geen kandidaat, zegt woordvoerster Jasmin van der Borgt.
2: We verwachten van de EBU een duidelijk statement tegen oorlog en geweld en voor respect voor mensenrechten. Daarom vragen we als VRT ook een duidelijk kader voor deelname, een open debat en directe stemming tussen de EBU-leden. Tot nu toe kwam daar onvoldoende antwoord op. Kregen we geen signaal dat de EBU onze bezorgdheden hoort. Uiteraard willen we daarover in gesprek gaan, samen met andere omroepen. Maar als de positie van de EBU niet verandert, is de kans klein dat VRT volgend jaar een artiest afvaardigt.
0: In Antwerpen zijn gisteravond 7 jongeren opgepakt na een actie van een Nederlandse YouTuber. Die was naar Antwerpen gekomen om geld in te zamelen voor een zieke fan. Er kwamen veel jongeren op af, zegt Kim Bastiaans van de Antwerpse politie.
3: Al snel groeide de groep aan tot zo'n 300 personen die zich richting de Pothoekstraat verplaatsten. En daar zijn dan uiteindelijk rellen ontstaan. Er is een eethuis beschadigd en ook de politie werd bekogeld met stenen, met steps, met vuurwerk. Intussen groeide die groep ook alleen maar aan en verschillende politiediensten kwamen ter plaatse. Er is een kat-en-muisspel ontstaan tussen de jongeren en de politie. En in totaal werden 7 personen gearresteerd.
0: De betrokken YouTuber is omstreden. Hij zat een tijd in voorhecht voor verzekeringsfraude. Hij zou zijn eigen auto in brand hebben laten steken in de ondergrondse parkeergarage van een flatgebouw in Hasselt. Bij het vliegveld van Schaffen in Vlaams-Brabant is een parachutist gisteren zwaar gewond geraakt. Zijn parachute ging niet helemaal open en ook de reserveparachute werkte niet zoals het hoort. De man van 35 maakte een zware val en werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Intussen is zijn toestand wel stabiel. De ebola-uitbraak in Congo en Oeganda is een internationale noodsituatie. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Op dit moment zijn er bijna 90 doden en meer dan 300 verdachte gevallen. Veerle de Vos, wat weet je over die uitbraak?
4: Wel, de eerste gevallen zijn opgedoken in de provincie Ituri in het oosten van Congo. Eind april, zegt de Congolese minister van Gezondheid.
5: Er is een eerste persoon die tombé malade fin avril et qui est décédé le 24 avril.
4: Ja, en intussen zijn ook besmettingen opgedoken in Kinshasa en in buurland Oeganda. Het oosten van Congo is een onstabiele regio, wat het moeilijk maakt om de ziekte in kaart te brengen. En bovendien gaat het om een zeldzame variant van ebola, zegt Laurens Liesenborgs van het Tropisch Instituut in Antwerpen.
6: Hier gaat het om een iets minder courante variant. En voor deze variant is jammer genoeg geen vaccin, nog geneesmiddelen voorhanden.
4: Voorlopig raadt de Wereldgezondheidsorganisatie niet aan om de grenzen te sluiten. En er is ook nog geen sprake van een pandemie.
0: Dankjewel, Veerle. In een buitenwijk van Moskou zijn zeker 3 mensen omgekomen bij een Oekraïense droneaanval. Die was gericht tegen een olieraffinaderij, maar volgens de lokale gouverneur is die niet geraakt. In totaal heeft Rusland vannacht meer dan 500 Oekraïense drones uit de lucht gehaald. En in een gevangenis in Den Haag is Félicien Kabuga overleden, een van de aanstokers van de genocide in Rwanda in 1994. Naar schatting 800.000 Tutsi's en gematigde Hutu's zijn toen vermoord. Kabuga, een rijke ondernemer, zou die genocide gefinancierd hebben en hij was ook een van de drijvende krachten achter de haatzender Radio Milcolin. Na de oorlog was Kabuga 25 jaar op de vlucht. In 2020 werd hij opgepakt opgepakt in de buurt van Parijs. Sport in de Champions Playoffs van het voetbal hebben Sint-Truiden en AH Gent 1-1 gelijk gespeeld. Geen van beiden maakt nog kans op de titel. In de Europlayoffs hebben Standaard en Racing Genk 0-0 gelijk gespeeld. Zij blijven allebei aan de leiding, maar ook Westerlo en Charleroi zijn nog niet uitgeteld voor Europees voetbal. Het weer zwaar bewolkt met wat lichte regen na de middag. Buien die onweerachtig kunnen zijn. Weinig kans op een opklaring en temperaturen tot 16 graden. Ook de volgende dagen nog vaak regen of buien. Vanaf woensdag wordt het geleidelijk droger en warmer. We begonnen met het Eurovisie Songfestival. Dat is gewonnen door Bulgarije. Ons land eindigde op de 21ste plaats. Israël scoorde opnieuw hoog door de stemmen van het publiek. Meer op vrtnieuws.be.
7: Dorso. Ergonomisch slapen.
8: Radio 2. Radio 2 Watten.

Ze is 82 intussen, maar als je dit nummer hoort op de vroege zondagochtend, dan voelt het toch plots alsof je 22 jaar bent. Diana Ross en Upside Down. Hele goeiemorgen. Ik hoop uit de grond van mijn hart dat jij nog ergens aan het genieten bent van die laatste kruimels van dat verlengde weekend. Want het is alweer bijna voorbij. Griet Barrezelen uit Rotselaar die gaat dat wel doen vandaag, hoor. Genieten. Ze zegt, mijn plannen, mijn ganse nest komt vandaag. Moederdag en twee verjaardagen vieren. Het wordt weer druk en gezellig met mijn drie kinderen, hun partners en vier schatten van kleinkinderen. Ja, dat is baksgevolle, Griet. Dat hoor ik zo. Voor de spelers van Club Brugge en Union is het vooral een hele spannende zondag. Want ja, zij strijden straks om de landstitel in het voetbal. Dat gebeurt allemaal om 6:30. Maar misschien denk je, ja, voetbal allemaal goed en wel, Sharon. Dat boeit me niet zo. Misschien ben je eerder benieuwd naar wie de mol is. Want dat komen we vandaag natuurlijk ook te weten in die finale op Play 4 vanavond. Is het Julie? Is het Wout? Of is het Maxime? Dat is de vraag. Je mag al een gokje doen in de Radio 2-app. Ik zet nu even alles in op Julie. En we zullen dan morgen vroeg wel zien wie er gelijk heeft.

0: Ze heeft een paar waanzinnige optredens gegeven in de AFAS-Dome onlangs, die geweldig waren. En je kan ze vanavond ook zien, gewoon vanuit je luie zetel, want we zenden er eentje uit om 9:15 op VRT1.
1: Wij waren zo'n onverantwoordelijke varkens, hè.
2: Bij onze Luc Wijns en Ayana Doucouré van Knokhof. Margot, wat gaat er gebeuren?
3: Binnen een klein uurtje kan ik jullie alles vertellen over al dan niet Brad Pitt in Dendermonde.
2: Goedemorgen, Maxime.
4: Doe jij dagcrèmpjes?
2: Ja, dagcrèmpje.
4: Ah,
2: ja,
4: een avondcrèmpje ook.
3: Zie je wel, mooi glow heb je.
4: Jelke.
3: Dat is waar, hè.
2: En Siska Scooters en Niels de Stadsbader, goedemorgen.
5: Er heeft mij gisteren voor het eerst iemand terug jonger geschat dan ik ben.
6: Heb ik dagelijks voor. Luister volgende week opnieuw, elke ochtend op Radio 2 en VRT Max.
7: Goedemorgen, morgen.
8: En Colruyt trakteert.
9: Ja, echt waar.
8: Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
10: Voorwaarden op colruyt.be.
11: Dorso.
12: Amai, wat klink jij uitgeslapen?
11: Ja, sinds ik op een Dorso slaapsysteem lig, sta ik op zonder rugpijn. Belgisch, ergonomisch en aanbevolen door experten.
12: Echt?
11: Ja, dat is niet toevallig dat klanten Dorso een 9,4 op 10 geven.
13: Dorso, ergonomisch slapen.
14: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie

0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Radio 2.

0: Kijk jezelf even aan in de spiegel. Zet je strijdersblik op en je kan die zondag ook weer aan. Zeker met dit soort muziek, hè? Survivor en Eye of the Tiger. Het is ondertussen weer het einde van dat verlengde weekend. Dat wil zeggen dat er weer een nieuwe week klaar staat. En dus ook een nieuwe week. Win-win, jawel. Dat is altijd fijn, laat ons eerlijk zijn. Xavier, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Sharon.
0: Amai, ik moet zeggen, jij ziet er zeer uitgerust uit. Dat kan niet anders dan door dat verlengde weekend te komen, denk ik dan.
1: Ja, verlengd weekend. Een heerlijk verlengd weekend dat ik voor een groot deel heb doorgebracht in Brighton, in de UK, samen met vrienden. Ja? Gaan wandelen was eigenlijk heel erg tof. Maar nu stilaan toch weer de blik op volgende week. Want er moet natuurlijk ook gewerkt worden, Sharon, dat moet ik jou uitleggen.
0: Af en toe wel, ja. Af en toe. Niet te veel, maar goed. Zeg, deze week heb jij ons ook een beetje een spiegel voorgehouden, want het ging over ethisch beleggen. We staan er misschien een beetje te weinig bij stil wat banken met ons geld doen.
1: Ja, inderdaad, want je kan wel geld beleggen in een bank, maar weet je dan altijd wat die bank doet met dat geld? Daar ging het deze week over. We kregen een vraag van Hanne, een trouwe fan van Win-Win. En zij wilde weten, ze gaat nu voor het eerst werken, ze is denk ik 4,25. Ze wil een stukje van haar geld beleggen, maar ze wil dat ook niet in eender wat doen. Mm-hmm. Dus kan je ook ethisch bankieren? Dat hebben we onder meer gevraagd aan Fairfin. Dat is een vereniging die zich daar, of een organisatie die zich daarmee bezighoudt. En zij hebben een soort wijzer, een Fairfin wijzer, waarbij ze banken een ethische score geven. En de grootbanken die scoren daar een beetje gemiddeld. 50-60% van hun beleggingen zijn ethisch. Maar er zijn ook een aantal banken die echt investeren in wat je dan ethisch bankieren zou kunnen noemen. Dat gaat dan over duurzame doelstellingen. Dat gaat over bedrijven die proberen kanker de wereld uit te helpen. Hè? Dus dat soort dingen. Dat je ook weet dat het niet in wapens zit, bijvoorbeeld, mocht je dat niet willen.
0: Ja, zeker goed om eens bij stil te staan. Morgen is dus inderdaad, zoals gezegd, terug werkendag. En Team Win-Win zal de handen vol hebben, denk ik. Want het is weer die tijd van het jaar, belastingspecial.
1: Ja, het is weer die tijd van het jaar. Niet voor de lente schoonmaak, niet voor weet ik veel wat allemaal, maar voor de belastingspecial, want die belastingbrief, ja, die moet je gaan invullen. Tegen 30 juni moet dat op papier, mocht je nog een van die zeldzame mensen zijn die dat op papier doet. Tegen 15 juli moet het digitaal. Ook daar zijn er eigenlijk al 4 miljoen gezinnen die van de fiscus een vooraf ingevulde aangifte krijgen. Mm-hmm. Pas op, die moet je wel altijd zelf nakijken. Het is niet de fiscus die verantwoordelijk is voor de aangifte, jijzelf. Okay. De fiscus kan die al invullen. En daar krijgen we elk jaar heel veel vragen over. En dus vanaf morgen mogen die weer gesteld worden. Enfin, nu al, winwin@radio2.be. En het callcenter van Win-Win is er ook weer. Woensdag kan je van 9 tot 5 mensen van de FOD Financiën bellen met je vraag. En omdat dat zo'n succes is geweest de voorbije jaar, doen we een tweede dag. Want ook volgende zaterdag kan je die mensen bellen. Dus twee keer een callcenter, woensdag, zaterdag, elke dag op de radio en ook op de Win-Win-pagina van het VRT Nieuws, de grote belastingspecial van Win-Win. Ik zeg altijd, Sharon, leuker kunnen we het niet maken, maar wel makkelijk.
0: Ja, leuk is dat toch echt allesbehalve. Ik heb daar zo'n hekel aan, echt waar. Maar goed, goed dat Win-Win er dan is. Dat maakt het dan weer inderdaad wat makkelijker. Merci, Xavier.
1: Dat is graag gedaan. Fijne zondag.
2: Radio 2. Radio 2, wat een weekend.
3: Sharon Slegers.

0: Suzanne en Freek, en ken je dat gevoel? Ken je dat gevoel van de zondag? Ook altijd een fijn gevoel, toch? Laat ons eerlijk zijn.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams, Brabant en Brussel.
2: Elke dag telt voor twee.
0: Zeg maar, bijt jij nog even rustig van je pistolet en dan praten wij je bij over het nieuws.
3: Het is 8:30, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Bulgarije heeft voor het eerst het Eurovisie Songfestival gewonnen. Zangeres Dara haalde het met het nummer Bangaranga. Israël eindigde net als vorig jaar op de tweede plaats, vooral dankzij stemmen van het publiek. De deelname van Israël was opnieuw omstreden door de oorlogen in Gaza en Libanon. Essila, de inzending van de RTBF, eindigde op de 21ste plaats. Voor de volgende editie wil VRT dat organisator IBU een duidelijk debat voert en een stemming houdt over welke landen mogen deelnemen. Anders is de kans klein dat VRT een kandidaat stuurt. De ebola-uitbraak in Congo en Oeganda is een internationale noodsituatie. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Op dit moment zijn er bijna 90 doden geteld en meer dan 300 verdachte gevallen. Het is moeilijk om de ziekte in kaart te brengen, omdat het erg onrustig is in de regio. En in de Champions-playoffs van het voetbal hebben Sint-Truiden en AA Gent 1-1 gelijk gespeeld. In de Europlayoffs hebben Standaard en Racing Genk ook gelijk gespeeld, 0-0. Zij blijven allebei aan de leiding. Het weer zwaar bewolkt, wat lichte regen na de middag, buien die onweerachtig kunnen zijn. De temperaturen klimmen tot 16 graden. Ook de volgende dagen nog vaker regen of buien. Vanaf woensdag geleidelijk droger en warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Als mijn oudste dit nummer op de radio hoort, dan zegt hij: mama, die vloekt, dat mag niet. Het is zo'n mooi nummer. Lola Young en Messi. Intussen zijn er heel wat mensen duidelijk aan het genieten, alles aan het pakken van die laatste kruimels van dat verlengd weekend. Bijvoorbeeld een berichtje dat ik kreeg van Guy de Kok. Die laat weten: goedemorgen Sharon, vanuit Zwartemeer in Drenthe, Nederland. Hier op dit moment lekkere koffiekoeken en heerlijk dampende koffie en de radio en de televisie op Radio 2. Maar zo goed, jullie zijn mee aan het genieten. Dat is heel fijn. Als je nog niet weet wat te doen vandaag, dan zorg ik zo meteen voor nog een beetje inspiratie. Je krijgt van mij nog een tip om iets te gaan doen bij jou in de buurt.
1: Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
2: Het is te zien dat je er niet veel van kent, hè, Luc.
3: De zoete inval.
4: Jullie mogen het. Wij mogen het en hij niet.
5: Ja.
4: Is het omdat we met drie zijn, Luc? Mag ik ook meedoen?
1: Op 16 juni komen ze alvast naar Bierbeek.
2: Dit was de allereerste keer dat ik naar de Canarische eilanden ging. En ik zat daar zo op dat terras. En geen de Canariën.
1: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
2: En toen ging ik naar de Maagdeneilanden, hè, Luc?
1: Ben jij er ook bij? Check de volledige kalender via het Radio 2-kanaal op VRT Max.
6: Radio 2.
7: Radio 2.

0: Fantastische muziek uit begin jaren 90. R.E.M. en Losing My Religion. Steven Capelle die wil heel even zijn zoon Kobe veel succes wensen, want die mag vandaag voor zijn atletiekclub De Demer gaan hoogspringen voor de beker van België. Go, go, go, Kobe. Zo, en wat ga jij eens doen vandaag? Radio 2. Het is alweer de laatste dag van het verlengde weekend en dan moet je er extra van genieten. Maar wat het weer betreft is het meer van hetzelfde. Heel wisselvallig, bewolkt met regen en maar 14 graden. Dus ik hoop dat je iets leuks gaat doen vandaag. En als je nog niet weet wat te doen, dan is dit misschien wel tof.
1: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
2: Elke dag telt voor twee.
3: Weet wat er leeft in jouw buurt.
0: Wat denk je van een wandeling met een strafstukje geschiedenis erbij? Dan kan je vandaag in Zichem deelnemen aan een begeleide tocht langs het verleden van de oude schuttersgilden. Tijdens de wandeling ontdek je het verhaal van de gildes. Dat waren verenigingen die vroeger een heel belangrijke rol speelden in het leven van de stad. En je krijgt onderweg ook meer uitleg over tradities zoals koningsschieten en landjuwelen. De wandeling vertrekt om 2 uur aan de kiosk op de markt van Zichem en is zo'n 3 kilometer lang.

misschien moeten we de Romeo's naar het Eurovisie Songfestival sturen. Ja, in de pakken van The Masked Singer, de pluisjes. Wie weet, je weet het nooit. Waren ze nog even met Ik zag jou maar even. Ja, we weten intussen dus

0: Ben je een dromer, knutselaar of uitvinder in hart en nieren? Kom dan de makers ontmoeten op 23 en 24 mei op de Maker Fair Brussels, waar ideeën tot leven komen en objecten in 3D worden geprint. De Maker Fair Brussels, een evenement georganiseerd door FabLabs met de steun van Innoviris, het EFRO en het Brussels Gewest.
1: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.
2: Dus het was spannend, ja, maar vooral zeer verrassend. En dat, ik was heel tevreden met de winnaar. Ik vind dit heel 2026.
3: Ja, ik denk dat heel veel mensen in de zaal ook wel opgelucht zullen geweest zijn op dat moment, toch? Dat het dan niet Israël geworden is.
2: Ja, dat is nu al een jaar of drie natuurlijk.
3: Ja,
2: in vergelijking met de vorige halve finale, zeg maar, de vorige uitzendingen deze week, was er gisteravond echt wel protesten horen. Heel veel boegroep. Mensen die niet akkoord gingen als die heel veel punten kregen, bijvoorbeeld, van de vakjury. En uiteindelijk, wat ik altijd storend vind, is dat de presentatoren dat nooit echt benoemen.
3: Ja.
2: Deze keer hebben ze dat wel een beetje gedaan. Dus van, zeker die vrouw, die Swarovski-madam, ja, die deed dat eigenlijk zeker niet slecht. Maar nog moet je dat gewoon benoemen van, kijk, er zijn mensen die akkoord gaan en er zijn mensen die niet akkoord gaan. En dat is het Eurovisie Songfestival. En nu gaan we naar het volgende land. Maar daar hebben die zo moeilijk mee altijd. Vind je jammer.
3: Ja, zo doen maar alsof het niet gebeurd is, hè, op dat moment.
2: Ja, dat moet je niet doen natuurlijk, want het gebeurt uiteraard. Ja.
3: Absoluut. Het is voor Bulgarije nog maar de eerste keer dat ze het Eurovisie Songfestival winnen. Hoe komt dat eigenlijk?
2: Ja, we moeten even terug in de geschiedenis natuurlijk. Bulgarije, die waren ooit een volksrepubliek. Dus die hadden al niks met Europa. Die zaten echt onder invloed van de communistische Sovjet-Unie, zeg maar. Dan hebben ze zich, na 89 is alles een beetje losser geworden. Maar die hebben zich pas bij de Europese Unie aangesloten ergens in de jaren 2000. Los van het feit dat je daarom niet specifiek bij de IBU moet horen, maar dat is allemaal heel laat gegaan.
3: Okay.
2: Dan zijn die beginnen meedoen en dan op een bepaald moment hadden ze geen geld meer, hebben ze niet meegedaan. Dan hebben ze weer meegedaan, hadden ze plots weer geen geld meer. Want dat kost wel wat natuurlijk om mee te doen en die act ook deftig te doen. Die hebben het ook een hele tijd niet echt ernstig genomen. Er waren niet zo'n geweldige inzendingen. De laatste jaren doen ze dat wel, maar een paar jaar geleden zijn ze weer gestopt. Opnieuw budgettaire redenen. En nu doen ze weer mee, want dat is één van die landen, Bulgarije, Moldavië, zijn van die landen die terug meedoen, omdat die anderen aan het boycotten waren en die IBU gevraagd heeft, oh, zou dat toch niet meedoen?
3: Ja.
2: Ik vermoed, maar dat is mijn hoofd, dat ze zelfs iets minder hebben moeten betalen om mee te doen, gewoon om erbij te zijn. Maar dat weet je nooit natuurlijk. Dat moet je aan iemand anders checken. Maar bon, betekent wel dat ze zeiden van, we gaan het ernstig nemen en ze hebben echt letterlijk een banger gestuurd en met alle succes natuurlijk. Maar de eerste keer, ja, absoluut.
3: Ja, ons Esila dan, 21ste geworden. Ja, nochtans vond ik dat eigenlijk een van de betere zangprestaties van de avond was. Allee, die moet toch ook teleurgesteld zijn?
2: Zat. Maar ja, het begon als een vreselijk Denemarken, ook een favoriet. Ja. Zanger compleet naast Duitsland, om te janken weer. Dan Israël, die was wel goed aan het zingen.
3: Mm-hmm.
2: En dan kwamen wij, dus op dat vlak waren we een van de beste. Daarna viel het wel ietsje beter mee. Maar inderdaad, er werd zo vals gezongen weer. Want zo jammer. Gelukkig Oekraïne bijvoorbeeld, met die hele hoge lange noot. In de halve finale was dat schabouwelijk slecht gedaan. Maar die raakte dan wel door. Maar kijk, gisteravond viel het dan wel weer mee. Maar bon, Esila, ja, moet ook nog eens zeggen. In onze halve finale zijn we nipt door. We zijn net tiende geworden. Dus het was, het was dubbeltje op zijn kant, zoals ze in Frankrijk zeggen.
3: Ja.
2: Maar goed, we zijn doorgegaan. En ze heeft dat zeer, zeer goed gedaan. Hoofd omhoog, we mogen trots zijn.
3: Absoluut, dat denk ik ook. Ze hoeft zich niks te verwijten, dat is duidelijk.
2: Nee.
3: Volgend jaar gaan wij naar Bulgarije, of België misschien helemaal niet, want het is nog niet zeker dat wij volgend jaar überhaupt een kandidaat gaan sturen.
2: Nee, de VRT, de directie, heeft een heel duidelijk statement gemaakt. Ze hebben gezegd van, we willen dat de organisatie, de IBU, dat die een statement maakt tegen oorlog en geweld en voor respect voor de mensenrechten. Dat is, dat is klare taal natuurlijk. Daarom willen ze een zogezegd duidelijk kader om mee te doen. Vooral een open debat en dan een directe stemming onder de IBU-leden. Zonder heel technisch te worden, er is al ooit een stemming geweest in december 25 over de regels, waardoor ze niet meer moesten stemmen over de deelname van Kaan, van de Israëlische omroep. Dus eigenlijk vraagt, en dat staat zo niet letterlijk in de tekst, maar vraagt VRT om heel duidelijk te stemmen voor of tegen.
3: Ja.
2: Dus de volgende weken, volgende maanden, zal er nog veel over gepraat worden, maar je weet ook, het kan soms lang duren in Songfestivalland.
3: Ja, dat is waar. Ja. Alles heeft daar wat tijd nodig. Peter, merci om dat weer allemaal te volgen voor ons, voor jouw heerlijke commentaar. En tot morgen vroeg, vanaf 6 uur. Goedemorgen, morgen.
2: Ja, dat is juist. Dat is ook weer vroeg.
3: Ja, absoluut.
2: Maar graag.

0: Niet veel slaap meer.
1: Dat zijn man komt. Wordt goed.
0: Tot, is het waar?
1: Ja. Ah. Ja. Nieuwe single. Waanzinnig goede single.
0: Gaat plezant worden. Maar als altijd zo. Als altijd zo. Dus. Allee.
1: Sowieso.
0: Tot morgen.

0: De winnaar van het Eurovisie Songfestival. Dara en Bangaranga. Straks zeker luisteren, want van 10 tot 12 horen hier bij Radio 2 een special van de prehistorie rond 70 jaar Eurovisie Songfestival. Fijne dag nog.
1: Radio 2.
2: Maak je ook graag tijd voor een podcast van Radio 2? Ontdek Peter van der Veire en de Zandloper als ze muren konden praten. Of mens erger je niet. Je vindt ze op VRT Max. Maak elk...
3: Papa, is het nog ver?
2: Momenten, Max.
4: Ja, kinderen in de file. Dat helpt de zaak natuurlijk ook niet echt vooruit. Met dat non-stop gezaag.
5: En uiteraard...
3: Stoppen!
5: Geplaag.
4: Het enige waar je dan op hoopt, dat is iets waarmee je ze gewoon even stil krijgt.
2: Zoals met de leukste luisterverhalen van Ketnet op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
4: de max.
2: Voor de volgende vraag heb ik deze tips. Het zit boordevol granen en zaden. Het is een bron van vezels. En het kan toegang geven tot het Plopsa Hotel. Het FC de Kampioenenbrood. Juist.
6: Bij gedacht.
7: Koop nu een FC de Kampioenenbrood en krijg een kleurplaat. Stuur die ingekleurd terug en maak kans op een overnachting in het Plopsa Hotel. Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
2: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Ondanks alle commotie eindigt Israël opnieuw erg hoog op het Eurovisie Songfestival. En de Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt voor een noodsituatie in Congo en Oeganda door ebola. Het Eurovisie Songfestival is dit jaar voor het eerst gewonnen door Bulgarije. Zangeres Dara haalde het in Wenen met het nummer Bangaranga.

0: De Belgische Esila Enji, de 21ste. Zij kreeg alleen punten van de vakjury, geen enkel punt van het publiek. De deelname van Israël was door de oorlogen in Libanon en Gaza opnieuw omstreden, maar toch eindigde Israël weer hoog op de tweede plaats, vooral dankzij de stemmen van het publiek. Al waren dat er dit jaar iets minder dan vorig jaar, zegt Gianni Paling vanuit Wenen.
1: Je kon vorig jaar tot 20 keer per persoon stemmen. En daar is dan inderdaad aan gesleuteld. Zeker in combinatie met het campagnevoeren, duidelijk ook vanuit Israël, hebben ze inderdaad de regels wat aangepast. Nu kan je tot 10 keer per persoon stemmen. De ontlading in de zaal was bijzonder groot toen Bulgarije Israël voorbijstak. En er was ook voor het eerst deze week veel boegeroep te horen bij de televotingpunten voor Israël. Dus dit is duidelijk een kwestie die blijft wegen op het Songfestival. En natuurlijk ook wel de vraag, wat als Israël toch eens gaat winnen?
0: Volgend jaar is het normaal gezien aan VRT om een kandidaat naar het festival te sturen. Maar door de commotie over Israël is het niet zeker dat dat gebeurt. De omroep wil een debat en een stemming bij de EBU over wie mag meedoen. Als de organisator EBU het debat uit de weg gaat, dan stuurt VRT volgend jaar wellicht geen kandidaat, zegt woordvoerster Jasmin van der Borgt.
2: We verwachten van de EBU een duidelijk statement tegen oorlog en geweld en voor respect voor mensenrechten. Daarom vragen we als VRT ook een duidelijk kader voor deelname, een open debat en directe stemming tussen de EBU-leden. Tot nu toe kwam daar onvoldoende antwoord op. Kregen we geen signaal dat de EBU onze bezorgdheden hoort. Maar als de positie van de EBU niet verandert, is de kans klein dat VRT volgend jaar een artiest afvaardigt.
0: In Antwerpen zijn gisteravond 7 jongeren opgepakt na een actie van een Nederlandse YouTuber. Die was naar Antwerpen gekomen om geld in te zamelen voor een zieke fan. Er kwamen veel jongeren op af, zegt Kim Bastiaans van de politie.
3: Al snel groeide de groep aan tot zo'n 300 personen die zich richting de Pothoekstraat verplaatsten. En daar zijn dan uiteindelijk rellen ontstaan. Er is een eethuis beschadigd en ook de politie werd bekogeld met stenen, met steps, met vuurwerk. Intussen groeide die groep ook alleen maar aan en verschillende politiediensten kwamen ter plaatse. Er is een kat-en-muisspel ontstaan tussen de jongeren en de politie. En in totaal werden 7 personen gearresteerd.
0: De betrokken YouTuber is omstreden. Hij zat een tijd in voorhechten is voor verzekeringsfraude. Hij zou namelijk zijn eigen auto in brand hebben laten steken in de ondergrondse parkeergarage van een flatgebouw in Hasselt. In Schaffen in Vlaams-Brabant is een parachutist gisteren zwaar gewond geraakt. Zijn valscherm ging niet helemaal open en ook de reserveparachute werkte niet zoals het hoort. De man maakte een zware val en werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Zijn toestand is intussen wel stabiel. De ebola-uitbraak in Congo en Oeganda is een internationale noodsituatie, dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Op dit moment zijn er bijna 90 doden geteld en meer dan 300 verdachte gevallen. Veerle de Vos, wat weet je nog meer over die uitbraak?
4: Wel, de eerste gevallen zijn opgedoken in de provincie Ituri in het oosten van Congo eind april, zegt de Congolese minister van Gezondheid.
5: Er is een eerste persoon die is tombé malade fin avril.
4: Ja, en intussen zijn ook besmettingen opgedoken in Kinshasa en in buurland Oeganda. Het oosten van Congo is een onstabiele regio, wat het moeilijk maakt om de ziekte in kaart te brengen. En bovendien gaat het om een zeldzame variant van ebola, zegt Laurens Liesenborgs van het Tropisch Instituut in Antwerpen.
6: Hier gaat het om een iets minder courante variant. En voor deze variant is jammer genoeg geen vaccin, nog geneesmiddelen voorhanden.
4: Voorlopig raadt de Wereldgezondheidsorganisatie niet aan om de grenzen te sluiten. En er is ook nog geen sprake van een pandemie.
0: Dankjewel, Veerle. In een buitenwijk van Moskou zijn zeker 4 mensen omgekomen bij een Oekraïense droneaanval. Die was gericht tegen een olieraffinaderij, maar die is volgens de gouverneur van de regio niet beschadigd geraakt. In totaal heeft Rusland vannacht meer dan 500 Oekraïense drones uit de lucht gehaald. En in een gevangenis in Den Haag is Félicien Kabuga overleden, een van de aanstokers van de genocide in Rwanda in 1994. Kabuga, een rijke ondernemer, zou de moord op honderdduizenden Tutsi's en gematigde Hutu's mee gefinancierd hebben. En hij was ook een van de drijvende krachten achter de haatzender Radio Milcolin. Na de genocide was Kabuga 25 jaar op de vlucht. In 2020 is hij opgepakt in de buurt van Parijs. Sport in de Champions Playoffs van het voetbal hebben Sint-Truiden en Agent 1-1 gelijk gespeeld. Geen van beiden maakt nog kans op de titel. In de Euro Playoffs hebben Standaard en Racing Genk ook gelijk gespeeld, 0-0. Zij blijven allebei aan de leiding, maar ook Westerlo en Charleroi zijn nog niet uitgeteld voor een Europees ticket. Het weer zwaar bewolkt met wat lichte regen na de middag. Buien die onweerachtig kunnen zijn. Weinig kans op een opklaring. De temperaturen tot 16 graden. Ook de volgende dagen nog vaak regen of buien. Vanaf woensdag wordt het geleidelijk droger en warmer. We begonnen met het Eurovisie Songfestival. Dat is gewonnen door Bulgarije. Ons land eindigde op de 21ste plek. Israël scoorde opnieuw hoog door de stemmen van het publiek. Meer op vrtnieuws.be.
7: Bodembedekker voor tuin en dier. Strovan Stroopellets. Kijk op strovan.eu.
8: Hey Anja, het is Maureen hier.
9: Hallo, en Sieg ook.
8: Ja, wij wonen in een nieuwbouw, vlakbij Leuven. Dus de muren hebben hier niet heel veel te vertellen. Maar wij babbelen gelukkig voor twee.
9: Ja, dus kom maar langs en dan doen we een leuk klapje. Maar doe je schoenen uit, want ik heb net gepoetst.
10: Als de muren konden praten.
8: Anja Daams.
11: Ha, propere mensen, dat heb ik graag. En helden zijn het ook. Vanmorgen op bezoek bij M&M-DJ Maureen van Herbergen en haar man Sieg de Donker.
12: VRT Radio 2.
11: Ah, oh, met twee zelfs. Ik dacht, heb ik nu gebeld of niet? Welkom.
9: Ah, welkom.
11: Dank u wel.

0: I'm Still Standing van Elton John. Maureen van Herbergen en Sien de Donker die hebben elkaar jaren geleden leren kennen door het Ketnet-programma De Helden. Ondertussen is Maureen DJ bij M&M. Sieg was reporter voor Vlaanderen Vakantieland, acteur in Thuis, bij Milo. Druk, druk, druk dus. En ook thuis, want ze hebben ondertussen twee dochters en een huis gebouwd in Wilselen bij Leuven. En daar was de vloer dus gedweild, speciaal voor mij. Maar in ruil had ik een verrassingspakket mee.
1: Oh, chips, dat is voor mij. Toch?
2: Oeh, ja.
1: En snoep voor zich.
2: Wauw.
3: Wow. Oh, lekker. Dat is vandaag nog op, hè. Het is maar dat je het weet.
0: En is dat dan bij jou ook zo, zich? Allee, bij mij was dat vroeger zo. Ik at dat dan voor mijn dochter thuis was, want de kinderen mogen niet snoepen.
1: Ja.
3: De kinderen mogen van mij snoepen.
1: We hebben wel een regel. Bijvoorbeeld, Nelle weet, op vrijdag heeft Sieg of ik, als ik haar ga halen, altijd wel een snoepje in de zak. Want dan begint het weekend. En dus haar weekend start wel altijd met een snoepje.
3: Maar ze denkt nogal snel dat het vrijdag is. Hè? Want maandag durft ze ook al te zeggen, is het vrijdag?
1: Ja,
3: en dan voelt ze in mijn zakken of dat er snoep zit.
1: Maar gisteren nog, goed dat je de vraag stelt, want gisteren nog uit het leven gegrepen. We hadden voor mijn vader zijn verjaardag een stuk taart gegeten. En dan vroeg ze, mama, mag ik nog een snoep? En ik zeg, nee, we hebben al taart gegeten. Het is genoeg geweest. Drie minuten later zat Sieg aan tafel, had hij drie snoepen gegeten. En zei zo, en waarom mag papa dat wel? Ja, en dan, hè, dan moet jij het uitleggen.
3: En dan heb ik haar gewoon een snoepje gegeven en stil zijn. Oh. Niet tegen iemand zeggen.
1: Dus ik zit hier met iemand die niet meewerkt in snoepbeheer in dit huis. Maar goed, het is zeer herkenbaar.
4: Ja. Zal ik uw jas aannemen?
1: Graag.
0: Maar hoe gezellig hier. Jullie kijken zo echt uit op een groot veld met bomen. En daar gaat nooit een huis komen.
5: Nee, het is het veld van de scouts van Wilselen. Hè?
3: Nou, zeg nooit nooit, maar we hopen toch van niet.
5: Ja, het is van een VZW, dus de kans is klein.
3: En wij hopen dat de scouts daar wel eeuwig zal blijven. Ik ben ook een scoutsjongen en mijn kinderen gaan ook naar de scouts gaan. Hier langs mij zit een gyromeisje, dus dat is nog even iets moeilijk, maar... Jeugdbeweging is jeugdbeweging.
0: Ja, dat is bij ons in de familie ook wel een strijd.
5: Ja?
0: Ja, tussen de scouts en de giro. De meisjes naar de giro, de jongens naar de scouts.
5: Ah.
0: Ja.
5: Ja, ik heb wel beseft, als wij hier kwamen wonen, ik kan niet anders dan mijn kind naar de scouts sturen. Ik zou echt dom zijn om het niet te doen dan, maar dat gaat toch wel een beetje pijn doen.
0: Als die... Kijk, het is mijn schoonfamilie, moet ik eerlijk zeggen. Want ik heb niet zoveel met jeugdbeweging.
5: Ik heb gewoon de meest fantastische tijd van mijn leven gehad in de giro. En ik zou niet liever willen dan mijn dochter ook naar dezelfde giro te sturen. Dat die dezelfde liedjes kan zingen. Dat die dezelfde gebruiken en gewoontes leert. Omdat ik dat zie bij mijn vrienden ook, die al wat oudere kinderen hebben. En dat is gewoon zo tof. Dat die zo, oh mama, we hebben doop gehad. Of we hebben dat lied gezongen. Allee, zo, ik weet, dat zijn zo gewoon van die dingen. En ja, de scouts, ik weet niet wat de scouts allemaal...
3: Ik heb ook die leuke jeugd gehad. Je moet je geen illusies maken. Allee. Dus dat gaat hier ook tof zijn. En we hebben ook wel een goede band met de scouts. Dus,
5: jij kunt niet eens je scoutsliedjes onthouden. Dus. Oh,
3: ik kan niet veel onthouden. In het algemeen, dus dat is los van elkaar, oké?
0: Dat is gemakkelijk om ruzie mee te maken. Maar... Die onthoudt toch niks.
3: Ja, dat is wel zo. Die wint elk argument, omdat die onthoudt alles.
5: Niet alles. Alleen de cruciale punten.
3: Ja, dat is inderdaad. En ik onthoud dan van die domme dingen die van niks waarde zijn.
0: Zoals je hoort, het wordt dus een gezellige ochtend thuis bij Sieg en Maureen. Trouwens, mijn hele babbel met die twee kan je beluisteren in de podcast Als de muren konden praten op VRT Max.

0: Ja, Beautiful van James Blunt. Een liedje dat helemaal past bij Maureen van Herbergen en haar man Sieg de Donker.
1: We waren eigenlijk initieel op zoek naar een mooi herenhuis met originele tegeltjes, met wat in mijn dromen art deco elementjes.
2: Als de muren konden praten.
0: Maar wat het uiteindelijk geworden is, dat hoor je zo meteen. Radio 2. Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
3: Oh my god, mama, dank u!
4: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blij gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. JBC! Voorwaarden op jbc.be.
5: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
6: Voilà, Els. Je draagt nu voor het eerst hoortoestellen. Hoe klinkt het?
7: Oh, dat klinkt goed.
6: Ja, hè? En je krijgt nu ook een mooie korting.
7: Ah, maar dat klinkt nog beter.
5: In mei verlengen we onze promo. 25% korting op je tweede hoortoestel. La Perre. Wij maken alle oren blij.
8: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen. Zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu één kopen, één gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
9: Ja!
8: Carrefour.
10: Ziekenfondsen. Allee, wie heeft er nu een ziekenfonds nodig?
11: Ingrid, die naar kanker niet meer aan een betaalbare verzekering geraakt.
10: Maar behalve Ingrid, wie heeft er nu een ziekenfonds nodig eigenlijk?
11: De Moussa, die dacht dat er iets niet klopte aan zijn ziekenhuisfactuur.
12: En Marie, ja. Die door de juiste begeleiding langer thuis kan wonen.
10: Maar behalve Ingrid, Moussa en Marie, wie heeft er nu eigenlijk echt een ziekenfonds nodig?
13: Wij allemaal. Want Ziekenfonds Solidaris beschermt iedereen.

0: Wat zou de Radio 2 Top 30 zijn zonder Bruno Mars en I Just Might? Maureen van Herbergen en Sieg de Donker die wonen aan een gezellig pleintje in Wilselen bij Leuven. Ze wonen daar nog geen 2 jaar. En het was voor mij niet echt duidelijk of ze nu gebouwd of verbouwd hadden. En daar was Sieg blij om.
1: Het huis is gebouwd, effectief. We wonen hier nog niet zo heel lang. We waren eigenlijk initieel op zoek naar een mooi herenhuis met originele tegeltjes, met wat... In mijn dromen art deco elementjes met zo'n mooi luifeltje boven de deur in glas en in lood.
2: Maar dan opent je eens een paar immo-sites in Leuven en dan komt je tot de conclusie dat dat onbetaalbaar is.
1: Ja,
2: en op een dag was Marien gaan lopen. Ja. Ze had haar loopschoenen aangetrokken en ze ging het dorp hier verkennen. Marien is niet van hier, ik ben wel van hier. Marien is eigenlijk, ik heb ze naar hier getrokken. En ze ging lopen en ze kwam opeens een geel papier tegen. En deze grond waar wij gebouwd hebben, dat was mijn oude school. Ik heb hier op school gezeten en die is verkaveld geweest in 3 gronden. En wij hebben daar 1 grond van gekocht.
1: En wij zeggen altijd dat Sieg hier nog in de hoek heeft gestaan.
2: Ja,
1: dus... En nu onze kinderen dan.
2: Ja, als ik
1: dus voilà, dan zetten wij toch de tradities verder.
2: Wow, dat is mooi. We hebben wel geprobeerd om het geen nieuwbouwblok ervan te maken. Zo, het is geen vierkante blok in het wit of in een andere kleur. We hebben geprobeerd om ze toch nog een beetje karakter te geven aan het huis.
0: Ah, dat is absoluut gelukt.
1: Oh, ja. Ik ben nog niet helemaal tevreden. Waar ik het moeilijk bij heb, bij een nieuw huis, is... Ja, jij vindt het altijd raar als ik dat zeg, maar zo, mijn huis is een huis dat gebouwd is. Dus ja, zie, dat is al moeilijk. Ik zeg mijn huis, waarmee ik bedoel het huis van mijn ouders. En dat is een huis dat gebouwd is door 3 generaties... voor ons. En wij zijn daar altijd in blijven wonen, omdat het een boerderij is. En dat is een huis met karakter. Daar liggen artefacten, zo ga ik het benoemen, want echt al een brol, van al die generaties. En dat huis heeft een verhaal. En dat mis ik hier nog zo. Ik zeg vaak nog thuis, waarmee ik Hoegaarden bedoel, en niet Leuven. Er is wel nog zo wat werk. Maar karakter, dat kun je ook niet maken of zo. Dat moet geleidelijk aan groeien.
0: Maar dit is een huis met karakter. Hè? Je komt hier binnen, Maureen, en dat is een huis met karakter. Mm. Het is zoals Sieg zegt, geen witte blok. Zoals iedereen bouwt tegenwoordig.
1: Oké, dank u dan.
0: Want ik zal het tegenargument zeggen, ik woon in een oud huis en je mag daaraan verbouwen zoveel je wil. Je blijft in een oud huis.
1: Ja, dat is wel waar. Ik heb het bij mijn ouders gezien. Wat een energie dat het kost om te blijven verbouwen. Het wordt ook alleen maar erger. Er is altijd iets nieuws. En wij hebben ons wel 10 of 15 jaar rust afgekocht. Dat besef ik wel heel erg.
3: Als de muren konden praten. VRT Radio 2.
4: Anja Daams.
0: Maureen had het over verhalen in een huis. Nu, die verhalen die zijn ze zeer goed aan het schrijven voor hun dochters Nelle en Leone. Dat hoor je in de podcast op VRT Max.

0: Wat niemand kan, Yevgeny. Persoonlijkheid. Dat is belangrijk in het interieur voor Maureen van Herbergen. Veel meubels bij Sieg en Maureen thuis hebben dan ook een verhaal.
1: De tafel waaraan we zitten heeft Sieg gemaakt.
2: Dank u.
1: De tasjes heeft mijn mama gemaakt. Die kast is een vintage vondst.
2: De salontafel heb ik ook zelf gemaakt.
1: De salontafel is van een boom die mijn vader heeft omgezaagd.
3: Wat een gigantische boom.
2: Ja, dat was een
1: ja, mijn vader doet wel in dus tuin en landbouw.
2: Okay. Ik heb hem misgeteld hoe oud dat hem was, maar ik ben het vergeten. Ik denk, hoe gaat het geweest? Dan is van 60, 70 jaar
3: maar
2: of zo.
3: Ja. Ja, jullie zijn dichter bij de stad gaan wonen, toch? Terwijl jij echt iemand bent van de buiten, het platteland?
1: Wij hadden letterlijk de eerste 20, misschien 30, 40 meter langs ons geen buren. Al moet ik wel zeggen, we hebben bewust gekozen om dicht bij Leuvenstad te wonen, maar toch ook nog ver genoeg om rustig op de oprit te kunnen parkeren. En we kennen al onze buren. En dat is wel fijn. Ik heb wel nog steeds het dorpgevoel hier, terwijl we heel dicht bij de stad zijn. Ik wou wel altijd heel bewust dicht bij mijn familie blijven wonen. Wij zijn graag bij elkaar in de buurt. En het feit dat het dan niet Hoegaarden is, maar Leuven. En toch ook nog, dat is eigenlijk niet zo ver van elkaar, maakt het ook nog haalbaar voor mij. Moest hij een Antwerpenaar geweest zijn, dan had hij het kunnen vergeten. Dan was het Hoegaarden geworden.
3: Ah, toch? Ja?
2: Ja. Waarschijnlijk wel, ja.
1: En mijn jouw zus? Ja, die woont nog steeds
3: ook nog. Want dat is echt, hè, jij komt echt uit zo'n een clan eigenlijk, hè?
1: Eigenlijk wel, ja. Ik ben heel vaak bij mijn oma geweest. Ja, mijn vader is een boer. Mijn mama die werkte fulltime. En wij werden 's ochtends gedropt bij mijn oma. Door mijn vader. En zij kwam ons ook van school afhalen. We gingen daar 's middags boterhammetjes eten. En met wij bedoel ik niet alleen ik en mijn zus, maar ook al mijn neven en nichten. Dus heel vaak zaten we daar met z'n zessen. En mijn neven en nichten zijn ook echt alsof het mijn broer en zus zijn. Het huis van mijn ouders is van generatie op generatie doorgegaan. Dus toen dat mijn grootouders de boerderij nog deden, werkte mijn vader ook al op de boerderij. Mijn vader zijn droom is dat iemand van zijn dochters, dus dat is 50% kans dat ik het ben, daar iets mee doet met de boerderij. Omdat hij het zonde zou vinden dat hij uit handen zou vallen.
2: Maar zijn grootste hoop was dat iemand van jullie liefjes het dan nog zou overpakken.
1: Nee,
2: want ik zag hem kijken de eerste keer naar mij als in jij gaat hier de boerderij overnemen. Ja, jongen, ik zie het. Je bent een harde werker. Je hebt poten aan je lijf. En toen heb ik hem moeten teleurstellen en moeten zeggen Alain, jongen, het gaat niet gebeuren. Ik ga geen boer worden.
1: Ik moet wel zeggen, had me dit gevraagd als ik 16 was en ik had gezegd nee, laat me gerust. En hoe ouder ik word, hoe meer ik besef dat de locatie die ze daar hebben, dat die onbetaalbaar is. Ja. Dat zouden wij nooit nog, moesten wij die nu afgeven, zouden die nooit kunnen terugkopen. Omdat dat gewoon, je hebt die centen niet. Dus ik ben wel al een paar jaar samen met Sieg ook aan het nadenken van, zouden we daar ooit kunnen wonen? Of kunnen we daar iets mee doen dat het een inkomen kan zijn, moest de media ooit stoppen voor ons. Dus het is wel iets wat in mijn achterhoofd leeft, wat ik zeker nog niet heb losgelaten, maar er zijn ook geen concrete plannen of zo.
3: Nee, wat zouden jullie dan gaan doen?
1: Je kan iemand
2: breakfast open doen of
1: ja, of boerderijtoerisme of zo. Er zijn
3: dieren en zo.
1: Ja, er zijn dieren. Ik zou het toch ook jammer vinden moest die boerderij ooit van iemand anders zijn. Ja, ik zeg het, maar ze moet natuurlijk wel iets opbrengen, want anders
3: zit het ook niet.
1: Nee, maar ze is ergotherapeut, dus ze heeft ook geen ambities in die richting, maar ja.
2: Het enige plausibele dat ik zie, is dat je daar met andere gezinnen samen gaat wonen, dat je daar met vier gezinnen samen in de boerderij gaat wonen, maar dan moet al overeen kunnen komen met mensen en die dat ook willen doen.
3: Ik zie ineens de helden voor mij.
2: Dat zou nog kunnen. Dat is dom. Ja.
4: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

0: niet waarom, maar het zou wel eens een van de lievelingszangeressen kunnen zijn van Maureen. Deze Beyoncé en Love on Top. Waarover wordt er gekibbeld thuis bij Maureen van Herbergen en Sieg de Donker?
1: Die heeft hier dingen liggen die al 20 jaar stof aan het vergaren zijn. En ik denk elke dag, smijt het weg.
2: Als de muren konden praten.
0: Heikele onderwerpen als de barbecue en de sauna. Dat is voor zo dadelijk. Radio 2.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
2: Radio 2.

0: The Boys Town Gang and Can't Take My Eyes Off You. Ik heb mijn ogen dan weer de kost gegeven in de woonkamer bij MNN-DJ Maureen van Herbergen en haar man Sieg de Donker. Want er staan veel spullen van de familie van Maureen in huis. Kunstwerken van haar moeder, die super creatief is. Maar ook nog Delfts blauwe kommen van de oma en een speciaal poppetje.
1: Als de muren konden praten.
2: Ik ga proberen te beschrijven. Het is een soort van Barbiepop in kleding van een lokale cultuur. En mijn grootmoeder langs papa's kant verzamelde zo van die poppetjes. En ze had er heel veel van die. En die staken nog allemaal zo in de originele doos met 3 kilo stof erop. En, ik heb er eentje meegepakt, omdat ik ze niet allemaal wou zetten. Maar vond ik wel sympathiek of zo, om zoiets te hebben in huis wat je af en toe doet denken aan aan iemand toen, die er niet meer is, of aan zo het beeld dat je toen hebt. Dus er staan wel wat spulletjes, maar ik moet zo nadenken. Ja, best. Ja, maar zo.
0: Het is allemaal van jou, Maureen. Sieg. Dus en
3: ik heb hier heel weinig spullen.
2: Maar Sieg heeft niks met spullen.
3: Nee, ik heb niks met spullen. Ik kan ook heel makkelijk dingen wegsmijten. Ja, ik ben ook zo opgevoed. Mijn moeder is ook zo. Die zegt, spullen zijn vervangbaar. Wij hechten daar niet veel waarde aan.
2: Ik denk dat ik gewoon een nostalgische ziel ben. Als in, ik hou ook van verhaal achter een spul. Zo, die, in de keuken staat een oude weegschaal.
0: Ah, wel, ik was al de hele tijd aan het denken, maar waarom hebben ze in de keuken zo'n grote gouden weegschaal staan? Zo van bij de slager vroeger,
2: ja,
0: hè?
2: Ja, inderdaad. Het is een weegschaal die ik ook tweedehands heb gekocht, want ik hou dus van tweedehands vondsten. En ik ben die gaan halen bij meneer en die zei van, ik ben blij dat ik die weegschaal aan een jong gezin kan geven, want ze is nog van mijn vader. Wij verhuizen naar een appartement, we hebben er geen plek meer voor. En mijn vader die moest de post afwegen. En het is dus een weegschaal om de post mee af te wegen. En ik gebruik ze nu nog in mijn keuken. En ik vind dat gewoon leuk dat er een verhaal achter is en dat die man blij is.
3: Ze werkt niet op en top, hoor.
2: Ze werkt goed genoeg.
3: Goed genoeg, maar
0: ze werkt zoals de post.
3: Ja.
0: Maar denk jij dan niet, als er zoiets in huis komt van, allee, waar moeten we het nu nog zetten?
3: Over zo'n grote dingen, daar babbelt ze wel eerst even, daar polst ze wel wat dat oké is om te kopen.
2: Kun je even benoemen welk groot ding jij gezet
3: hebt? Nee, dat is een nuttig ding, dat wordt veel gebruikt. Ik heb een sauna in de hof gezet.
0: Wauw!
3: Ja.
2: En daar staat een ton.
3: Een tonneke.
2: Een ton, hè? Geen ton. Nee, geen tonneke.
0: Ga eens kijken.
3: Een klein tonneke. En ik hou dat al heel lang. Ik pak dat heel veel samen met mijn
2: tonneke.
3: Dank u.
2: Dat is groter dan een tuinhuis.
3: Nee, rustig. Ja. Maar ik doe dat dus veel en ik doe dat met mijn vrienden altijd. En ja, wij gaan meestal bij hen. En ik wil dan ook dat ze bij mij kunnen komen. Dus ik heb er eentje geplaatst. En elke keer als ik erin zit, denk ik, ik ben heel blij dat ik dit gezet heb.
0: Maar jij minder?
2: Ik heb er gewoon niet echt iets mee. Voor mij is zo naar de wellness gaan iets dat je us doet, maar niet dat per se in mijn hoofd moet staan. Want
3: ze is nu heel braaf, want ik heb een jaar moeten zagen om die te zetten. Ze heeft het een jaar tegengehouden tot ze uiteindelijk heeft gezegd, zet het dan als je het zo graag wilt.
2: Nee, dus, maar we hebben gewoon niet de grootste tuin, want ja, we wonen niet bij de stad, we kunnen dat niet betalen. Wij zijn ook maar gewoon simpele zielen.
3: Ja.
2: En ik vond dat dan best veel plek innemen om in een kleine tuin te zetten. Dat zou mooier staan bij mijn ouders bijvoorbeeld.
3: Ja, maar dan moet ik altijd naar daar rijden. Die heeft hier dingen liggen die al 20 jaar stof aan het vergaren zijn. En ik denk elke dag, ik smijt het weg.
2: Oh, nee, hier echt 2.
3: Ja, maar je hebt het al 20 jaar niet gebruikt. En dan komt dat hier te liggen, dan denk ik, je gaat dat hier ook niet gebruiken, smijt het weg.
2: Zoals?
3: Een barbecue set dat hier nog altijd ligt. Dat is zo'n klein barbecue'tje. Niemand gaat dat ooit gebruiken. En ik zeg al 4 jaar, zeg ik, smijt het weg. En ze smijt het niet weg.
2: Ik heb beloofd, als het deze zomer niet gebruikt is, dan het mag weg.
3: Ja, en dan ken ik dan, zeg ik, na de zomer, alleen dan gaat het nu wegzetten, hou het toch nog maar een jaar zo, kent het?
0: En waarom wil je dat niet wegdoen?
2: Als ik daar eens zin in heb, in de zomer, ga ik daar eens een goeie stuk spek op bakken en je gaat dat opeten en je gaat dan zeggen,
0: en dat was de voorbije 4 jaar niet.
2: Nee, want dan
3: geen spek gezien, Anja. Geen spek gezien.
2: Nog geen tuin.
3: Een tuin? We hebben zeker wel een tuin. Al 4 jaar.
2: Dat is echt niet waar. Dat is niet waar. Maar ja, kijk, zie, dat zijn de dingen. Als we zo'n discussies hebben, wij doen dat wel altijd met een lach of zo.
3: Ja.
2: Dat is het leuke. We zitten daar vaak in onze zetel en dan zeggen wij zo gelijk 2 nozelaars van, wij zijn toch chanceurs. Wij proberen heel vaak zo eens in onze eigen arm te knijpen.

0: als de dag van toen, versie mama's jasje. Maureen van Herbergen en Sieg de Donker wonen een kleine 2 jaar in hun nieuwe huis in Wilselen. Daar is ondertussen ook hun jongste dochter Lione geboren. In juli wordt ze 2. Oudste dochter Nelle, die wordt dan 5. Welk soort van ouders zijn Sieg en Maureen?
1: We hebben onlangs eens gevraagd aan Nelle zelf of ze vond dat we streng zijn.
2: Ah ja, juist. Ja.
1: En ze zei eigenlijk van niet, terwijl wij dat wel van onszelf vinden. Ik denk wel dat we heel duidelijk grenzen stellen. Omdat we altijd denken, wat we nu investeren, moeten we later niet meer doen.
2: Ja,
0: dat is ook zo.
2: Maar beschermend zou ik ons wel niet noemen.
1: Ik denk dat die een gezond midden zijn tussen uw durf en mijn durf. En mijn durf is dan, zie je zo iemand, niet te veel denken en doen.
2: Ik zet die op dan... fiets en ik duw die van een berg en ik zie wel wat er gebeurt.
3: Dat was?
2: Ja, maar dat moet soms. Soms moet dat, soms moet ik een klein duwtje geven en één keer dat die dat kunnen, dan zijn die weg en dan is die durf er wel.
3: En sta jij dan niet van...
2: Ja, zeker wel.
1: De eerste keer, we zijn hier in de buurt naar zo'n fietsparcours geweest en zo'n heel hobbelig parcours. Zo,
2: een pump track, juist.
1: Ja. En toen dan zich Nelle daar met haar kleine fietsje liet afgaan, dacht ik echt, oh, we zijn sowieso dat we hier binnen een kwartier in het ziekenhuis staan op de spoedafdeling. En na een kwartier kon dat kind dat gewoon. En toen heb ik wel gedacht van, oké, ja, soms is het inderdaad even een duwtje geven. Maar het erge is, wij zijn wel allebei durvers. Dus ik denk dat het als gemiddelde niveau van durf hier ligt, dat wij al daar zitten, zich zit hier. Dus ik denk... Allee.
2: Maar tegenstelling is ook wel waar. Ik heb ons kind in de octopus bij de kermis genomen toen ze 3 was. Dat was misschien te snel. Dat had ik misschien niet moeten doen. Ik had toen moeten luisteren naar Maureen.
1: Dat heeft wel een trauma. Daar gaan we heen, mama. Daar gaan we toch heen, hè?
4: Ben je een dromer, knutselaar of uitvinder in hart en nieren? Kom dan de makers ontmoeten op 23 en 24 mei op de Maker Faire Brussels, waar ideeën tot leven komen en objecten in 3D worden geprint. De Maker Faire Brussels, een evenement

0: Ben je een dromer, knutselaar of uitvinder in hart en nieren? Kom dan de makers ontmoeten op 23 en 24 mei op de Maker Fair Brussels, waar ideeën tot leven komen en objecten in 3D worden geprint. De Maker Fair Brussels, een evenement georganiseerd door FabLabs met de steun van Innoviris, het EFRO en het Brussels Gewest.
1: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
2: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.
3: Even voor hun gezin. Ik denk tegenwoordig willen mensen ook nog wel een soort sociaal leven zelf hebben. En 2 leunt daar wel ideaal naar.
4: Ik had er ook 3 kunnen.
3: Ja, ga je daar 3 kunnen hebben, ja.
5: Wilde er eigenlijk 3?
4: Goh. Ik kom zelf uit een gezin van 3, maar iedereen rond mij, mijn ouders, zijn ouders, komt uit een gezin dat groter is. Ja. En ik vind dat zo gezellig, die grote familie, dat ik denk, 2 zo. De tafel is al groot genoeg hier, wat eigenlijk jammer is. Ik wil zoals bij mijn oma vroeger zo'n tafel die uittrekbaar is. Liefst tot 2 keer. Ken je dat? Je zo'n stuk moet tussen opentrekken, zo'n houten stuk tussensteken en nog krukken uit de badkamer halen. Zo beeld ik me wel mijn leven in later. Dus ik hoop dat dan mijn kinderen ook wel kinderen gaan maken.
3: En uw kinderen gaan liefjes hebben, die komen erbij. En dan komen die kinderen erbij. En je gaat ooit een omaatje zijn met zo'n tafel. Hè?
4: Ja.
6: Maar goed, het gaat niet meer.

0: Maureen van Herbergen en haar man Sieg de Donker. En grappig ook. Maar hoe dromen ze de toekomst? Stel dat ik hen over 20 jaar een mailtje stuur met de vraag: hoe gaat het nu met jullie? Welk antwoord ga ik dan krijgen? Hey Anja, wij wonen nog steeds gelukkig samen met de kinderen. Ik moet wel zeggen dat Sieg een klein beetje bang is voor het lege nestsyndroom. Dus hij hoopt dat ze nog even bij ons blijven plakken.
1: Klopt.
0: Maar we zijn allemaal gezond en gelukkig. En we hebben vooral ook de chance gehad dat we nog niet te veel mensen rond ons hebben moeten afgeven. We wonen ondertussen in een gezellig huis met veel karakter en vooral heel veel leven. Het is hier nooit saai. Muziekjes staat er ook wel altijd ergens op de achtergrond. Er wordt veel gelachen en veel gedanst. Misschien binnen een paar jaar ook nog. En daarna hopen we vooral dat de kinderen bij ons in de buurt blijven wonen. Dat zou tof zijn. We zijn gezond en gelukkig. En we zijn in de media getuimeld en we tuimelen nog steeds rond. Maar evengoed doen we binnenkort iets anders, hè. Wie weet wat het leven nog brengt. Ik heb trouwens de tijd gehad om nog wat extra skills te verzamelen. Een extra taal geleerd en een cursus meegepikt hier en daar. Ik zie mijn familie trouwens ook

0: nog altijd heel vaak. Supergezellig. En ik schrijf nog steeds in mijn boekjes voor de kinderen. Had ik u daarover verteld? Ik heb zo'n boekje met alle leuke dingen die gebeuren. En af en toe lezen we daar dan in en dan is het lachen. Binnenkort staat er trouwens ook een paar grote reizen op de planning. Maar daarna is er misschien tijd voor een bezoekje. Hè?
1: Zeker weten. Maar ik ben vooral blij dat er nog steeds gelachen wordt met mijn stomme, onnozele papamoppen. Dus als je nog eens goed wilt lachen, altijd welkom bij Anja.
0: Groetjes van Maureen, Sieg, Nelle, Leone en de kat.
1: Nee. Dikke zoen. Mooi.
0: Ik wil geen huisdieren.
1: Nee, nooit.

0: Retro Moteur, de gedroomde beurs voor verzamelaars van oude voertuigen. Meer dan 30.000 vierkante meter oude voertuigen, onderdelen, literatuur en miniaturen. Retro Moteur, van 23 tot 25 mei. Cineexpo.be. Cineexpo dichter bij
1: dan je denkt. Maak elk.
2: Wat eten we? Ik heb honger.
1: Momenten, Max.
3: Ja, je kent al wel, hè. Ze komen thuis van school, moe, een beetje ambetant.
2: Oh.
3: En grote honger natuurlijk. En jij moet nog beginnen kokerellen. Dan heb je iets nodig dat ze bezighoudt.
1: Zoals de leukste programma's, luisterverhalen en spelletjes van Ketnet op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
3: de max.
4: Voor de volgende vraag heb ik deze tips. Het zit boordevol granen en zaden. Het is een bron van vezels. En het kan toegang geven tot het Plopsa Hotel. Het FC de Kampioenenbrood. Juist.
5: Bij getuigd.
6: Koop nu een FC de Kampioenenbrood en krijg een kleurplaat. Stuur die ingekleurd terug en maak kans op een overnachting in het Plopsa Hotel. Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
7: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

0: uur. Een goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Nabij Ameland, een van de Nederlandse Waddeneilanden, zijn vanmorgen tientallen wandelaars in de problemen geraakt door onderkoeling. De kustwacht zette een reddingsboot en een helikopter in om hen op te pikken. Bij de 32 wadlopers waren ook 4 gidsen. De Nederlandse kustwacht zet op de Waddeneilanden enkele keren per jaar een helikopter in om wandelaars op te pikken die zich laten verrassen door de kou of het water. In ons land lijden bijna 3,6 miljoen mensen aan een te hoge bloeddruk of hypertensie. En opvallend, het komt ook steeds vaker voor bij jongeren. Wereldwijd is het aantal kinderen met hoge bloeddruk in 20 jaar tijd verdubbeld. En dat heeft verschillende oorzaken, zegt professor Tinne de Bakker, voorzitter van het Belgische Hypertensiecomité.
1: Een toename in obesitas, verminderde lichaamsbeweging, dus veel jongeren brengen de dag door achter het scherm en dergelijke. Inname van bewerkt voedsel met meestal dan veel zouten. Slaapgebrek is eigenlijk ook wel belangrijk, of een onregelmatig slaappatroon. Luchtvervuiling zou misschien toch ook wel kunnen meespelen.
0: Het is vandaag Wereldhypertensiedag. Een te hoge bloeddruk wordt ook wel de stille doder genoemd, omdat er geen duidelijke symptomen zijn. Maar het kan wel leiden tot hart- en vaatziekten, beroertes, hartfalen en nierproblemen. De Wereldgezondheidsorganisatie noemt de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda een internationale noodsituatie. Tot nu zijn daar al 90 doden geteld en zo'n 300 mogelijke besmettingen. Maar volgens gezondheidsexperts ligt het werkelijke aantal veel hoger. En dat heeft te maken met de moeilijke situatie op de plek van de uitbraak, zegt Laurens Liesenborgs van het Tropisch Instituut.
2: De uitbraak bevindt zich zoals het nu lijkt in de Ituri-provincie. Voor alle duidelijkheid, dat is Oost-Congo, maar niet het gebied dat bezet is door de M23-rebellen. Maar het is ook een heel instabiel gebied waar heel veel milities actief zijn, moslimrebellen ook. En dus heel die politieke instabiliteit werkt zo'n epidemie trouwens heel hard in de hand.
0: Een 56-jarige Nepalese bergbeklimmer heeft de Mount Everest, de hoogste berg ter wereld, voor de 32e keer beklommen. Dat is een record. Hij begeleidde een groep en bereikte vanmorgen rond 6 uur de top, samen ook met een Nepalese vrouw die de top voor de 11e keer bereikte. En ook dat is een record. Het weer zwaar bewolkt met wat lichte regen, na de middag mogelijk onweer en tot 16 graden. Ook de volgende dagen nog vaak regen of buien. Vanaf woensdag wordt het geleidelijk droger en warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Hoogstraten. Na, na, na, na, na, na. Hoogstraten aardbeien.
4: Radio 2.
5: What we're gonna do right here is go back. Back into time.
6: Sunday. De prehistorie, 70 jaar Eurovisie Songfestival.
7: 12 points.
8: Guy de Pre.
7: 12 points.
9: Hele goedemorgen en welkom in deze bijzondere aflevering van de prehistorie, naar aanleiding van de 70ste verjaardag van het Eurovisie Songfestival. In deze twee uurtjes hoor je een selectie van de liedjes, de verhalen en de nieuwsfeiten van 70 jaar Songfestival. En het begon allemaal in 1956 dus. En de aanzet werd gegeven door Marcel Besançon, een Zwitserse journalist, producer bij de Zwitserse Omroep ook en directeur van de European Broadcasting Union, de EBU. Allemaal gedaan in een poging om het verscheurde Europa na de Tweede Wereldoorlog door middel van muziek bijeen te brengen. Het concept was min of meer gebaseerd op het populaire Italiaanse Sanremo Festival dat al sinds 1951 bestond. Marcel Besançon wordt vaak gezien als de vader van het Eurovisie Songfestival, maar het evenement werd inhoudelijk grotendeels vormgegeven door Sergio Pugliese van de Italiaanse omroep De Rai. De allereerste editie vond dus plaats op 24 mei 1956 in Lugano in Zwitserland en werd ook gewonnen door Zwitserland. Dankzij deze Lis Asia en haar romantische refrein.
10: Radio 2.
6: De prehistorie, 70 jaar Eurovisie Songfestival.
10: Guy de Pre.

Ja, Lies Asia, die 70 jaar geleden op donderdag 24 mei 1956 het allereerste songfestival won in het Zwitserse Lugano met Refrain. Er waren toen amper 7 deelnemende landen die elk 2 liedjes en kandidaten mochten afvaardigen. België was erbij vanaf day one, net als Duitsland, Frankrijk, Italië en Nederland. Na een geheime stemming waarbij juryleden ook voor hun eigen land mochten stemmen, werd alleen bekendgemaakt dat het tweede Zwitserse liedje, Refrain van Lies Asia dus, de winnaar was. Lies Asia bleef als allereerste winnares tot op hoge leeftijd betrokken bij het Eurovisie Songfestival. In 1957 en 1958 nam ze opnieuw deel voor haar land en ook in 2011 en 2013 was ze bij de preselecties. De laatste keer zelfs samen met een rapgroep. Lies overleed in 2018, ze was 94 jaar. Over nu naar 1959. Wat gebeurde er in de wereld toen die 4e editie van het Eurovisie Songfestival op 1 maart 1959 in Cannes werd gehouden? Barbie, de speelgoedpop van de Amerikaanse producent Mattel, werd toen geïntroduceerd. In Eindhoven rolde de allereerste Hollandse personenwagen een DAFje van de band. En voor ons land trad Bob Benny aan op het Songfestival met het mooie Hou toch van mij. Bob werd 67 jaar geleden zesde.

0: Bob Binnie met Hou toch van mij, goed voor een zesde plaats op het Songfestival van 59 in Cannes in Zuid-Frankrijk. Dat overigens dat jaar al voor de tweede keer werd gewonnen door Nederland met Een beetje van Teddy Scholte. In 61 nam Bob Binnie opnieuw deel met September Gouden Roos, maar hij werd toen laatste met 1 puntje van Luxemburg. En dat was grotendeels te wijten aan de impopulariteit van België in 61 vanwege onze omstreden Congo-politiek, waarbij de Congolese ex-premier Patrice Lumumba volgens sommigen in opdracht van ons land werd vermoord. Die beweringen werden aangewakkerd door landen die aasden op de waardevolle grondstoffen in de Congolese bodem. We laten de jaren 50 achter ons en we komen terecht in 1963. Heel andere tijden. En toen het liedjesfeest op 23 maart 1963 in Londen werd georganiseerd, vroeg men zich bij ons dan ook af hoe een mens in hemelsnaam getrouwd geraakte. Deze gehuwden deden hun verhaal op zondag 24 maart 1963.
1: Had ik het idee om een bal in te richten. Een bal dat bedoeld was om zoveel mogelijk meisjeskandidaten bij elkaar te krijgen. Dat bal is doorgegaan. Helaas is er maar 1 meisje komen opdagen. En het is dan ook met dat meisje dat ik dan uiteindelijk in het huwelijksbootje ben gestapt.
2: Toen ik 16 jaar was, dan moest ik alle dagen met de fiets naar Holland gaan werken. En zo gelijk als het al eens ver komt, dan rijdt alles een fiets in mijn band. Hè. En dat kwam mij ook eens ver. En op een zeker moment stond ik met een bandjes op te pompen. En dan klopt er iemand op mijn schouder en hij zegt, kan ik u soms helpen, juffrouw? Kijk ik zo achterom en ik zie ik daar een hele lange, smalle staan. En ik zeg, als u wilt, meneer. Toen heeft hij me voor het geholpen dat ik nog in Tets in Holland kwam. Maar het heeft nog 8 jaar geduurd dat ik dan getrouwd ben.

0: Frankrijk in 1962 gewonnen had, werd het Songfestival op 22 maart 1963 uitgezonden vanuit het BBC Television Center in Londen. Dit duo en koppel, Grete en Jürgen Ingman, won in 1963 voor Denemarken met Danse Wiese. Jacques Raymond werd voor ons land tiende op 16 deelnemers met het liedje Waarom? Het jaar daarop, in 1964, werd het Eurovisie Songfestival op zaterdag 21 maart georganiseerd in Kopenhagen. De liedjes speelden 62 jaar geleden dan misschien een beetje op veilig. Onze Belgische wegen waren dat allerminst. Het aantal verkeersslachtoffers lag toen met 4 doden per dag, zo hoog dat minister Hendrik Faya op de dag voor het Eurovisie Songfestival in Kopenhagen deze oproep deed tot onze bevolking.
1: Verleden jaar alleen waren er 1203 personen ter plaatse gedood, een gemiddelde van 4 per dag. Wat hierin nog wel het meest treft, is dat men deze drama's van de weg stilaan als gewone voorvallen gaat beschouwen. Daarboven moeten wij denken aan de ernstig gekwetsten, die bestendig invalide zullen blijven als gevolg van één ogenblik onoplettendheid op de weg. Hun leven lang zullen zij de indruk hebben dat zij niet meer zijn als de anderen. Dat zij aan de goodwill van hun omgeving zijn overgeleverd. Kortom, dat zij geen zelfstandig vrije mensen meer zijn. No, no.

0: dat horen we graag. Het geluid van een klein yes-moment na een goede tip of een slim idee. Wij noemen dat een win-win. En volgende week nemen we je belastingbrief onder handen in onze belastingspecial. Krijg een pak tips en advies die jou slimmer en je belastingen betaalbaarder gaan maken. Vind ook die win-win.
1: Heb je zelf vragen over je belastingen? Volg volgende week de Win-Win Belastingspecial bij Radio 2 en VRT Nieuws.
0: Amai, dat is precies een serieuze win-win.
2: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen, zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu één kopen, één gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
3: Goesting in mijn wereldreis.
4: Elke maand.
3: Lekker chillen in paradijs.
4: Elke maand.
5: Win for life.
4: Win for life.
5: Win tot 5000 euro. Elke maand.
4: Elke maand.
6: Je leven lang.
7: Radio 2.
8: De prehistorie.
9: 70 jaar Eurovisie Songfestival.
10: Terug naar de gouden jaren 60.
11: Guy de Pre.

Daarnet voor Udo Jurgens, de amper 16-jarige Italiaanse Gigliola Cinquetti, die op 21 maart 1964 het Songfestival met glans won met Nono Letta. Want ze kreeg 3 keer zoveel punten als de nummer 2 en dat was de Britse inzending. En nu speelde ik hier in de prehistorie over 70 jaar Eurovisie Songfestival de Oostenrijker Udo Jurgens, die al in 64 begon aan zijn Songfestival Bedevaart, zeg maar. 3 jaar na elkaar nam hij deel en het ging telkens een beetje beter om uiteindelijk in 1966 te winnen met Merci Chérie. Zijn succesvolle carrière in voornamelijk Duitstalige landen draaide toen al op volle toeren en die zou voortduren tot zijn plotse dood in 2014. In 1971 streek de Songfestivalcaravaan voor het eerst, maar zeker niet voor het laatst, neer in Dublin. Voor België zouden Nicole en Hugo aantreden, maar het verhaal is al onbekend. Nicole kreeg geelzucht, waardoor op het laatste nippertje Jacques Raymond en Lily Castel de ondankbare taak hadden om in te vallen. Toch werd het gelegenheidsduo nog 14e met Goedemorgen Morgen. Hier zijn Jacques en Lily live op het Songfestival van 3 april 1971 in de Ierse hoofdstad.

0: Goedemorgen, morgen. Zoals Jacques Raymond en Lili Castel het live zongen tijdens het Songfestival van 1971 als invallers voor Nicole en Hugo, die het in 1973 dan zelf mochten proberen, helaas zonder veel succes. We blijven nog even hangen in dat jaar 71 met dadelijk het winnende liedje voor Monaco door Severin. In de week van dat Songfestival in Dublin werd bij ons de wielerklassieker Omloop het Volk, die traditiegetrouw het wielerseizoen in Vlaanderen en in Europa op gang trapt, afgelast als gevolg van het slechte weer. Er lag 55 jaar geleden namelijk flink wat sneeuw in ons landje en de koers kon dus niet gereden worden.
1: Uiteindelijk hebben we dan tot onze grote spijt moeten beslissen dat de Omloop het Volk voor de eerste maal in de geschiedenis niet kon doorgaan, dus op zijn voorziene datum.
2: Roger Heroziers, toch zijn alle coureurs naar Gent gekomen. Hoe komt dat?
3: Ja, het is begin van het seizoen, allemaal is een beetje nerveus. Hè. Ze hadden misschien allemaal schrik van het rijden. Ik had ook schrik van de koersen, maar ja. Je ziet er een paar wegrijden, je hoort getelefoneerd naar de ene naar de andere. Die is weg, ja. Je wordt een beetje nerveus, je vertrekt ook maar. Hè.
2: En zoals het erbij ligt, is dat werkelijk, was dat niet te doen?
3: Ik denk het niet, het is niet menselijk eigenlijk. Hè. Als je naar hier kwam, in het midden van de weg ligt sneeuw altijd. Dus ze gaan vertrekken hier en in een bocht gaan ze allemaal vallen. Dus ik vind dat het beter is als dat glas wordt.

0: Deze nu 77-jarige in Parijs geboren zangeres Séverine won het Songfestival van 1971 voor Monaco met Un banc, un arbre, une rue. Dat uitgroeide tot een internationale hit en dat ook een van mijn favoriete Songfestivalliedjes is. 2 jaar later, op vrijdag 6 april 1973, 1 dag voor het Eurovisie Songfestival in de stad Luxemburg werd georganiseerd, brak er een spontane staking uit onder de Gentse dokwerkers die betere werkomstandigheden en hogere lonen eisten. Enkele dagen later, gevolgd trouwens door de Antwerpse dokwerkers. En nog meer scheepvaartnieuws van 53 jaar geleden. Want op 2 april 1973 was het zendschip van Radio Veronica tijdens een zware storm aangespoeld en vastgelopen op het strand van Scheveningen. Het schip zou men pas op woensdag 18 april weer vlot krijgen. De dag dat in het Nederlandse parlement de debatten begonnen over de wet die een einde zou maken aan de zogenaamde piratenzenders. Nieuws dat toen bij onze noorderburen het Songfestival zelfs even overschaduwde.
1: En dan was er de dramatische ontwikkeling met het zendschip Veronica dat van zijn ankers losvloeg en stuurloos naar de kust dreef, waar het even ten zuiden van de Scheveningse haven hoog op het strand werd gezet. Al op de eerste dag kwamen duizenden naar het stomgeslagen popstation kijken. Nu de justitie besloten heeft niet tegen het schip op te treden, zullen de eigenaren trachten het zo spoedig mogelijk weer naar zee te laten slepen.

0: In 1973 was Cliff Richard op 7 april op het Songfestival in Luxemburg torenhoog favoriet en moest hij zelfs Valium slikken om zijn zenuwen in bedwang te houden. Na zijn Congratulations uit 68 werd in 73 ook Power to All Our Friends een dikke hit. Maar de overwinning was voor het tweede op een volgende jaar voor het Groothertogdom Luxemburg met Anne-Marie David en Tu te reconnaîtra. Cliff werd derde, want deze Spaanse Mochedades, die je daarnet hoorde, behaalde maar 4 punten minder dan winnaar Luxemburg. Eres Tu groeide uit tot een absolute tijdloze favoriet, ook van mij. En het werd een grotere hit dan het winnende liedje. We blijven nog even in de 70s, in deze De Prehistorie over 70 jaar Eurovisie Songfestival.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
2: Elke dag telt voor 2. Radio 2.
3: De Prehistorie.
1: 70 jaar Eurovisie Songfestival.
3: Radio 2.
1: Terug naar

0: Ja, in dit overzicht kan ik natuurlijk niet voorbij aan deze Zweedse inzending uit 1974 van ABBA. De meest succesvolle en de meest memorabele act uit de geschiedenis van het Songfestival. Ze kwamen op 6 april 1974 naar Brighton, want de Britten organiseerden in plaats van de Luxemburgers. Ze zagen en ze overwonnen met Waterloo, waarna de wereld aan hun voeten lag en er in de daaropvolgende jaren ABBA copycats volgden op het Songfestival. ABBA lag tijdens de puntentelling van begin tot einde op kop en won bijgevolg de slag niet van, maar met Waterloo. In 1977 was de Belgische Dream Express, de groep van ex-Pebble Lux Metz en de drie zussen Bianca, Patricia en Stella Maassen, de grote kanshebber op het Songfestival in Londen. Onder leiding van hun manager Adriaan van Landschoot werd een grote promocampagne gevoerd voor de inzending van Dream Express, A Million in 1, 2, 3. Zanger Lux Metz en Adriaan van Landschoot op zaterdag 7 mei 1977.
1: Het is een handel, hè? Het is een fabriek eigenlijk.
2: Krijg je daar nu nooit genoeg van? Steek daar nooit tegen?
1: Soms ergens toch wel, maar nou ja, we hebben allemaal genoeg, moet ik zeggen, ondervinding en bagage. Maar van zoveel jaren, ik 12 jaar, de meisjes 8 jaar toch al, dat je dat toch ergens opvangt, hoor. Dat hoort er nou eenmaal bij. En,
2: wat gaat er gebeuren als jullie winnen?
3: Heel veel feesten.
4: Zowel pers als radio en televisie praten altijd over geld, ik praat nooit over geld. Het ziet er allemaal mooi uit misschien, maar laat geld er alsjeblieft bij.
2: Tot hoe lang staan ze bij u onder contract?
4: Normaal nog tot einde 1980.
2: Dus u is ook een gelukkig man als ze winnen?
4: Ik denk dat het twee gelukkige partijen zullen zijn.

0: Colruyt Trakteert.
1: Ja, echt waar? Colruyt Trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be.
3: De prehistorie.
4: 70 jaar Eurovisie Songfestival.
3: Radio 2.
4: Terug naar de gouden jaren 70.
3: Gide Pre.
5: In de prehistorie over 70 jaar Eurovisie Songfestival zijn we aanbeland in de jaren 80. Terwijl Sandra Kim voor België op zaterdag 3 mei 86 het Eurovisie Songfestival won in het Noorse Bergen, bereikte een vrijgekomen radioactieve wolk één week na een zware ontploffing in de kerncentrale in het Oekraïense Tsjernobyl ons land. Weerman Armand Pien heeft mij jaren later toevertrouwd dat hij toen in zijn weerbericht niet mocht vertellen hoe hoog de straling van de radioactieve wolk hier echt was. Hij noemde dat de zwaarste dag van zijn leven. En dat terwijl de Belgische fans van het Songfestival wellicht de mooiste dag van hun leven beleefden. Net als Luc Appermond, die op die legendarische 3 mei 1986 in Bergen voor commentaar zorgde.
6: En finally, België. 12 points.
7: Dames en heren, de eerste keer in de geschiedenis. Na 30 jaar winnen wij toch ook wel met de jongste deelnemers het Eurovisie Songfestival. Bravo, Sandra Kim. Zou 13 dan toch haar geluksgetal zijn? Jawel, duidelijk dus. J'aime la vie.
8: J'aime la vie. 2% prize.
7: Die zitten hier in de zaal. J'aime la vie, dames en heren. Sandra Kim, de eerste overwinning voor België.

0: Sandra Kim live op het Songfestival op 3 mei 1986 in het Noorse Bergen. Sandra wist Europa in te pakken met J'aime la vie. Ze lag al snel aan de leiding en ze zou daar ook blijven. Sandra bleef altijd populair bij ons in Vlaanderen en J'aime la vie neemt een bijzondere plaats in de carrière van de nu 53-jarige zangeres. Zaterdag 9 mei 1987 was het dan eindelijk zover. Het Songfestival werd voor de allereerste keer in ons land georganiseerd. Omdat de Waalse Sandra Kim het jaar voordien had gewonnen met J'aime la vie, was het aan de RTBF om het liedjescircus op poten te zetten. En dat deden ze en lang niet onaardig. André Vermeulen was er 39 jaar geleden bij en zag hoe de Ierse zanger Johnny Logan voor de tweede keer won. En hoe onze Belgische inzending Soldiers of Love door Lilian Saint-Pierre, 11e, eindigde.
1: De Eurovisietrofee, een kristallen piramide van Vincent Lambert, verhuist dus naar Ierland. Presentatrice Victor Laszlo en de winnares van vorig jaar, de Belgische Sandra Kim, waren de eerste om Johnny Logan te feliciteren. Logan won het festival al eens eerder, in 1980, met het liedje What's Another Year. Johnny Logan is niet de eerste winnaar die nog een tweede poging doet om de Eurovisieprijs.
2: Ben je een dromer, knutselaar of uitvinder in hart en nieren? Kom dan de makers ontmoeten op 23 en 24 mei op de Maker Faire Brussels, waar ideeën tot leven komen en objecten in 3D worden geprint. De Maker Faire Brussels, een evenement

0: Ben je een dromer, knutselaar of uitvinder in hart en nieren? Kom dan de makers ontmoeten op 23 en 24 mei op de Maker Fair Brussels, waar ideeën tot leven komen en objecten in 3D worden geprint. De Maker Fair Brussels, een evenement georganiseerd door FabLabs met de steun van Innoviris, het EFRO en het Brussels Gewest.
1: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
2: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.
3: I still love you, Ireland. Don't

here to stay. Touch me the way you used to do.

thank God. What can I say when my words are not?

Johnny Logan, hij won in 1987 toen als enige voor de tweede keer het Songfestival. Vele jaren later zou de Zweedse Loreen hetzelfde presteren. Na What's Another Year in 1980 zegevierde Logan 7 jaar daarna met het zelfgeschreven Hold Me Now. Overigens zorgde hij als componist ook voor 2 succesvolle bijdragen door Linda Martin. Terminal 3, dat tweede werd in 1984, maar dezelfde zangeres won in 1992 met zijn Why Me. Deel 2 van 70 jaar Eurovisie Songfestival hoor je hier in de prehistorie na het nieuws. Dus afspraak over enkele minuten.

0: ruimte. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Voor de volgende vraag heb ik deze tips. Het zit boordevol granen en zaden. Het is een bron van vezels. En het kan toegang geven tot het Plopsa Hotel. Het FC de Kampioenenbrood. Juist.
2: Bij gedacht.
3: Koop nu een FC de Kampioenenbrood en krijg een kleurplaat. Stuur die ingekleurd terug en maak kans op een overnachting in het Plopsa Hotel. Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
4: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting. Boek nu bij TUI.
5: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

0: Schuren. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Een van de tieners die vrijdagnacht met een auto tegen een boom terechtkwamen in Braschaat was maar 14 jaar. Eerder was gezegd dat de vijf jongeren 16 en 17 waren. Bij het ongeval is een jongen van 16 om het leven gekomen. Hij zat op de achterbank. De bestuurder van 17 is nog altijd in levensgevaar. De anderen zijn zwaar gewond geraakt. Het is nog niet duidelijk of de jongeren een gordel droegen en of de bestuurder onder invloed was. In ons land lijden bijna 3,6 miljoen mensen aan een te hoge bloeddruk of hypertensie. En opvallend, dat komt ook steeds meer voor bij jongeren. Het aantal kinderen dat wereldwijd met een hoge bloeddruk zit, is in 20 jaar tijd verdubbeld. En dat heeft verschillende oorzaken, zegt professor Tinne de Bakker, voorzitter van het Belgisch Hypertensiecomité.
1: Een toename in obesitas, verminderde lichaamsbeweging, dus veel jongeren brengen de dag door achter het scherm en dergelijke. Inname van bewerkt voedsel met meestal dan veel zouten. Slaapgebrek is eigenlijk ook wel belangrijk, of een onregelmatig slaappatroon. Luchtvervuiling zou misschien toch ook wel kunnen meespelen.
0: Een te hoge bloeddruk wordt ook wel de stille doder genoemd, omdat er geen duidelijke symptomen zijn. Maar het kan wel leiden tot hart- en vaatziekten, beroertes, hartfalen en nierproblemen. 9 mannen en 3 vrouwen mogen naar de finale van de Koningin Elisabeth-wedstrijd voor cello. De jury heeft gisteravond hun namen bekendgemaakt. Ze krijgen nu een week de tijd om een nog onuitgegeven werk in te studeren dat speciaal voor de finale geschreven is. Daarnaast brengen ze in die finale ook een concerto naar keuze. Bij de 64 cellisten die aan de voorronde mochten beginnen waren dit jaar geen landgenoten. Op zaterdag 30 mei kennen we de laureaten van deze editie van de wedstrijd. Voetbalclub Antwerp heeft trainer Jozef Oosting ontslagen. Onder Oosting eindigde Antwerp pas 10e in de gewone competitie. En in de Europlay-offs is Antwerp 5e. Na de nederlaag tegen Leuven vrijdagavond maakt de club geen kans meer op Europees voetbal. Voor de laatste 2 wedstrijden van het seizoen neemt assistent Faris Haroun over van Oosting. En de Engelse topclub Chelsea heeft een nieuwe hoofdcoach voor volgend seizoen. De Spanjaard Xabi Alonso heeft een contract getekend voor 4 seizoenen. Alonso werd begin dit jaar nog ontslagen bij Real Madrid. In 2024 pakte hij in Duitsland de titel en de beker met Bayer Leverkusen. Het weer zwaar bewolkt met wat lichte regen, na de middag mogelijk onweerachtige buien tot 16 graden. Ook de volgende dagen nog regen of buien, vanaf woensdag droger en geleidelijk warmer. Meer op vrtnieuws.be.
2: Dorso, ergonomisch slapen.
3: Radio 2.
4: What we're gonna do right here is go back into time.
5: Sunday. De prehistorie, 70 jaar Eurovisie Songfestival.
6: Douze points.
7: Guy de Pré.
6: Well points.

0: Welkom terug in de prehistorie over 70 jaar Eurovisie Songfestival. En we zijn aanbeland in 1988 met de Canadese zangeres Céline Dion, die momenteel aan een indrukwekkende comeback werkt en die 38 jaar geleden won voor Zwitserland met Ne partez pas sans moi. Een prestatie die haar definitief op de kaart zette. Tijd nu voor de jaren 90. In de eerste week van mei 1990 noemde de parlementaire onderzoekscommissie het onderzoek naar de bende van Nijvel een compleet fiasco. In Zuid-Afrika begonnen informele gesprekken tussen de blanke minderheidsregering en het ANC van Nelson Mandela. In ons land speelde Club Brugge 36 jaar geleden kampioen. En op 5 mei 1990 trok het Songfestival Circus naar Zagreb in het toenmalige Joegoslavië, waar de Italiaan Toto Cutugno de overwinning binnenhaalde.
1: De prehistorie. 70 jaar Eurovisie Songfestival.
2: Terug naar de gouden jaren 90.

0: Het insieme van Toto Cutugno haalde Italië tijdens het Eurovisie Songfestival van 1990 in Zagreb. Twee Italiaanse oud-winnaars, Toto Cutugno en Gigliola Cinquetti, werden het jaar daarop op 4 mei 1991 in stelling gebracht als presentatoren van het Songfestival. Dat ging live vanuit de Cinecittà filmstudio's in Rome dat jaar. Ze deden dat voornamelijk in het Italiaans, waarbij Cutugno zich gedroeg als een olifant in een porseleinenwinkel. De verwachtingen waren bij ons in Vlaanderen hoog gespannen, want Clouseau mocht ons land vertegenwoordigen met Geef het op. 4 mei 1991 zou helaas geen hoogtepunt worden in de rijke muzikale carrière van de broers Wouters, want Clouseau eindigde 16e op 22 deelnemers. De avond voor het Songfestival geloofden zowel de fans als Clouseau zelf er nog altijd in. André Vermeulen in Rome.
1: Ja, ik denk dat het heel goed zal zijn. Ik hoop eerst, maar dan moeten we nog afwachten.
2: Wow, ik denk dat ze een goede kans maken.
3: Ja, maar het is Clouseau, ik ben er zeker van.
4: Toch blijven de ouders van Koen en Chris Wouters erg voorzichtig.
5: Als Clouseau in de eerste 12 is, vind ik het heel goed.
6: Er zijn mensen die denken dat ze zeker bij de eerste 5 zijn.
5: Ik denk dat die geweldig ontgoocheld zullen zijn. Ik hoop het, maar je moet objectief blijven. Hè.
4: Maar Clouseau zelf houdt er de moed in.
7: Hallo, ik spreek nu tegen de cameraman, hè, want ja, dat kun ik wel. Voor de kijkers thuis.
8: Journalist.
7: Maar voor de kijkers thuis, het gaat plezant zijn.
8: Is het goed?
7: Braaf zijn, hè?

0: flink wat applaus voor Clouseau en het was ook uitstekend gedaan.
1: Clouseau live tijdens het Songfestival op 4 mei 1991 in Rome met Geef het op. Dat deden zowel Clouseau als het Eurovisie Songfestival gelukkig niet. En dus was dat Songfestival 3 jaar later, op 30 april 1994, nog eens te gast in Dublin. Goed nieuws en slecht nieuws 32 jaar geleden in de week van het Songfestival van 1994. Het slechte nieuws was dat de paus zijn dijbeen brak bij een val in zijn badkamer. En het goede nieuws was dat het ANC in Zuid-Afrika de historische verkiezingen won, waardoor het einde van de apartheid eindelijk werd ingezet. Ierland stond in 1994, na 2 opeenvolgende overwinningen, niet te trappelen om de kosten van een volgende Songfestival op zich te nemen. En ze dachten op veilig te spelen met Rock'n'Roll Kids van Paul Harrington en Charlie McGettigan. Maar het duo zorgde er tot ieders verbazing voor dat Ierland voor de 3e keer op rij won. De 2 winnaars, Paul Harrington en Charlie McGettigan, kregen later kletterende ruzie.

0: Van Hamme is de commentaar op sociale media beu.
1: Waarom vinden we geen rust in wie dat wij zelf zijn?
0: Bavo Mortier heeft verlatingsangst.
2: Een gevoel waar dat je zelf het gevoel hebt dat je niet genoeg bent voor iemand.
0: En Moshin Abbas vond eindelijk een balans tussen carrière en gezin.
3: Het was echt een breekpunt in onze relatie waar dat was van zo kan het niet meer verder.
4: Alles goed.
0: Een Radio 2 podcast van Evi Graaiaert. Ook bij bekende Vlamingen gaat niet altijd alles goed. Ik zoek naar antwoorden samen met mijn team van experten en coaches.
4: Alles goed.
0: Elke dinsdag een nieuwe podcast op VRT Max.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
6: Deze week Hoogstraten aardbeien. 2 bakjes kopen, eentje gratis.
7: Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
8: Strovan, het beste voor jouw tuin en je dieren. Strovan stroopellets als bodembedekker tegen mos en onkruid. In jouw tuin super efficiënt als ecologische onkruidbestrijding. En Strovan ook als strooisel voor je dieren. Zeer vochtabsorberend en geen ammoniakgeuren meer. Kijk op strovan.eu en geniet meer van de zomer.
9: Ziet je dat, Frances? Dat is hard werken, hè?
10: Wow, die werken echt super hard.
9: Ja, dat is de bouw, hè?
10: Maar gaan die daar zelf wonen?
9: Nee.
10: En gaan die daar ook niet werken?
9: Nee.
10: Waarom doen die dan zo hard hun best?
9: Ja, dat is omdat ze dat goed willen doen, hè?
10: Ook als het voor iemand anders is.
9: Ja, dat is gewoon zo. Altijd geweest.
11: Er verandert veel in de bouw, maar de fierheid, die blijft. Dat tonen we graag tijdens Openwervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
12: De prehistorie. 70 jaar Eurovisie Songfestival.
0: Terug naar de gouden jaren 90.
12: Guy de Pre.
13: Zaterdag 18 mei 1996 nam Lisa Delbo voor ons land deel aan het Eurovisie Songfestival in Oslo. Ik was er opnieuw bij om commentaar te geven hier op Radio 2 en dus trokken we een week lang op in de Noorse hoofdstad in het kielzog van een supernerveuze en supergelovige Lisa Delbo. Lisa moest door haar deelname forfait geven voor de communie van haar zoon en dat viel haar heel zwaar. Je hoort Lisa, haar manager Piet Roele en de componist van haar liedje Liefde is een kaartspel, John Terra. 1 dag voor het Songfestival. Had John niet liever zelf in de spotlight op het podium gestaan?
14: Ik zou liegen als ik zou zeggen nee. Maar ik vind dit een voorrecht dat het dan op een andere manier gelukt is om België te vertegenwoordigen.
15: Ik ben vandaag heel veel meer ontspannen dan gisteren voormiddag en de afgelopen dagen, want mijn manager was een beetje in paniek geslagen. Die dacht, want we moeten die terug naar huis sturen. Maar het heeft niet hoeven te zijn. Nee, het valt best mee.
16: Er moet een product zijn, dat product hebben we. Dat hebben we opgenomen in 4 talen. Als dat product goed is en wij kunnen dat bij de mensen brengen, en dan is het Eurovisie Songfestival in mijn ogen het beste marketingplatform waar wij van kunnen starten.

0: Lisa Delbo trad in 1996 als 16e aan op het Songfestival in Oslo, Noorwegen. En ze eindigde ook 16. Nadat Ierland daar alweer had gewonnen, deze keer met Eimear Quinn en het etherische The Voice, zaten we in 1997 dus opnieuw in de Ierse hoofdstad Dublin. Sowieso altijd een feest daar, zelfs zonder een Belgische inzending, want ons land had in 93 en 95 niet goed gescoord en moest in 97 daardoor langs de zijlijn toekijken. Op 1 mei 1997, twee dagen voor het Songfestival, had Labour, de partij van Tony Blair, de conservatieven van Major, verpletterd bij de Britse parlementsverkiezingen. En hetzelfde deden Katrina en de Waves in 97 in feite op het Songfestival, door met een monsterscore de overwinning binnen te halen voor het Verenigd Koninkrijk met Love Shine a Light, dat die avond zo klonk.
1: So there you have it, another Eurovision Song Contest over and... It's actually a bit sad, isn't it?
2: It is, Carrie, but hasn't it been a great week and a great show?
1: And a great winning song?
2: Absolutely.
1: But before we hear the winning song again, let us just thank our audience here at the Point Theatre Dublin and, of course, all of you at home, all 300 million of you, for tuning in this evening.
2: So here you have it. Hey! So here you have it, the winner of the 1997 Eurovision Song Contest.
1: Katrina and the Waves singing Love Shine a Light. From the Point Theatre Dublin, bonsoir, Iowa.
3: Good night from Dublin.

0: Zaterdag voormiddag 3 mei 1997 zat ik in de bus van het hotel naar de Point Theatre in Dublin te klitsen met deze Katrina Leskenich, de frontvrouw van Katrina and the Waves. En toen ze hoorde dat ik in Belg was, vertelde ze over een concert in Leuven en het daarbij horende bier waar ze zo van genoten had. Wisten wij toen veel dat ze s'avonds het Songfestival zou winnen en met Love Shine Light een internationale hit zou scoren.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant.

0: Deze Vanessa Shinitor verdedigde onze Belgische kleuren op het Songfestival van 1999 met het mooie Like the Wind, waarmee ze 12e eindigde. Ik was er dat jaar voor de laatste keer bij en dat was sowieso een aparte ervaring, want het Liedjesfeest werd 27 jaar geleden georganiseerd in de Israëlische stad Jeruzalem op zaterdag 29 mei. En zaterdag is Sabbat en dan mogen gelovige Joden niet werken, zelfs niet op het knopje van de hotellift duwen. En dus stond heel de Belgische delegatie met zangeres Vanessa Shinitor op kop ellendig lang te wachten tot die lift uit zichzelf op onze verdieping stopte. Ook de security was er erg streng daar in Jeruzalem. Maar ook in ons land waren er in mei 99 problemen. Dieren in Belgische pluimveebedrijven hadden 27 jaar geleden namelijk voedsel gekregen dat besmet was met kankerverwekkend dioxine. Daardoor waren er kippen en eieren met dioxine in de winkels en in de horeca terechtgekomen. Piet van Temse, toen kabinetchef van minister van Landbouw, Pinkster.
1: Veevoederbedrijven die kopen grondstoffen die zij dan mengen om uiteindelijk het veevoer te maken. Een van die grondstoffen is vet. De vaststelling die gebeurd is dat een bepaalde partij vet die geleverd geweest is aan de veevoederindustrie zwaar gecontamineerd was met dioxine.
2: Dat betekent dus dat enkele maanden productie op de markt is terechtgekomen. Dat betekent dat een aantal mensen eventueel kanker daarvan zouden kunnen krijgen van die dioxine.
1: Het is in alle geval zo, ik wil dat absoluut niet ontkennen, dat er in gedurende periode gecontamineerd product op de markt geweest is.
3: Terug naar de jaren 2000.
4: De prehistorie.
3: 70 jaar Eurovisie Songfestival.
0: En zo zijn we de 21ste eeuw en het tweede millennium binnengestapt in deze De Prehistorie over 70 jaar Eurovisie Songfestival. Op 15 mei 2004 nam Xandi in Istanbul deel voor ons land met One Life, een spetterend nummer dat helaas maar 23ste eindigde. De winnares kwam uit Oekraïne en ze heette Ruslana, een naam die daar nu misschien wat gevoelig ligt. Ruslana zong en danste Wild Dances, maar André Vermeulen en Bart Peters lieten zich daardoor niet uit hun lood slaan.
5: En nu gaan we naar liedje 11, naar Oekraïne met Wild Dance en Ruslana. Moeten we bang worden, André Vermeulen?
6: Ja, de act ziet er ook een beetje gevaarlijk uit, maar zangeres Ruslana is eigenlijk poeslief. Ze weet wel wat ze wil en op haar persconferentie liet ze zelfs journalisten wilde dansen uitvoeren.
5: Het lijkt een soort Xena the Warrior Princess en ze doet een authentieke hoedzoeldans. Dat is een wilde Karpatendans. Het lijkt alsof Attila zijn eigen dochter naar het Songfestival heeft gestuurd. Maar ze kan het ook live, want ze playback niet. Dit in tegenstelling tot Britney Spears. Oekraïne.
7: Hey! Hey! Hey!

0: autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
1: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen. Zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu één kopen, één gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.

0: Feel the Rhythm was het thema van het Songfestival op 18 mei 2006 dat in Athene werd betwist. Onze Kate Ryan mocht bij de bekende deelnemers worden gerekend, want ze had met haar cover van Désenchanté een hit. De zangeres vergat haar beroemde kniezwengel uit te voeren tijdens de halve finale. Ze haalde de finale niet en dat zorgde bij ons terecht voor verontwaardiging. De Finse monsters van Lordi gingen 2 decennia geleden dan maar aan de haal met de overwinning. En ook dat kon niet iedereen appreciëren. Chetador werd bij ons wel een dikke hit. En nog voor ze naar Athene trok, was de Limburgse Kate Ryan al waanzinnig populair in haar hometown Tessenderlo.
1: Er waren scherpe veiligheidsmaatregelen voor de komst van Kate Ryan, want in Tessenderlo is Kate Ryan heel belangrijk.
2: Ik vind ze goed en het is ook fijn dat we eens ook in Lo iemand hebben die goed kan zingen.
1: En dus spreekt het voor zich dat heel Tessenderlo Kate Ryan steunt. Te beginnen met de kinderen. Die hadden allemaal speciaal getraind op de kniezwengel.
3: Hebben jullie daar lang om moeten oefenen?
4: Toch wel een week of zo, maar dan gaat dat gelijk niks.
5: Het is fantastisch, ik heb daar geen woorden voor. Ik ben enorm dankbaar dat Tessenderlo zo achter mij staat. En al die kinderen met hun affiches en dit mooie soort schilderij dat ze aan het gemeentehuis gaan hangen. Dat is ja, fantastisch. People.

Onze Tom Daes schitterde in 2010 voor België met het heerlijk en eerlijk eenvoudige Me and My Guitar. Tom kan in elk geval goede papieren voorleggen, want in 2010 eindigde hij mooi zesde. Door nu naar 2021, nadat de editie van 2020 door de COVID-pandemie was afgelast, kwam Rotterdam een jaar later toch nog aan de beurt als gaststad, nadat Duncan Lawrence in 2019 voor Nederland het had gewonnen. Er waren tijdens het festival in de Ahoy strenge COVID-voorschriften en zo testte Duncan Lawrence positief, waardoor hij de trofee niet kon uitreiken aan zijn opvolgers. Op de dag van het Songfestival barstte in Centraal Afrika, in de Democratische Republiek Congo, een vulkaan uit waarbij lavastromen een deel van de nabijgelegen stad Goma verwoesten en duizenden mensen op de vlucht sloegen. Sommige kijkers en luisteraars sloegen misschien ook op de vlucht toen ze dit winnende Italiaanse zootje ongeregeld Måneskin hoorden en zagen op het Songfestival van 2021.

0: Heavy metal op het Songfestival. Dat was de Italiaanse groep Måneskin die in 2021 vierde werd bij de jury's. Maar het publiek gaf hun City e Buoni de hoogste score, waardoor ze de trofee binnenhaalden dat jaar. Hun frontman Damiano David heeft nu een succesvolle solo-carrière. Door naar 2023 nu, toen het Israëlische leger en de islamitische jihad na 2 weken van geweld op 13 mei 2023, de dag van het Songfestival in Liverpool, een wapenstilstand afkondigden. Bij de gevechten waren vele raketten afgevuurd en meer dan 30 doden gevallen, vooral Palestijnen. Aanleiding voor dat geweld was het overlijden van de Palestijn Kader Adnan, die in hongerstaking was gegaan. Honger zal onze Gustav niet geleden hebben, maar hij was toch flink vermagerd toen hij op 13 mei 23 het podium in Liverpool veroverde.
1: Ben je een dromer, knutselaar of uitvinder in hart en nieren? Kom dan de makers ontmoeten op 23 en 24 mei op de Maker Fair Brussels, waar ideeën tot leven komen en objecten in 3D worden geprint. De Maker Fair Brussels, een

0: Ben je een dromer, knutselaar of uitvinder in hart en nieren? Kom dan de makers ontmoeten op 23 en 24 mei op de Maker Fair Brussels, waar ideeën tot leven komen en objecten in 3D worden geprint. De Maker Fair Brussels, een evenement georganiseerd door FabLabs met de steun van Innoviris, het EFRO en het Brussels Gewest.
1: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
2: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.

Oekraïne had in 2022 het Eurovisie Songfestival gewonnen, maar kon een jaar later, omwille van de oorlog met Rusland, de veiligheid niet garanderen, waardoor het Britse Liverpool gaststad werd. De Zweedse Loreen trad in het voetspoor van Johnny Logan door een tweede keer te winnen. In 2012 had ze met Euphoria al gezegevierd en 11 jaar later deed ze dat nog eens met Tattoo. Stef Kaars, onze Gustav, viel in de smaak en eindigde in 2023 zevende met zijn Because of You. En Because of You heb ik deze debré-story gemaakt over 70 jaar Songfestival. Ik zou zeggen, maak jij iets moois van deze dag en heel graag afspraak in een volgende debré-story op maandagmorgen om 4 uur op Radio 2 bijvoorbeeld. En als dat te vroeg is, zaterdag om 10 uur op Radio Bene of zondag, zoals al jaar en dag, om 10 uur op Radio 2. Bedankt om te luisteren.

0: Retromoteur, de gedroomde beurs voor verzamelaars van oude voertuigen. Meer dan 30.000 vierkante meter oude voertuigen, onderdelen, literatuur en miniaturen. Retromoteur, van 23 tot 25 mei. Cineexpo.be.
1: Cineexpo, dichter bij dan je denkt. Voor de volgende vraag heb ik deze tips. Het zit boordevol granen en zaden. Het is een bron van vezels. En het kan toegang geven tot het Plopsa Hotel. Het FC de Kampioenenbrood. Juist.
2: Bij getuigd.
3: Koop nu een FC de Kampioenenbrood en krijg een kleurplaat. Stuur die ingekleurd terug en maak kans op een overnachting in het Plopsa Hotel. Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
1: Maak elk.
4: Ah, oh, maar ik ben helemaal nog niet moe.
1: Momenten, Max.
5: Oh, niet zo vermoeiend als kinderen die niet willen slapen. Op zo'n moment droom je toch van een magische knop die de chaos even stilzet. Zodat jij op adem kunt komen en je kinderen met plezier in hun bed kruipen.
1: En dat kan met de leukste luisterverhalen van Ketnet op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
5: de max.
6: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Na de nieuwe uitbraak van ebola in Afrika achten experts de kans klein dat het virus ook bij ons opduikt. En Oekraïne heeft de voorbije nacht een zware aanval uitgevoerd op Rusland. De nieuwe uitbraak van het ebola-virus in Congo en Oeganda baart de Wereldgezondheidsorganisatie zorgen. Ebola is een ernstige infectieziekte die kan leiden tot inwendige bloedingen en in meer dan de helft van de gevallen is de besmetting dodelijk. Op dit ogenblik zijn er al 90 doden geteld in Afrika en honderden mogelijke besmettingen. Het is een zeldzame variant van het virus nu, waarvoor voorlopig geen vaccins of geneesmiddelen zijn. Bovendien is het centrum van de uitbraak in Oost-Congo een onstabiele regio. Maar de kans dat het virus ook in Europa opduikt is klein, zegt Laurens Liesenborgs van het Tropisch Instituut.
1: We moeten daar waakzaam op zijn, maar we moeten daar zeker in België niet over beginnen panikeren. Ik zeg, dit gaat vooral regionaal een belangrijk probleem worden. Het is ook niet de eerste ebola-uitbraak. Er zijn er in Congo alleen al 17 geweest en nooit eigenlijk heeft dat virus voet aan wal kunnen krijgen in Europa.
0: De Wereldgezondheidsorganisatie noemt de nieuwe uitbraak een internationale noodsituatie, maar voorlopig geen pandemie. Een van de tieners die vrijdagnacht met een auto tegen een boom terechtkwamen in Braschaat was maar 14 jaar. Eerder was gezegd dat de vijf jongeren 16 en 17 waren. Bij het ongeval is een jongen van 16 omgekomen. Hij zat op de achterbank. De bestuurder van 17 is nog altijd in levensgevaar. De anderen zijn zwaar gewond geraakt. Het is nog niet duidelijk of de jongeren een gordel droegen en of de bestuurder onder invloed was. Nabij Ameland, een van de Nederlandse Waddeneilanden, zijn vanmorgen tientallen wandelaars in de problemen geraakt door onderkoeling. De kustwacht heeft een reddingsboot en een helikopter ingezet om hen op te pikken. Bij de 32 wadlopers waren ook 4 gidsen. Bij laagwater kan je tussen de Waddeneilanden hier en daar over de zeebodem lopen, maar alleen onder begeleiding van een gids. Rusland zegt dat het vannacht is aangevallen met 600 Oekraïense drones. In de omgeving van de hoofdstad Moskou zijn daarbij ook 4 doden gevallen. De drones zijn een vergelding voor de dodelijke aanval op de Oekraïense hoofdstad Kiev 3 dagen geleden. De Oekraïense aanvallen doen de stemming onder de Russische burgers omslaan. Dat hoort Bruno Beekman, hij is in Odessa in Oekraïne.
2: Enorm veel angst. Heel veel mensen hebben hun appartementsblokken in Moskou, in de regio rond Moskou, verlaten vannacht. En wat opviel, dat ze zo verbaasd waren dat die oorlog zelfs tot in Moskou, het Sint-Petersburg, was gekomen. Na de economie is dat de grootste bezorgdheid van de Russische burgers nu, is de aanvallen op Russische steden. Wat wel aantoont dat de oorlog steeds dichter en dichter bij de Russische burgers in Rusland zelf terecht aan het komen is.
0: In Pforzheim, in het zuidwesten van Duitsland, moeten 30.000 mensen hun huis verlaten voor de ontmanteling van een bom uit de Tweede Wereldoorlog. De Britse bom is woensdag gevonden bij bouwwerken en weegt 1,8 ton. Ze zal later vandaag onschadelijk gemaakt worden. Eerst controleert de politie en de brandweer of iedereen in een straal van 1,5 kilometer daadwerkelijk vertrokken is. De officiële Songfestival Fanclub in ons land steunt de eis van VRT om een grondig debat te organiseren over wie volgend jaar mag deelnemen aan het Eurovisie Songfestival. Op dit moment is de kans klein dat VRT bij de volgende editie een kandidaat stuurt vanwege de omstreden deelname van Israël. VRT vindt dat organisator IBU te weinig rekening houdt met de bezorgdheden daarover. Stefan Monsieur, voorzitter van de Songfestival Fanclub, is het daarmee eens.
3: Ik denk dat ze al moeten beginnen met andere sponsors te zoeken. En dan moeten ze gewoon inderdaad rekening houden met de mensenrechten. Niet alleen in Europa, maar overal in de wereld. Daar moet duidelijke communicatie over komen. En er moeten beslissingen worden waar dat niet kan op teruggekeerd worden. Ze hebben het een beetje te lang laten naslepen. En ik denk dat de schade nu te groot is om alles nog recht te zetten en een songfestival te beleven zoals het eigenlijk vroeger was.
0: Het Israëlische cosmeticabedrijf Moroccan Oil is al jaren de hoofdsponsor van het Eurovisie Songfestival. 9 mannen en 3 vrouwen mogen naar de finale van de Koningin Elisabeth-wedstrijd dit jaar voor cello. De jury heeft gisteravond hun namen bekendgemaakt. Ze krijgen nu een week de tijd om een nog onuitgegeven werk in te studeren dat speciaal voor die finale geschreven is. Daarnaast brengen ze ook nog een concerto naar keuze. Bij de 64 muzikanten die aan de voorronde mochten beginnen waren dit jaar geen landgenoten. Op zaterdag 30 mei kennen we de laureaat van deze editie van de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Nog een sportbericht. Voetbalclub Antwerp heeft zijn trainer Jozef Oosting ontslagen. Onder Oosting eindigde Antwerp pas 10e in de gewone competitie. En in de Europe Playoffs is Antwerp nu 5e. Na de nederlaag tegen Leuven vrijdag maakt de club geen kans meer op Europees voetbal volgend seizoen. Voor de laatste 2 wedstrijden van dit seizoen neemt assistent Faris Haroun over van Oosting. Het weer blijft meestal zwaar bewolkt met buien vanaf het westen, mogelijk met onweer. Aan zee kan het daarna wel wat droger worden. In het centrum halen we tot 16 graden. Tot woensdag nog vaak regen of buien, daarna droger en warmer. We begonnen met de uitbraak van het ebola-virus in Congo en Oeganda. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft het over een globale noodsituatie, maar volgens deskundigen is de kans klein dat het virus ook in Europa opduikt. Meer op vrtnieuws.be.
4: Dankjewel, Gert. 6:06 op de E40 van de kust naar Brussel. 25 minuten filegolven tussen Jabeke en Gent. Op de A12 van Bergen op Zoom naar Antwerpen komt er ook een kwartier bij tussen Zandvliet en Stabroek. Op de Antwerpse ring richting Nederland 15 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en de Kennedy-tunnel. Richting Gent een kwartier tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Naar Antwerpen op de E17 is het ook aanschuiven vanaf Zwijndrecht. En op de buitenring rond Brussel komen er 20 minuten bij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. Dat komt daardoor een defect voertuig op de rechterrijstrook. Verder wat kleine vertragingen.
5: Bodembedekker voor tuin en dier. Strovan Stroopellets. Kijk op strovan.eu.
6: Radio 2 Top 2000 Quiz.
7: Kim de Brie.
8: Vanmiddag zoeken we de nummers over vrouwen die bezongen worden met naam en toenaam. De Delilahs, de Sarahs, de Jessies, de Valeries. Ze krijgen allemaal hun ode in de oren.

Heet je Eileen, mag je je aangesproken voelen? Maar in het geval van Dexys Midnight Runners hadden ze geen specifieke Eileen in gedachten. Klinkt goed, ritme zit fijn, er is dat Ierse gevoel en het marcheert nog altijd. Stond op 658 eind vorig jaar in onze Radio 2 Top 2000. Dit hier gaat dan wel weer over een echte Valerie Starr, ex-lief van de zanger van The Zootens. Vrouw die effectief in de gevangenis zat toen het nummer geschreven werd, maar het lied zelf is pas wereldberoemd geworden door Mark Ronson en Amy Winehouse.

0: helft in de Radio 2 Top 2000 op 957. Mark Ronson, Amy Winehouse en die Valerie. Maar over wie van de drie gaat de quizvraag?
1: Radio 2 Top 2000 quiz.
0: Vraag? Over de producer, over Mark Ronson. Die werd geboren in een wijk in Londen waar ooit een succesvolle film over gemaakt is. Hoe heet die wijk? A. Chinatown, B. Notting Hill of C. Paddington?
1: Radio 2. Top 2000 quiz.
2: Radio 2.
0: Niet zo moeilijk om te beginnen, dus dat eerste juiste antwoord zal je al wel hebben. Noteer het ergens of klik het al aan via Doe Mee via het Radio 2-kanaal op VRT Max. Nog makkelijker is die spelnieuwsbrief in je mailbox, want je hebt er dus 4 nodig. 4 juiste antwoorden en dan maak je kans op een prachtige prijs. Echt waar. Een duo-ticket voor het concert van Stef Bos. 5 juni in de Roma in Antwerpen.

0: De ideale, ongrijpbare en onweerstaanbare vrouw, die verdient volgens Niels de Stadsbader de naam Gloria. Er komen heel veel suggesties binnen ondertussen in onze Radio 2-app. Super fijn dat je zo spontaan meedenkt. Karel zegt hier, Leila, dat is de dochter van Walter Grootaars en hij heeft daar een nummer over gemaakt. Effectief. Ik vind het een topsuggestie, Karel, dus komt er straks aan, dat nummer. Eerst is het nog aan Joshua Caddison, de man die in de jaren 90 zo zot was van zijn chassis.
1: Wij waren zo'n onverantwoordelijke varkens, hè.
2: Bij onze Luc Wijns en Ayana Doucouré van Knokhof. Margot, wat gaat er gebeuren?
3: Binnen een klein uurtje kan ik jullie alles vertellen over al dan niet Brad Pitt in Dendermonde.
2: Goedemorgen, Maxime.
4: Doe jij dagcrèmpjes?
2: Ja, dagcrèmpje.
4: Ah,
2: ja,
4: een avondcrèmpje ook.
3: Zie je wel, mooi glow heb je.
4: Heel
3: dat is waar, hè.
2: Siska Schoeters en Niels de Stadsbader, goedemorgen.
5: Er heeft mij gisteren voor het eerst iemand terug jonger geschat dan ik ben.
6: Heb ik dagelijks voor. Luister volgende week opnieuw, elke ochtend op Radio 2 en VRT Max.
7: Goedemorgen, morgen.
8: En Colruy trakteert.
9: Ja, echt waar. Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
10: Voorwaarden op colruy.be.
11: Radio 2.

0: Stevie Nicks, ondertussen 77, heeft zelf ooit gezegd: Sarah is many people. Maar voel je gerust aangesproken als je Sarah heet.
1: Radio 2 Top 2000 quiz.
0: Vraag 2. Die Sarah noemde ze zelf ook haar meest persoonlijke nummer. Maar er is iets anders, iets bijzonders, dat Stevie Nicks van Fleetwood Mac in huis heeft. Namelijk een ondergrondse temperatuurgeregelde kluis. Wat bewaart ze daarin? A. Haar fanmail. B. Haar wijn. Of C. Haar sjaals.
2: Doe mee.
0: Voor deze kleine hint luister je dus naar de Radio 2 Top 2000 quiz. Dan ga je sowieso in rechte lijn naar de hoofdprijs. In dit geval dus dat duo-ticket voor het concert van Stef Bos in de Roma. 5 juni speelt Stef daar. Heerlijke avond sowieso, dus met wat geluk ook helemaal gratis als je de 4 antwoorden van deze quiz doorstuurt via de Radio 2 spelnieuwsbrief of via de Doe Mee pagina op het Radio 2 kanaal op VRT.

0: is wel grappig, want vorige zomer stond Camille nog met Isabel A. op het podium. Hebben ze samen dat Lekker Beest gezongen. En wat later komt ze dan met de single Op de Proppen over een Isabella. Is dat toeval of niet? Ik ga het haar de volgende keer eens vragen als ik Camille zie. En Delilah past perfect achter Isabella en hoort ook helemaal thuis in onze zoektocht naar liedjes met voornamen vandaag.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

0: Het gaat over een echte Delilah. Delilah DiCrescenzo. Een Amerikaanse atlete die de zanger ontmoet heeft en er een lied over geschreven heeft. Maar die Delilah vond het blijkbaar zelf maar heel vreemd om dat op de radio te horen.
1: Radio 2 Top 2000 quiz.
0: Vraag 3. Dan krijg je een eigen lied en dan ben je er niet echt enthousiast over. Maar goed, die derde quizvraag gaat over de T in de groepsnaam van de band. Want die T in Plain White Tees, die verwijst naar iets. Maar naar wat? Waar staat die T voor? Is dat A, een witte t-shirt? B, de eerste letter van de bandleden hun naam? Tom, Tim en Terrence? Of C, hagelwitte tanden? Drie vierde van de vragen heb je gehad. Nog eentje dadelijk. En dan is het een kwestie van het allemaal te officialiseren, al die antwoorden, door te sturen via de link in de Radio 2 spelnieuwsbrief in je mailbox. Als je geabonneerd bent, dan zit die elke zondagochtend in je brievenbus. Of je kan ook meespelen voor dat duo-ticket voor het concert van Stef Bos via het Radio 2-kanaal op VRT Max. Daar kijk je bij de Doe Mee-pagina.

0: Je hebt Leila van Eric Clapton, maar dit is duidelijk geen cover. Het is origineel, autobiografisch lied ook van de Kreuners. Een soort van muzikale brief aan zijn dochter Leila, die Walter na de scheiding nog amper zag door de regeling van de rechter toen. Elk jaar opnieuw, groot succes in Radio 2 Top 2000, vorig jaar nog op 729.
1: Radio 2. Ah, dat horen we graag. Het geluid van een klein yes-moment na een goede tip of een slim idee. Wij noemen dat een win-win. En volgende week nemen we je belastingbrief onder handen in onze belastingspecial. Krijg een pak tips en advies die jou slimmer en je belastingen betaalbaarder gaan maken. Vind ook die win-win.
2: Heb je zelf vragen over je belastingen? Volg volgende week de Win-Win Belastingspecial bij Radio 2 en VRT Nieuws.
1: Joehoe! Amai, dat is precies een serieuze win-win.
3: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
4: Mijn haren omhoog?
3: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
4: Ah ja, dus mijn factuur?
3: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
5: Europabank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
4: Ja! Maar ja.
5: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
6: Oh ja. Maar ja.
5: Een rollerdisco starten met enkel 80s pop.
4: Oh ja. Maar ja.
5: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
7: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting. Boek nu bij TUI.
8: Elke dag telt voor twee.
9: Radio 2.

0: soort van innerlijk alter ego, hoewel het ook Christine is die het zingt. Het gaat niet over zichzelf. En het is best nog wel complexer dan dat.
1: Radio 2 Top 2000 quiz.
0: Vraag 4. In 2014 was het nog Christine, maar sinds 2022 identificeert hij zich als man en gaat hij door het leven onder een andere naam. Weet jij welke naam dat is? A. Rahim Redkar. B. Christophe Leroy. Of C. Claude Montand.
1: Radio 2. Top 2000 quiz. Radio
0: 2. Nu is het aan jou. De vier antwoorden die je opgeschreven hebt, kan je nu doorsturen. Of je klikt dat laatste antwoord nog aan via de Radio 2 spelnieuwsbrief of het Radio 2 kanaal op VRT Max. En dan alles doorsturen en gewoon ook hopen dat je met jouw vier juiste antwoorden net diegene bent die de computer eruit haalt als winnaar. Winnaar van het duo-ticket voor dat heerlijke concert van Stef Bos in De Rock.

Ben je een dromer, knutselaar of uitvinder in hart en nieren? Kom dan de makers ontmoeten op 23 en 24 mei op de Maker Faire Brussels, waar ideeën tot leven komen en objecten in 3D worden geprint. De Maker Faire Brussels. Een

0: Ben je een dromer, knutselaar of uitvinder in hart en nieren? Kom dan de makers ontmoeten op 23 en 24 mei op de Maker Fair Brussels, waar ideeën tot leven komen en objecten in 3D worden geprint. De Maker Fair Brussels, een evenement georganiseerd door FabLabs met de steun van Innoviris, het EFRO en het Brussels Gewest. Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.
1: De twee top 2000 eind vorig jaar.

0: voor de dochter van J.F. Kennedy en jaren later ook echt voor die Caroline gezongen in 2007. Neil Diamond en zijn Sweet Caroline. Ondertussen zijn hier zoveel suggesties binnengekomen. Echt waar, allemaal super toffe liedjes met voornamen. Dus ik stel gewoon voor dat we hier volgende week mee verder gaan. Dankjewel nu al voor het enthousiasme. Dadelijk na het nieuws Radio 2 Weekend. En morgenavond om 6 uur horen we elkaar natuurlijk terug in een nieuwe Radio 2 Olala. Mooie zondag nog.
1: VRT Radio 2.
2: Radio 2.
3: Maak je ook graag tijd voor een podcast van Radio 2? Ontdek Peter van der Veire en de Zandloper als de muren konden praten. Of mens erger je niet. Je vindt ze op VRT Max. Maak elk...
4: Papa, is het nog ver?
3: Momenten, Max.
5: Ja, kinderen in de file. Dat helpt de zaak natuurlijk ook niet echt vooruit. Met dat non-stop gezaag.
6: En uiteraard...
4: Stoppen!
6: Geplaag.
5: Het enige waar je dan op hoopt, dat is iets waarmee je ze gewoon even stil krijgt.
3: Zoals met de leukste luisterverhalen van Ketnet op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
5: de max.
3: Voor de volgende vraag heb ik deze tips. Het zit boordevol granen en zaden. Het is een bron van vezels. En het kan toegang geven tot het Plopsa Hotel. Het FC de Kampioenenbrood. Juist.
7: Bij getuigd.
8: Koop nu een FC de Kampioenenbrood en krijg een kleurplaat.

0: ingekleurd terug en maak kans op een overnachting in het Plopsa Hotel. Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
2: Het is zondag 17 mei. Ik heb lekkere muziek voor je bij. Het is voor elk wat wils. Ik hou van u van Noordkaap, Maas Smit, maar ook Rox

0: Het is 1 uur. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. Er zijn steeds meer meldingen van sociale fraude. Het aantal doden bij de nieuwe uitbraak van ebola in Afrika stijgt. Volgens experts is de kans klein dat het virus ook bij ons opduikt. En Oekraïne heeft vannacht een zware aanval uitgevoerd op Rusland. Steeds meer mensen melden sociale fraude bij de overheid. Dat heeft minister van Consumentenbescherming Rob Beenders gezegd in de Zevende Dag. Vorig jaar kwamen er alles samen bijna 8000 aangiftes binnen bij het meldpunt voor eerlijke concurrentie. Dat is een website waar iedereen kan signaleren als hij vermoedt dat een ondernemer of een burger sociale fraude pleegt. Het gaat dan vooral over zwart werk of domiciliefraude. Maar uit de meldingen blijkt dat er ook nieuwe trends zijn, zegt Rob Beenders.
1: De meeste groep die aan het groeien was, waren mensen die een uitkering kregen van de overheid, maar daarnaast nog geld verdienden via bijvoorbeeld OnlyFans of als influencer. En daardoor eigenlijk een bijkomend inkomen genereren, terwijl ze eigenlijk een uitkering krijgen van een overheid. De inhoud van die klacht wordt volledig onderzocht. Blijkt die te kloppen, dan starten wij onmiddellijk een onderzoek. En dat geeft heel snel een beeld van nieuwe fenomenen, terwijl we anders misschien met inspecties op straat die zaken veel later zien. Dus nu kunnen we gewoon sneller maatregelen nemen.
0: Een melding doen kan niet anoniem, maar je gegevens worden wel beschermd. Bijna de helft van de mensen die een sociale woning huurt in Vlaanderen is alleenstaand. Dat blijkt uit cijfers in de Zondag. Ook de helft van de mensen die op de wachtlijst staan om een sociale woning te huren is single. Alleenstaanden zijn vaak financieel kwetsbaarder op de woningmarkt. Ze besteden meer dan 30% van hun inkomen aan wonen, waar dat bij koppels met kinderen gemiddeld maar 8% is. De officiële Songfestival Fanclub in ons land steunt de eis van de VRT om een grondig debat te organiseren over wie wel en niet mag deelnemen aan het Eurovisie Songfestival volgend jaar. Op dit moment is de kans klein dat VRT bij de volgende editie een kandidaat stuurt vanwege de omstreden deelname van Israël. VRT vindt dat organisator IBU onvoldoende rekening houdt met de bezorgdheden daar rond. Stéphane Monsieur, voorzitter van de Songfestival Fanclub, club is het daarmee eens.
2: Ik denk dat ze al moeten beginnen met andere sponsors te zoeken. En dan moeten ze gewoon inderdaad rekening houden met de mensenrechten. Niet alleen in Europa, maar overal in de wereld. Daar moet duidelijke communicatie over komen. En er moeten beslissingen worden waar dat niet kan op teruggekeerd worden. Ze hebben het een beetje te lang laten naslepen. En ik denk dat de schade nu te groot is om alles nog recht te zetten. En een songfestival te beleven zoals het eigenlijk vroeger was.
0: Een Israëlisch cosmetica bedrijf is al jaren de hoofdsponsor van het Eurovisie Songfestival. De 30e editie van de Brusselse Pride, gisteren de optocht van en voor de Holy Bee en transgender gemeenschap, lokte opnieuw 70.000 mensen. Over het hele weekend hebben 216.000 mensen de activiteiten in Brussel bijgewoond. Volgens de politie is alles over het algemeen in een feestelijke en vreedzame sfeer verlopen. Een groepje demonstranten dat betoogde tegen de deelname van N-VA aan de Pride kwam de parade wel op verschillende plaatsen verstoren. 29 mensen zijn administratief aangehouden. Er is nu ook een eerste besmetting gemeld met het ebola-virus in Goma in Oost-Congo. Goma wordt gecontroleerd door de rebellen van M23. In totaal zijn er al 90 doden geteld en meer dan 300 verdachte gevallen. Veerle de Vos, de Wereldgezondheidsorganisatie, neemt de nieuwe uitbraak ernstig.
3: Jawel, de nieuwe uitbraak begon in de Congolese provincie Ituri, maar heeft zich dus ook al verspreid naar Goma in Noord-Kivu, naar de hoofdstad Kinshasa en buurland Oeganda. De uitbraak is moeilijk in kaart te brengen door de oorlog en onrust in Oost-Congo. En het gaat om een zeldzame variant, waardoor geen vaccins of geneesmiddelen beschikbaar zijn. De kans dat het virus voet aan de grond krijgt in Europa blijft echter klein, zegt Laurens Liesenborgs van het Instituut voor Tropische Geneeskunde.
4: We moeten daar waakzaam op zijn, maar we moeten daar zeker in België niet over beginnen panikeren. Ik zeg, dit gaat vooral regionaal een belangrijk probleem worden. Het is ook niet de eerste ebola-uitbraak. Er zijn er in Congo alleen al 17 geweest en nooit eigenlijk heeft het virus voet aan wal kunnen krijgen in Europa.
3: Ja, de Wereldgezondheidsorganisatie spreekt over een internationale noodsituatie. Voorlopig blijven de grenzen in de getroffen regio wel open.
0: Dankjewel, Veerle. Rusland zegt dat het vannacht is aangevallen door 600 Oekraïense drones. Daarbij zijn 4 doden gevallen in de omgeving van de hoofdstad Moskou. In Moskou zelf vielen 12 gewonden in de buurt van een olieraffinaderij. De drones zijn een vergelding voor de dodelijke Russische aanval op Kiev 3 dagen geleden. De Oekraïense aanvallen doen de stemming onder de Russische burgers omslaan, hoort Bruno Beekman. Hij is in Odessa in Oekraïne.
5: Enorm veel angst. Heel veel mensen hebben hun appartementsblokken in Moskou, in de regio rond Moskou, verlaten vannacht. En wat opviel, dat ze zo verbaasd waren dat die oorlog zelfs tot in Moskou, tot Sint-Petersburg, was gekomen. Na de economie is dat de grootste bezorgdheid van de Russische burgers nu, is de aanvallen op Russische steden. Wat wel aantoont dat de oorlog steeds dichter en dichter bij de Russische burgers in Rusland zelf terecht aan het komen is.
0: Ook Rusland vuurde vannacht bijna 300 drones af op Oekraïne. Het weer, het blijft meestal zwaar bewolkt met buien vanaf het westen, mogelijk met onweer. Aan zee kan het daarna wat droger worden. In het centrum halen we tot 16 graden. Tot woensdag nog vaak regen of buien, daarna droger en warmer. De overheid krijgt steeds meer meldingen over sociale fraude. Bij het meldpunt kwamen vorig jaar bijna 8000 aangiftes binnen. Vooral over zwart werk of domiciliefraude. Maar er zijn ook nieuwe trends. Bijvoorbeeld mensen met een uitkering die geld verdienen als influencer. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Dankjewel Dominique. Ondertussen 6:06. Op de E40 van de kust naar Brussel een half uur filegolven tussen Jabeke en Gent. Op de Antwerpse ring richting Nederland komen er 25 minuten bij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent ook 10 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Naar Antwerpen 10 minuten vertragen op de E17 vanaf Kruijbeke, op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost en op de A12 tussen Zandvliet en Stabroek. Op de buitenring rond Brussel ook 10 minuten vertragen tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen, maar de weg is daar wel vrijgemaakt. Op andere plaatsen wat kleine vertragingen.
7: Hoogstraten aardbeien. Radio 2 weekend.
6: Karen Meijer. Een zeer fijne zondagmiddag. Ik had je een beetje muziek voor iedereen beloofd. We hebben Aaron Blommaert, we hebben Noordkaap en we beginnen met Roxette, Sleeping in My Car.

Heerlijk nummer toch, hè? Roxette en Sleeping in My Car. Niet doen, hè? Niet doen. Ondertussen 10 minuten over 1 geworden op deze zondagmiddag. Nog een klein beetje moe, want gisteren, ja, dat Songfestival, dan begin je te kijken en dan wil je uiteindelijk toch wel weten wie er wint. Want ja, we moeten dat natuurlijk weten als je op de radio werkt. Maar dat was pas om 1 uur gedaan vannacht. Dat wordt alleen maar langer en langer en langer. Binnenkort wordt dat gewoon weer een hele dag of zo. Enfin, nog een beetje moe, maar hey, ik sla me erdoor. Ik heb niet in mijn auto geslapen. Nee, gewoon in mijn bed, hè.

Het is diezelfde van Stargazing. En op 18 oktober van dit jaar komt hij naar ons land. Deze Miles Smith. Stay if you wanna dance. En als je wil dansen, dan is het moment om een wals in te zetten. Misschien doe je dat nu wel op de voeten van je opa door de keuken. Noordkaap, ik hou van u.

0: En dan komt die kus natuurlijk, hè. Noordkaap en ik hou van u. Last van een lonely heart. Yes, dat is voor zometeen.
1: Radio 2. Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
2: Het is te zien dat je er niet veel van kent, hè, Luc.
3: De zoete inval.
4: Jullie mogen het, wij mogen het en hij niet.
5: Ja.
4: Is het omdat we met drie zijn, Luc? Mag ik ook meedoen?
1: Op 16 juni komen ze alvast naar Bierbeek.
2: Dit was de allereerste keer dat ik naar de Canarische eilanden ging. En ik zat daar zo op dat terrasje en genereerde in de Canarie.
1: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
2: En toen ging ik naar de Maagdeneilanden, hè, Luc?
1: Ben jij er ook bij? Check de volledige kalender via het Radio 2-kanaal op VRT Max.
6: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Openwervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
7: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
8: Ziekenfondsen. Allee, wie heeft er nu een ziekenfonds nodig?
9: Ingrid, die naar kanker niet meer aan een betaalbare verzekering geraakt.
8: Maar behalve Ingrid, wie heeft er nu een ziekenfonds nodig eigenlijk?
9: De Moussa, die dacht dat er iets niet klopte aan zijn ziekenhuisfactuur.
10: En Marie, ja. Die door de juiste begeleiding langer thuis kan wonen.
8: Maar behalve Ingrid, Moussa en Marie, wie heeft er nu eigenlijk echt een ziekenfonds nodig?
11: Wij allemaal. Want Ziekenfonds Solidaris beschermt iedereen.
12: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
13: Promo koken.
14: Maar eerst de 4 uurtje, hè.
12: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
14: Dat is een kiwinner.
12: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
15: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
16: Oh my god, mama, dank u.
17: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blije gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. JBC! Voorwaarden op jbc.be.

Yes, an owner of a lonely heart. Misschien denk jij wel, nee. Een eenzaam hart helemaal niet. Want ik woon in een fantastische buurt en daar zorgen wij altijd voor elkaar. Of je nu single bent of een groot gezin hebt, wij staan allemaal voor elkaar klaar. Het is echt een hele toffe buurt. Schrijf die dan in voor de beste buurt van Vlaanderen. Helpen jullie elkaar spontaan? Wordt er heel wat gefeest bij jullie in de straat? Staan jullie voor elkaar klaar? Is er hulp overal? Kunnen de kinderen gewoon lekker met elkaar in de straat spelen? Ik zeg maar wat, dat zijn allemaal mooie redenen om je in te schrijven voor die beste buurt. Misschien komt Margot van de regio bij jou wel even op bezoek om te kijken of dat allemaal wel waar is wat je ons vertelt. En de winnende buurt die krijgt uiteindelijk een heel mooi buurtfeest op 3 juni. Alles erop en eraan, een optreden van Camille, een lekker ontbijtje of het wordt heel erg tof. Woon jij in de mooiste buurt en de beste buurt van Vlaanderen? Laat het ons weten en schrijf je in via...

0: No Doubt en It's My Life. En dat brengt me ook bij de weg. Want het is ondertussen 1:30 geworden op de E40 van de kust naar Brussel. 20 minuten filegolven tussen Brugge en Gent. Op de Antwerpse ring richting Nederland ook 1/2 uur erbij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent komen er 15 minuten bij tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Naar Antwerpen ook 15 minuten vertragen op de E17 vanaf Kruibeke. De E34 vanaf Waaslandhaven-Oost. Op de A12 tussen Zandvliet en Stabroek. En op de buitenring rond Brussel ook 10 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. Elders wat kleine vertragingen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
2: Elke dag telt voor 2.
0: En we piepen even binnen tussen de rood fluwelig

die tijd van de Zanzibar, zeg, Bart Kael. Shania Twain is niet onder de indruk van de Zanzibar, helaas. Ondertussen 5 over half.

Shania Twain en That Don't Impress Me Much. Wat wel indruk op je zal maken, is dat je op zondag altijd liedjes kan aanvragen hier bij Radio 2. Oh ja, hoe dan? Dat vertel ik je zo meteen wel. VRT Radio 2. Want tussen 6 en 9 ben jij aan zet in het programma Morgen Maandag. Kan je dus straks beluisteren hier bij Radio 2. En jij bepaalt de muziek. Welk liedje wil je horen? Voor wie? En vooral waarom? Stuur het maar even door via onze Radio 2-app. Berichtje sturen of via VRT Max. Dan komt dat ook op de juiste plaats terecht.

0: Miami Sound Machine. En Dr. Beat. Ja, vandaag is het zondag. Dat betekent dat het morgen maandag is. En dat jij dus aan zet bent hier bij Radio 2. Want straks dan is Caroline de Becker er weer. DJ Caroline gaat op verzoek. Maar je mag nu al gerust laten weten welk liedje jij straks heel graag wil horen. Een liedje aanvragen voor een oude jeugdvriend of zo die je al lang niet meer gezien hebt. Of iemand, een vriend van vroeger die deze week toevallig via social media jou een berichtje heeft gestuurd. En denk je, oh, dat was lang geleden. Wil je daar een plaatje voor aanvragen of moet je vanavond je kinderen weer naar kot brengen en denk je, ja, ik ga nog eens een leuk liedje daarvoor aanvragen, zodat ze deze week zeker goed gaan studeren als ze daar op hun kot zitten. Ik zeg maar wat. Voor de buren, voor de kleinkinderen, voor de collega's. Alle redenen zijn goed om toffe muziek aan te vragen. Dat kan dus nu al, hè. Je mag gerust een berichtje sturen via onze Radio 2-app of via die reageerknop via VRT Max. Dat kan natuurlijk ook. Laat daarin zeker weten welk liedje wil je horen, voor wie mag dat zijn en vooral waarom. Dat is misschien nog de allerleukste reden. En stuur het maar door en dan komt dat straks helemaal in orde.
1: Radio 2.

Ben je een dromer, knutselaar of uitvinder in hart en nieren? Kom dan de makers ontmoeten op 23 en 24 mei op de Maker Faire Brussels, waar ideeën tot leven komen en objecten in 3D worden geprint. De Maker Faire Brussels, een evenement georganiseerd.

0: hurts instead.
1: Zo begon het allemaal een klein beetje voor Adele en Someone Like You.
2: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
1: Straks dus onder andere muziek van Cool and the Gang, maar we gaan ook de trein nemen. Dat doen we in het fijne gezelschap van Guus Meeuwis en Vagant. En samen met

0: gezegd in de zevende dag. Vorig jaar kwamen er alles samen bijna 8000 aangiftes binnen bij het meldpunt voor eerlijke concurrentie. Dat is een website waar iedereen kan signaleren als hij vermoedt dat een ondernemer of een burger sociale fraude pleegt. Het gaat dan vooral over zwartwerk of domiciliefraude. Maar uit de meldingen blijkt dat er ook nieuwe trends zijn, zegt Rob Beenders.
1: De meeste groep die aan het groeien was, waren mensen die een uitkering kregen van de overheid, maar daarnaast nog geld verdienden via bijvoorbeeld OnlyFans of als influencer. En daardoor eigenlijk een bijkomend inkomen genereren, terwijl ze eigenlijk een uitkering krijgen van een overheid. De inhoud van die klacht wordt volledig onderzocht. Blijkt die te kloppen, dan starten wij onmiddellijk een onderzoek. En dat geeft heel snel een beeld van nieuwe fenomenen, terwijl we anders misschien met inspecties op straat die zaken veel later zien. Dus nu kunnen we gewoon sneller maatregelen nemen.
0: Een melding doen kan niet anoniem, maar je gegevens worden wel beschermd. Bijna de helft van de mensen die een sociale woning huurt in Vlaanderen is alleenstaand. Ook de helft van de mensen die op de wachtlijst staan om een sociale woning te huren is single. Alleenstaanden zijn vaak financieel kwetsbaarder op de woningmarkt. Ze besteden meer dan 30% van hun inkomen aan wonen, waar dat bij koppels met kinderen gemiddeld maar 8% is. In Pforzheim in het zuidwesten van Duitsland moeten 30.000 mensen hun huis verlaten voor de ontmanteling van een bom uit de Tweede Wereldoorlog. De Britse bom werd woensdag gevonden op een werf en weegt 1,8 ton met naar schatting 1,35 ton explosief materiaal. Ze zal later vandaag onschadelijk gemaakt worden. Eerst controleert de politie en brandweer of iedereen in een straal van 1,5 kilometer daadwerkelijk vertrokken is. De Oekraïense president Zelensky noemt de aanvallen van vannacht op Rusland een vergelding voor eerdere Russische aanvallen op Oekraïne. Volgens hem heeft Oekraïne het recht om zo te reageren. Oekraïne reageerde vannacht, of lanceerde beter vannacht, meer dan 500 drones richting Rusland, ook naar Moskou. Daarbij vielen zeker 4 doden in de omgeving van de hoofdstad. Rusland vuurde op zijn beurt zo'n 300 drones af op Oekraïne. In de Champions Playoffs van het voetbal ontvangt Anderlecht KV Mechelen. Na een half uur staat het 1-1. Mechelen kwam eerst op voorsprong, maar Anderlecht maakte al snel gelijk. Anderlecht is vierde, Mechelen zesde op 2 punten van Anderlecht. Het is dus een belangrijk duel in de strijd om de Europese tickets. Overwegend zwaar bewolkt met buien vanaf het westen, mogelijk met onweer. Aan zee kan het daarna wat droger worden. In het centrum halen we tot 16 graden. Tot woensdag nog vaak regen of buien, daarna droger en warmer. Meer in de app van 14 Nieuws.
2: Dankjewel Dominique. Het is 2:03. Op de Antwerpsring richting Nederland ruim een half uur file rijden tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent komen er 20 minuten bij tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Richting Stabroek op de R2 ook 20 minuten tussen de Bever en de Liefkeshoektunnel. Naar Antwerpen een kwartier. Op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruijbeke. Op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost. Op de A12 tussen Zandvliet en Stabroek. Op de E313 een half uur tussen de Senderlo en Geel-Oost, want daar is een ongeval gebeurd. Richting Bergen op Zoom op de A12 tussen Antwerpenhaven en Berendrecht komt er ook een kwartier bij. Op de E40 dan, van de kust naar Brussel, 15 minuten filegolven tussen Beernum en Gent en verder vanaf Aalst. En op de buitenring rond Brussel ook 10 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. Elders wat kleine vertragingen.
3: Bodembedekker voor tuin en dier. Strovan Stroopellets. Kijk op strovan.eu.
4: Radio 2 Weekend.
2: Karen Meijnen. Goedemiddag.

Het is 2:00. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. Steeds meer mensen melden sociale fraude bij de overheid. Dat heeft minister van Consumentenbescherming Rob Beenders

Celebration. Alles komt goed. Dat zingen ze toch. Ja, gisteren mocht de inzending voor Bulgarije natuurlijk feestvieren op het Eurovisie Songfestival. Straks ga ik dat winnende liedje trouwens nog eens laten horen. Het is echt een bangarangarang plaat hoor. Ik vond hem wel leuk. Zit veel energie in. Dat is voor straks. Eerst Somber en Homewrecker.

En zo bolde die trein van station naar station met Guus Meeuwis en Vagant in de coupé. En ze gingen mooi per spoor. Deze, die had ik je beloofd. Ik was net even in de war. Michael Bublé natuurlijk en een It's a Beautiful Day. Wees daar maar zeker van.

0: ruimte. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Strovan, het beste voor jouw tuin en je dieren. Strovan stroopellets als bodembedekker tegen mos en onkruid. In jouw tuin super efficiënt als ecologische onkruidbestrijding. En Strovan ook als strooisel voor je dieren. Zeer vochtabsorberend en geen ammoniakgeuren meer. Kijk op strovan.eu en geniet meer van de zomer.
2: Go Yellow!
3: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet.
4: Wat? 3?
3: Yep. Go for info naar telenet.be.
5: Elke dag telt voor 2.

een message in a bottle mag je niet doen, hè. Iets in een fles steken en weggooien. Het is allemaal vervuiling. Straks Kylie Minogue en Can't Get You Out of My Head. Maar nu naar Guusje en

blijf nog even hier. En vooral ook als je een plaatje wil aanvragen voor iemand die je nauw aan het hart ligt. De buren, de kinderen, de kleinkinderen, de collega's, je baas. Omdat je hoopt binnenkort op een extra dagje verlof. Ik zeg maar wat, misschien een beetje slijmen door een liedje aan te vragen. Kan allemaal, hè. Stuur maar een berichtje via onze Radio 2F. Welk liedje wil je horen, voor wie en waarom? En dan brengen we dat helemaal in orde. Dit is Kylie Minogue en Can't Get You Out of My Head.

Kylie Minogue en Can't Get You Out of My Head. En kijk eens aan, die kent ze heel goed, hè, deze. Want Jason Donovan is dit. Kylie en Jason, die waren het vroeger toch een koppel. In Neighbors was dat niet Charlene en Scott, als ik me niet vergis. Ik keek dat heel graag, Neighbors. Ik heb eigenlijk Engels geleerd door naar Neighbors te kijken toen ik zo'n jaar of 8 was.

0: Jawel hoor, het was inderdaad Scott Robinson en Kylie Minogue, die heette in de serie Charlene Mitchell. En dat was dus eigenlijk een beetje het droomkoppel in Neighbours destijds. Ondertussen al 2:30. Naar Antwerpen vertragen op de E313, 35 minuten file rijden tussen Tessenderlo en Geel-Oost. Dat komt door een ongeval. Op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke komen er 20 minuten bij. Ook op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost aanschuiven 10 minuten. Op de A12 tussen Zandvliet en Stabroek een kwartier. Richting Bergen op Zoom op de A12 tussen Antwerpenhaven en Berendrecht komt er ook een kwartier bij. Op de Antwerpse ring richting Nederland een 30 minuten file rijden tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Richting Stabroek op de R2 25 minuten extra tussen de Beveren en de Liefkeshoektunnel. Op de E40 van de kust naar Brussel komt er ook een 30 minuten bij tussen Beernem en Gent. En op de buitenring rond Brussel 10 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. Verder wat kleine vertragingen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

0: sneller en laat het licht aan. Zeker en vast, want straks komt het winnende liedje van het Songfestival van gisteren eraan. Bulgarije en Bangaranga.
1: Wij waren zo'n onverantwoordelijke varkens, hè.
2: Bij onze Luc Wijns en Ayana Doucouré van Knokhof. Margot, wat gaat er gebeuren?
3: Binnen een klein uurtje kan ik jullie alles vertellen over al dan niet Brad Pitt in Dendermonde.
2: Goedemorgen, Maxime.
4: Doe jij dagcrèmpjes?
2: Ja, dagcrèmpje.
4: Ah,
2: ja,
4: een avondcrèmpje ook.
3: Ik zie wel, mooi glow heb je.
4: Heel
3: dat is waar, hè.
2: Siska Schoeters en Niels de Stadsbader, goedemorgen.
5: Er heeft mij gisteren voor het eerst iemand terug jonger geschat dan ik ben.
6: Heb ik dagelijks voor.
7: Luister volgende week opnieuw, elke ochtend op Radio 2 en VRT Max.
8: Goedemorgen, morgen.
9: En Colruyt trakteert.
10: Ja, echt waar.
9: Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
11: Voorwaarden op colruyt.be.
12: Radio 2.

Milo en Whatever It Takes. Gisteren was er het 70ste Eurovisie Songfestival. En je hebt het waarschijnlijk ook wel gehoord. De kans dat België volgend jaar deelneemt, die is niet zeker. Er zijn toch nog wel wat vraagtekens bij. VRT heeft gisteren ook een heel statement daarover bekendgemaakt. Dat als de EBU geen stemming toelaat, dat de kans zeer klein is dat ons land een kandidaat gaat zenden naar het Songfestival in Bulgarije. Want Bulgarije werd gisteren de winnaar. De jonge Dara die huppelde en die sprong rond op het podium. Ze is jong, ze werd ooit derde bij The Voice in Bulgarije. Maar ze maakte gisteren echt wel een indruk hoor. Heeft met heel veel punten gewonnen. Het was echt van Bangaranga. Meteen ook de titel van een nummer.

0: Sam en Wake Me Up Before You Go. Vanochtend kon je hier bij Radio 2 weer luisteren naar Als de Muren Konden Praten met Anja Daams. En daarin ging ze op bezoek bij M&M-DJ Maureen van Herbergen en haar man Sieg den Donker. Die wonen met hun dochters Nelle en Leone samen in een nieuwbouwwoning in Wilselen. Alleen zo'n splinternieuw huis zonder geschiedenis, dat was voor Maureen toch wel een beetje wennen, hoor.
1: Waar ik het moeilijk bij heb, bij een nieuw huis, is... Mijn huis is een huis dat gebouwd is. Dus ja, zie, dat is al moeilijk. Ik zeg mijn huis, waarmee ik bedoel het huis van mijn ouders. En dat is een huis dat gebouwd is door 3 generaties voor ons. En wij zijn daar altijd in blijven wonen, omdat het een boerderij is. En dat is een huis met karakter. Daar liggen artefacten, zo ga ik het benoemen, want echt oude brol, van al die generaties. En dat huis heeft een verhaal. En dat mis ik hier nog zo.
0: Maar ze zijn ondertussen natuurlijk wel hun eigen verhalen aan het schrijven in dat nieuwe huis. Hoe dat allemaal eraan toe gaat, dat hoor je dus in de podcast. Als de muren konden praten.
2: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
0: Ze hebben het niet alleen over het huis, maar ook de opvoeding van de kinderen. Ze vinden zichzelf best wel een beetje strenge ouders. VRT Max, daar moet je dus zijn. Daar zie je Anja Daams staan. Fotootje van Anja, klik daarop. En dan hoor je de podcast. Altijd de moeite trouwens.
3: Ben je een dromer, knutselaar of uitvinder in hart en nieren? Kom dan de makers ontmoeten op 23 en 24 mei op de Maker Faire Brussels, waar ideeën tot leven komen en objecten in 3D worden geprint. De Maker Faire Brussels.

0: Ben je een dromer, knutselaar of uitvinder in hart en nieren? Kom dan de makers ontmoeten op 23 en 24 mei op de Maker Fair Brussels, waar ideeën tot leven komen en objecten in 3D worden geprint. De Maker Fair Brussels, een evenement georganiseerd door FabLabs met de steun van Innoviris, het EFRO en het Brussels Gewest.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
1: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
3: Dat is een kiwinner.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.

0: met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
0: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
2: Dat is een kiwinner.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hekjes verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt... Uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
4: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
5: Straks bewandelen we de Kennedy Boulevard samen met Axel Red en ook Olivia Dean, de hype van het moment. Die heb ik ook nog met So

Het is 3:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. In de Verenigde Arabische Emiraten is na een drone-aanval brand uitgebroken in de buurt van een kerncentrale. Dat meldt de regering. Een stroomgenerator op de site heeft vuur gevat. Er zijn geen gewonden en er is ook geen gevaar dat radioactief materiaal zich zou kunnen verspreiden. Ook het Internationaal Atoomenergieagentschap zegt dat de stralingswaarden er normaal zijn. Het is onduidelijk van waar de drone kwam. De voorbije maanden zijn vooral Amerikaanse legerbasis in de Emiraten

0: Staten al het doelwit geweest van Iran, dat zo reageert op de Amerikaans-Israëlische aanvallen. Er is nu ook een eerste besmetting gemeld met het ebola-virus in Goma in Oost-Congo. Goma wordt gecontroleerd door de rebellen van M23. In totaal zijn er al 90 doden geteld en meer dan 300 verdachte gevallen. Meer uitleg door Veerle de Vos.
1: De nieuwe uitbraak begon in de Congolese provincie Ituri, maar heeft zich dus ook al verspreid naar Goma in Noord-Kivu, naar de hoofdstad Kinshasa en buurland Oeganda. De uitbraak is moeilijk in kaart te brengen door de oorlog en onrust in Oost-Congo. En het gaat om een zeldzame variant, waardoor geen vaccins of geneesmiddelen beschikbaar zijn. De kans dat het virus voet aan de grond krijgt in Europa blijft echter klein, zegt Laurens Liesenborgs van het Instituut voor Tropische Geneeskunde.
2: We moeten daar waakzaam op zijn, maar we moeten daar zeker in België niet over beginnen panikeren. Ik zeg, dit gaat vooral regionaal een belangrijk probleem worden. Het is ook niet de eerste ebola-uitbraak. Er zijn er in Congo alleen al 17 geweest en nooit eigenlijk heeft het virus voet aan wal kunnen krijgen in Europa.
1: Ja, de Wereldgezondheidsorganisatie spreekt over een internationale noodsituatie. Voorlopig blijven de grenzen in de getroffen regio wel open.
0: De zoektocht langs de E34 gisteren naar een vermiste 50er uit het West-Vlaamse Haarlembeke heeft niets opgeleverd, dat zegt het parket. De man is sinds oktober vorig jaar vermist. Zo'n 130 agenten hebben gisteren de berm van de snelweg doorzocht vanaf Ranst in de richting van Nederland. Het onderzoek loopt voort. In de Champions Playoffs van het voetbal is de tweede helft aan de gang in de wedstrijd tussen Anderlecht en KV Mechelen. Dat is een belangrijk duel in de strijd om de Europese plaatsen. Geert Heremans, hoe staat het daar?
3: Wel, het ziet er weer niet zo goed uit voor Anderlecht, want het staat 1-2 achter halfweg de tweede helft tegen KV Mechelen. Een minuut of 6-7 geleden is KV op voorsprong gekomen via Terence Koudou. Aan de rust was het nog 1-1 met twee goals na ongeveer een kwartier voetballen. Kort na elkaar eerst de 0-1 van Brederode na een enorme blunder van Huerta. Maar Anderlecht kon snel gelijk maken via Saliba en had daarna nog voldoende kansen om 2-1 voor te komen. Maar het stuitte telkens op een uitstekende doelman, Nacho Miras. En dan de tweede helft, die was veel gezapiger begonnen. Zonder al te veel kansen. Tot dan plots dus de 1-2 uit de lucht kwam vallen voor KV Mechelen via Koudou. Dus heel veel werk aan de winkel voor Anderlecht als het weer geen nieuw debakkel wil tegenkomen.
0: Dankjewel, Geert. Overwegend zwaar bewolkt vanmiddag met buien vanaf het westen, mogelijk met onweer. Aan zee kan het daarna wat droger worden in het centrum tot 16 graden. Tot woensdag nog vaak regen of buien, daarna droger en warmer. Meer op vrtnieuws.be.
4: Dankjewel Dominique. 3 over 3 naar Antwerpen vertragen. Op de E313 tussen Te Senderlo en Geel-Oost, de weg is daar wel vrijgemaakt. Op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke komen er 20 minuten bij. Op de A12 tussen Zandvliet en de Werken in Stabroek ook 20 minuten. Richting Bergen op Zoom op de A12 tussen Antwerpenhaven en Stabroek is het 10 minuten aanschuiven. Op de Antwerpse ring dan richting Nederland een half uur file rijden tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent 15 minuten tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Op de E40 van de kust naar Brussel komen er 10 minuten bij tussen Nieuwpoort en Jabeke en verder ruim een half uur tussen Brugge en Gent. Op de buitenring rond Brussel ook 15 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. Elders zijn de vertragingen maar klein.
5: Hoogstraten aardbeien.
6: Radio 2.
5: Radio 2 weekend.
4: Karen Meijer. Goedemiddag.

Axelrad en naar Kennedy Boulevard. Ik weet niet of die Kennedy Boulevard ook naar het Studio 100 Theater in Hofstade leidt. Maar als dat wel zo is, dan is het alvast de goede weg naar de musical Hallo Radio 2. Want Studio 100 en Radio 2 gaan samen een musical maken. Het gaat over de beginjaren van de nationale radio. Er zal dus heel veel muziek uit de jaren 70 in zitten. En we weten al dat Peter van de Veire en Chris van Tongelen van de Romeo's de hoofdrollen delen. Ja, het gaat heel tof zijn. Het gaat heel tof worden. En wil jij er absoluut al bij zijn? Pas op, die musical gaat pas 2027 in première. Maar je kan nu alvast je tickets bestellen. Dat doe je ofwel via VRT Max ofwel via halloradio2.be.

blijft zo'n mooi liedje, hè? Van Robin. Dancing on my own. Ze komt trouwens naar ons land 30 juni naar de ING Arena in Brussel, het vroegere Paleis 12. Dan zal de Zweedse blonde Robin daar op het podium staan. Het is ondertussen 3:15 geworden. Mia is er ook bij. Dit is Gorky.

0: helemaal tot het einde. Hè. Gorky en Mia.
1: Ah, dat horen we graag. Het geluid van een klein yes-moment na een goede tip of een slim idee. Wij noemen dat een win-win. En volgende week nemen we je belastingbrief onder handen in onze belastingspecial. Krijg een pak tips en advies die jou slimmer en je belastingen betaalbaarder gaan maken. Vind ook die win-win.
2: Heb je zelf vragen over je belastingen? Volg volgende week de Win-Win Belastingspecial bij Radio 2 en VRT Nieuws.
1: Amai, dat is precies een serieuze win-win.
3: Elke dag telt voor twee.
2: Radio 2.

0: ze gaat binnenkort te zien zijn op de televisie, want ze gaat optreden tijdens de rust bij de finale van de Wereldbeker voetbal. Ja, je weet dat dat dit jaar in Amerika doorgaat. En de Amerikanen die hebben natuurlijk een grote traditie wat American football betreft met zo'n halftime show. Dus tijdens de rust is er dan een half uur muziek van een gigantisch grote artiest. En dat is dan wereldnieuws natuurlijk. Maar ze gaan dat dus nu ook doen bij het WK voetbal. Onder andere Shakira zal optreden, BTS zal optreden en ook Madonna zal op dat podium staan. Ik vind het een beetje vreemd, want ik dacht net dat dat typisch was aan voetbal, dat er dan een kwartier rust was en dan moesten ze weer dat veld op, maar dat gaat nu dus een half uur zijn. Toch? Dan is het dan nog echt voetbal, vraag ik me af.
1: Radio 2 Weekend.
2: Karen Meijne.

0: Spring en voor een leven. Het is 3:30 geworden. Naar Antwerpen is het nog altijd een kwartier vertragen. En dat op de E17 vanaf Kruijbeke. Ook op de A12 tussen Zandvliet en de Werken in Stabroek. Op de Antwerpsring richting Nederland komt er 30 minuten bij. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. En richting Gent 10 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Op de E40 van de kust naar Brussel dan. Daar is het 10 minuten filegolven tussen Nieuwpoort en Jabeke. En verder ook 30 minuten tussen Brugge en Gent. Op de buitenring rond Brussel 15 minuten extra tussen Wezenbeek en Machelen. En verder wat kleine vertragingen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

0: Een tijdje geleden was Helene Fischer te gast in een radioshow op de Nederlandse radio. En ze begon daar toen spontaan een Duitsstalige versie te zingen van dit liedje. En dat klonk eigenlijk best wel goed. Hoe het danst, Marco, Armin van Buuren en Davina Michel.
1: Sleutels vast, de deurknop heb ik in mijn hand.

0: weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Openwervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Enbeeld.
1: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
2: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
4: Dat is een kiwinner.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Ketnet komt naar je toe met Ketnet Zomerfestival. Geniet van supercoole attracties en optredens van Like Me, de Ketnet Band, Waiko en DJ Ketnet. Ketnet Zomerfestival. Op woensdag 24 juni in Domein Puijenbroek. Geniet van jouw vroegboekkorting tot 1 juni. Tickets en info via puijenbroek.be.
6: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
7: Oh my god, mama, dank u!
8: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blije gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. Voorwaarden op jbc.be.
9: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

Eliza Was Here heeft nog last-minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.

Frankie Goes to Hollywood en Relax. Soms moet je de dingen een beetje laten relaxen. Zoals de nieuwe single van Ed Sheeran bijvoorbeeld. Die heette Repeat It. Het is een samenwerking met Martin Garrix. En ze hebben dat liedje eigenlijk 12 jaar geleden al geschreven. Het zijn goede vrienden en vandaag de dag hebben ze dat pas uitgebracht. Maar dit

Jaap Vreesema en Lea Roux en hun Code Rood. Straks dus op verzoek tussen 6 en 9 hier bij Radio 2 in morgen maandag. En Niels van der Loo die is er ook nog met de beste weekendtips. Maar eerst bouwen we een feestje, hè. Dat doen we met deze 90s band. Dit is Liquido en hun Narcotic natuurlijk.

Ben je een dromer, knutselaar of uitvinder in hart en nieren? Kom dan de makers ontmoeten op 23 en 24 mei op de Maker Faire Brussels, waar ideeën tot leven komen en objecten in 3D worden geprint. De Maker Faire Brussels.

0: Ben je een dromer, knutselaar of uitvinder in hart en nieren? Kom dan de makers ontmoeten op 23 en 24 mei op de Maker Fair Brussels, waar ideeën tot leven komen en objecten in 3D worden geprint. De Maker Fair Brussels, een evenement georganiseerd door FabLabs met de steun van Innoviris, het EFRO en het Brussels Gewest.
1: Groeien betekent veel dingen. Sneller gaan, groter worden, nieuwe stappen zetten. Maar groeien op lange termijn vraagt iets anders. Inzicht, richting en keuzes die verder kijken dan vandaag. Het vermogen om te bouwen aan groei die blijft. Samen met ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
2: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.

0: Het op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
1: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
0: Ja, of twee abonnementen, of...
1: Twee! Dan kan ik mezelf volgen! Of is dat vals spelen?
0: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: Hoor ik daar het barbecue-alarm? Ja, bij Jumbo is het nu 3 plus 1 op een selectie van Belgisch vlees en vis. Dat is de ja van Jumbo.
4: Ziekenfondsen. Allee, wie heeft er nu een ziekenfonds nodig?
5: Ingrid, die naar kanker niet meer aan een betaalbare verzekering geraakt.
4: Maar behalve Ingrid, wie heeft er nu een ziekenfonds nodig eigenlijk?
5: De Moussa, die dacht dat er iets niet klopte aan zijn ziekenhuisfactuur.
6: En Marie, die door de juiste begeleiding langer thuis kan wonen.
4: Maar behalve Ingrid, Moussa en Marie, wie heeft er nu eigenlijk echt een ziekenfonds nodig?
7: Wij allemaal, want Ziekenfonds Solidaris beschermt iedereen.
2: Code Yellow!
0: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
8: Echt? Een heel jaar?
0: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
9: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
10: Straks weekendwijzer. Ik stuur je in de juiste richting, als dat maar goed komt. Dat is voor na het nieuws.

0: Het is 4 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. De hockeyclub in Braschaat, waar alle 5 jongeren bij speelden, die vrijdagnacht met een auto crashten tegen een boom, is in rouw. De wedstrijd vandaag is begonnen met een minuut stilte en de speelsters droegen een rouwband. Bij het ongeval stierf een jongen van 16. De bestuurder van 17 is nog in levensgevaar en ook een jongen van 14 is er nog altijd erg aan toe. De 2 andere inzittenden raakten zwaar gewond. De club probeert ondersteuning te bieden waar ze kan, zegt co-voorzitter Philippe Noé.
1: Ik denk dat iedereen op zijn manier het weekend doorgekomen is en dat sommige jongeren dan beslist hebben om niet te spelen en samen te komen op de club. En anderen als eerbetoon aan hun vriend dan toch gespeeld hebben. Al die jongeren zochten natuurlijk toenadering en wilden elkaar zien. We hebben dan een aparte ruimte kunnen inrichten waar ze het konden samenkomen en waar we ook een rouwregister hebben voorzien waar heel veel jongeren ondertussen al gepasseerd zijn en iets geschreven hebben.

0: In Brussel stappen duizenden mensen mee in een pro-Palestina-betoging. Aanleiding is de 78ste verjaardag van de Stichting van de Staat Israël. De Palestijnen noemen dat de Nakba, of catastrofe, omdat zij sindsdien van hun land verdreven worden. Het geweld tegen Palestijnen blijft maar toenemen, en niet alleen in Gaza, zegt Ludo de Brabander van Vrede Vis&Wee.
1: Op de Westelijke Jordaanoever gaat de terreur in crescendo. Dat wil zeggen de repressie en de aanvallen en het geweld van kolonisten. Nu zien we dat ook Zuid-Libanon getroffen is en waar men zelf gewoon straffeloos hele dorpen van de kaart veegt. En onze belangrijkste boodschap is ook naar onze regeringen toe dat dit echt niet meer aan te zien is. Hoe dat men eigenlijk machteloos toekijkt, hoe dat men straffeloos laat begaan. Dit is ondermijnend voor het internationaal rechtssysteem zoals het ontstaan is na de Tweede Wereldoorlog.
0: Intussen zijn bij Israëlische aanvallen op de Gazastrook vandaag zeker 4 mensen gedood. In de Champions Playoffs van het voetbal hebben Anderlecht en KV Mechelen 2-2 gelijk gespeeld. De gelijkmaker van Anderlecht viel pas helemaal op het einde. Het verslag is van Geert Hermans.
2: Anderlecht mag blij zijn dat het in de toegevoegde tijd nog een late gelijkmaker kon scoren via Camara. Daardoor blijft Anderlecht 2 speeldagen voor het einde op de 4e plaats voor Gent en Mechelen. Op het kwartier waren er 2 snelle goals geweest. Van Brederode voor Malinois, Saliba voor Anderlecht. En nadien had Anderlecht voldoende kansen om afstand te nemen van Mechelen, maar het stuitte op een goede doelman Miras. In de tweede helft gebeurde er weinig, tot op het uur Kudu de enige kans voor KV Mechelen omzette in een 1-2 voorsprong. Anderlecht leek op een nieuw debakkel af te stevenen, tot Camara toch nog voor de verlossende gelijkmaker zorgde.
0: Overwegend zwaar bewolkt met buien vanaf het westen, mogelijk met onweer. Aan zee kan het daarna wat droger worden. In het centrum halen we tot 16 graden. Tot woensdag nog vaak regen of buien, daarna droger en warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Op de Antwerpse ring richting Nederland een half uur file rijden tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent 15 minuten tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Naar Antwerpen 10 minuten vertragen. Op de E17 vanaf Kruijbeke, op de A12 tussen Zandvliet en Staanbroek. En op de E34 aan de Werken bij Maldegem. Op de E40 van de kust naar Brussel een half uur file golven tussen Brugge en Gent. En op de buitenring rond Brussel 15 minuten tussen Wezenbeek en Machelen. En op de binnenring een kwartier tussen Vorst en Zelk, elders alleen maar kleinere vertragingen.
4: Dorso, ergonomisch slapen.
5: Radio 2, Weekendwijzer.
4: Niels van den Loo.
3: Uittips waar je blij van wordt vanmiddag, dat is de bedoeling. En ik mag straks ook tickets weggeven voor een bijzondere theatervoorstelling met Herbert Vlak. Als dat geen reden is om te blijven.
4: VRT.

0: Hij begon als tiener covers te maken van bekende zangers, zette die online. De filmpjes waren zo populair dat hij ondertussen is uitgegroeid tot een echte wereldster. Shawn Mendes op je radio.
1: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
0: Ja, had ik mijn zangprobeersels onder de douche ook maar online gezet. Zometeen heb ik het over een theatervoorstelling die nooit meer terugkomt.

0: Een enorme danshit in Europa in de jaren 90. En drama in theater nu, want in de voorstelling Aspe, het slotakkoord sterft, ex-inspecteur Vanin. Aspe, het slotakkoord, zo heet die theatervoorstelling. En Vanin wordt natuurlijk gespeeld door Herbert Vlak. Herbert, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, we worden als bezoeker uitgenodigd eigenlijk op je begrafenis.
1: Ik ben dood, ja, ik lig daar. Hè. De Nelkerlik heeft nu als foyer een kerk. Dat is prachtig. Die is prachtig gerestaureerd met heel veel respect voor kerkelijk erfgoed.
0: Uh-huh.
1: En daar komen de mensen binnen, daar lig ik opgebaard. En dan gaan ze de zaal binnen, bij wijze van, ja, voor de belechtigheid. En ja, mijn vrouw, Hannelore Martens, met mijn twee kinderen zijn daar ook, ja. En okay. Dan begint het, want waarom ben ik dood? Waarom werd ik vermoord? Wie heeft het gedaan? En de mensen gaan mee het bad in, ja.
0: Ja, de mensen gaan mee het bad in. De mensen moeten meedoen, want die hebben dingen gezien die niemand anders kan weten.
1: Wel, het is te zeggen, de Aspe theatervoorstellingen hebben de truc van flashbacks. Dus dat is met een lichtstand en dan hoor je als publiek wat er gezegd is, wat er gebeurd is, wat de eventuele vetes zijn en leef je mee. En op een gegeven moment weet het publiek meer of zelfs ja, meer dan de inspecteurs die daar rondlopen. In dit geval is dat de Zwaaf, Michiel de Meijer. Ja, we gaan, en dan gaan ze op onderzoek en ik kom dan af en toe wel terug. Ja, want anders zou ik niet meer spelen.
0: Ja, dus. Ik was net aan het denken, dat zou een gemakkelijke rol zijn om daar gewoon te blijven liggen.
1: Nee, zo werkt het niet. Nee, maar het is wat fijn is, dat is dat mijn vrouw in de serie, waar de mensen misschien wel gezien hebben, 127 afleveringen, dat is Hannelore Martens, dat is dus Francesca van Thielen. En daar heb ik jaren mee voor de camera gestaan, ik bedoel voor Aspen op te nemen.
0: Uh-huh.
1: Maar die komt nu meedoen op het theater, want het is ondertussen onze vijfde Aspen op theater al, waar we de Vlaanderen mee plat gespeeld hebben in het verleden. En ja, dat is wel uniek, ja, dat wij samen elkaar vinden, relationeel. En Francesca is een heel goede vriendin.
0: Uh-huh.
1: En ja, dat is fijn dat we samen dat kunnen spelen. Ja,
0: ja, dat was ook al 10 jaar geleden hè, dat zij nog die rol speelde.
1: Langer zelfs, ja, 2003, ja.
0: Oké, okay. Jij hebt het meer dan 20 jaar gedaan, denk ik, hè, Vanin?
1: Nee, ja, we hebben 10 afleveringen, 127 afleveringen. En ik ben gestopt in 2013... Toen Frank van Laken mij belde en zegt, wil je dat op theater doen? Zeg, ja, als je een goed stuk hebt. Ondertussen zijn we aan versie 5 en dat is, ja, mensen komen graag meedoen en zien dat graag. En dat raakt mij ook, alleen dat vind ik heel. Maar nu gaan we er een punt achter zetten, ja. Trouwens, ik zal je wat zeggen. Dat interactie met het publiek, weet je dat dat een uitvinding is van Radio 2?
0: Ah, vertel.
1: Hoe lang ben jij al bij de radio?
0: 18 jaar.
1: Ah, wel, voilà, het is voor jouw tijd dan. In 2000 was dat een luistercijferkanon. En dat heette denk ik de Zevende Hemel, of was het het Koekoeksnest. Maar dan was er Aspe, waar Pierre Aspe zelf aan meeschreef, voor de radio in luisterspel. En dat was, ja, ik heb me toen laten vertellen dat dat 800.000 luisteraars had.
0: Uh-huh.
1: Dus dat was een hit bij Radio 2. Dus jullie hebben het eigenlijk populair ook gemaakt. Voordat de serie er kwam, ja.
0: Ja. In ieder geval, als je wil gaan kijken, informatie op backstage-producties.be. Of je blijft hier luisteren, want ik mag straks ook nog een duo-ticket weggeven. Geniet ervan, van die laatste reeks, Herbert Vlak.
1: We gaan ons amuseren.
0: Dat is goed, dat is het belangrijkste.
2: Radio 2 Weekendwijzer.
3: Niels van der Loo.

0: Yes, Meteor en Fleming op je radio. Ja, de geschiedenis van Radio 2, die is lang. Zeer lang. En die gaat ja, ver terug in de tijd. Ook in de jaren 70 heel wat straffe stories van toen. En je had het misschien al gehoord, hè, als we het dan toch over theater hebben. Na de succesvolle musicals Vergeet Barbara en Tien om te zien, komt er een nieuwe Studio 100 musical en die heet Hallo Radio 2. Een feel-good musical, heel wat humor en uiteraard ook de beste Vlaamse hits van de jaren 70 en heel wat ja, straffe verhalen van toen. Met onder andere Peter van de Veire in de hoofdrol.
1: Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
2: Het is te zien dat je niet veel van kent, hè, Luc.
3: De zoete inval.
4: Jullie mogen het. Wij mogen het en hij niet.
5: Ja.
4: Is het omdat we met drie zijn, Luc? Mag ik ook meedoen?
1: Op 16 juni komen ze alvast naar Bierbeek.
2: Dit was de allereerste keer dat ik naar de Canarische eilanden ging. En ik zat daar zo op dat terrasje en genereerde in de Canarië.
1: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
2: En toen ging ik naar de Maagdeneilanden, hè, Luc?
1: Ben jij er ook bij? Check de volledige kalender via het Radio 2-kanaal op VRT Max.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
7: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
8: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
7: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Radio 2.

Michael Jackson en Beat It. Je luistert naar Radio 2 Weekendwijzer met ook weekendtips. Ja, als ik het dan heb over weekendtips, ik heb genoten hoor van de Michael Jackson film over zijn leven. Misschien wel een aanrader om eens naartoe te gaan. Nu op VRT Max kan je nu ook kijken naar The Michael Jackson Story. Een documentaire over, ja, toch wel de grootste popster ter wereld, mogen we zeggen. Maar ook dus de verhalen achter de glitter en de glamour over de rechtszaken en de nalatenschap. Ja, dat zijn de dingen die je niet te zien krijgt in de film, maar dus wel in deze docu. VRT Radio 2. Te zien op VRT Max. Heb je zelf een weekendtip? Mag je die altijd doorsturen via onze Radio 2-app trouwens.

0: Ja, geef toe. Het is toch moeilijk om hier niet op mee te zingen? Elton John en Kiki D. Don't go breaking my heart. Elton John vindt het trouwens zelf een van zijn plezantste nummers om live te spelen. Omdat hij vindt dat het publiek altijd enthousiast meedoet. Misschien jij daar ook wel in de wagen of gewoon thuis. Allemaal toegelaten. Nu in die wagen sta je wel wat aan te schuiven. Op de Antwerpse ring richting Nederland. Een half uur file rijden tussen Sint-Annalinkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Berchem. En naar Antwerpen 10 minuten vertragen. Op de E17 vanaf Kruibeke. Op de A12 tussen Zandvliet en Stabroek. Op de E313 vanaf Ranst. Op de E34 aan de werken bij Maldegem. En op de E40 van de kust naar Brussel. Ruim een half uur filegolven tussen Brugge en Gent. En op de buitenring rond Brussel 15 minuten tussen Wezenbeek en Machelen. En op de binnenring 3 kwartier tussen Vorst en Zelk. Elders alleen maar kleinere vertragingen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en

0: drie heerlijke Nederlanders. Ik heb ze hier eens in de studio gehad. Ik denk toen ze dit nummer kwamen voorstellen. Ja, die laten het gewoon allemaal gebeuren. Die hebben mij toen meer vragen gesteld dan ik aan hen, denk ik. Het was een heel bizar interview. Maar zo sympathiek. Noodgeval. Nu, in Weekendwijzer krijg je uiteraard ook tips van bij jou in de buurt.
1: Weet wat er leeft in jouw buurt.
2: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: Dag Jana, welke tips heb jij nog voor ons?
3: Ja, als je van sushi houdt, Niels, dan moet je komende week naar Brussel. Want vanaf vrijdag wordt de vismarkt omgetoverd tot een stukje Tokio voor het Japanfest. Dat is een festival dat de Japanse eetcultuur en Japanse tradities samenbrengt op één plek. Je kan er sushi leren maken, sake proeven of je wagen aan Japanse calligrafie. Om deel te nemen aan zo'n workshop dien je wel op voorhand in te schrijven, maar het festival bezoeken is helemaal gratis. Gewoon rondwandelen kan trouwens ook. Je ontdekt dan kraampjes vol Japanse street food en Japanse ambacht. Heel tof. Daarnaast word je vanaf zaterdag 23 mei ondergedompeld in de wereld van Toetanchamon. In het oude Egypte in Brussels Expo loopt daar een tentoonstelling rond. Met gigantische projecties, virtual reality en indrukwekkende replica's word je helemaal meegenomen in dat verhaal van die jonge farao. Je wandelt echt als het ware door de Vallei der Koningen en je beleeft de geschiedenis van heel dichtbij. Dus komende week, Niels, ontdekken we andere

0: Ja, heel wat fijne weekendtips die je ook weer meegekregen hebt vandaag van onze collega's.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
1: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
3: Dat is een kiwinner.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

Eagle Eye Cherry, Save Tonight, bij Radio 2 Weekendwijzer. Ja, het was misschien wel vandaag een dag om af en toe eens terrasje te doen. Misschien wel wat koud en ook wat regen af en toe. Misschien moet je dan wel eens richting museum gaan. Want weet je wat ik soms denk als ik in het buitenland ben, in een museum? Waarom neem ik niet de tijd om eens vaker een museum in ons land te testen? Daarover heb ik het zo meteen.

0: heb het hier over musea. Ja, we moeten eens meer naar een musea gaan in ons eigen land. Robbie Williams nog met Rock DJ. Ja, Robbie Williams die maakt ook kunst. De Robbie Williams Art Exhibition. Moet je voor naar Londen onder andere. Maar goed, hier bij ons kan je ook naar veel leuke musea. Ik krijg nog een berichtje binnen daarnet van, even kijken, Ingeborg. Ingeborg Boeghout, die stuurt net het Trammuseum gaan ontdekken in Brussel. En dan ook nog de extra expositie 100 jaar bus in Brussel. Inderdaad, die bus die bestaat exact 100 jaar in Brussel. En zo leer je toch wel wat bij. Er zijn er genoeg, hè? Genoeg musea in Vlaanderen. Trouwens, van vandaag tot en met 24 mei is er de Week van de Belgische Musea. Benieuwd wat er bij jou in de buurt allemaal te doen is? Gewoon even gaan naar weekvandebelgischemusea.be. Nu, ik pik er iets uit en dat is het Industriemuseum in Gent. Hannelore de Kranen, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jullie vieren feest, zeg maar.
1: Ja, dat klopt. Het Industriemuseum bestaat dit jaar 50 jaar... En naar aanleiding van Week van de Belgische Musea hebben we dan ook een leuke activiteit voorbereid. Wij gaan morgen, op Internationale Dag van het Museum bovendien ook, gaan wij taart uitdelen aan de houders van een museumpas. Omdat zij eigenlijk de mensen zijn die het museum altijd steunen en heel veel musea steunen met hun bezoekjes. En morgen willen wij iets terug doen voor hen, dus hebben wij taart voorzien voor de museumpassers die bij ons langskomen.
0: Dus jullie zijn nu vol een bak taart aan het bakken daar in Gent?
1: Wel, we hebben daar de hotelschool van Gent voor aangesproken.
0: Okay,
1: en de bakkerijafdeling heeft ons daar een handje bij geholpen. Ja.
0: Nu, het museum daar bij jullie is ontstaan door een machine van het Engeland.
1: Ja, dat is eigenlijk de Mule Jenny. We hebben Mule Jenny, is een spinmachine die in verschillende onderdelen door Lieve Bouwens ooit naar het vasteland is gesmokkeld en hier opnieuw in elkaar is gezet. En dankzij het opnieuw in elkaar zetten van die machine en dat introduceren op het vasteland is ook bij ons eigenlijk de industrie op gang gekomen, waardoor dat hier ook alles plots in fabrieken werd geproduceerd en veel sneller kon gaan met minder mankracht en zo verder. Dus dat was ons eerste collectiestuk en dat was de aanleiding om 50 jaar geleden ook een museum op te richten rond industrieel erfgoed.
0: Ja, ondertussen zijn we inderdaad 50 jaar verder. Hoe hou je dat inderdaad interessant, bijvoorbeeld met tentoonstellingen? Ik pik er eentje uit bij jullie, één over zenuwpoedertjes.
1: Ja, die is vorige week gestart. Sinds zaterdag 9 mei kunnen mensen die bezoeken. Dat kan nog tot 13 september. En die gaat inderdaad over zenuwpoeders. Die zijn bij heel veel mensen eerder gekend onder de merknaam van het Witte Kruis of Dr. Man. En die zijn eigenlijk tot diep in de 20e eeuw echt dagelijkse kost geweest in heel veel fabrieken. Maar ook in huishoudens. En mensen namen dat heel gemakkelijk in, omdat dat pijnstillend was, koortswerend, maar ook een beetje oppeppend. En het werd ook ingenomen om zich goed te voelen of bij het kleinste pijntje, maar achteraf bleek dat de samenstelling van die poeders, dat eigenlijk heel schadelijk was voor de nieren en eigenlijk ook wel vaak fataal was voor de mensen die het te vaak hebben ingenomen. Het was ook een verslavend element dat deel uitmaakte van die samenstelling. Dus door die verslavingen zijn er heel veel mensen eigenlijk vroeger gestorven aan nierfalen. En er is een hele generatie die poeders nog kent, maar er is ook een hele generatie die helemaal niet kent en die zich daar niets bij kan voorstellen. En die geschiedenis proberen wij nu een beetje levend te houden en het collectief geheugen te houden door daar nu de expo rond te brengen. En we hebben daar ook veel verhalen voor verzameld van heel veel mensen en die verhalen stromen nog altijd bij ons binnen. Dus het doet de mensen wel iets om er nog eens van te horen, merken we.
0: Blijkbaar. Het Industriemuseum in Gent. Heel wat andere musea vind je op weekvandebelgischemusea.be. Hannelore, fijn weekend.
1: Hetzelfde voor jou. Dag.
2: Radio 2 Weekendwijzer.
3: Radio 2 Niels van der Loo.

ja, we hebben geen zenuwpoedertjes nodig. We hebben gewoon muziek om onze klemmetje op te peppen. Blondie met Atomic. En straks heb ik ook nog een weekendtip. Ideaal, zeker als je houdt van live muziek. Dat is voor straks. En ik had het beloofd, ik mag ook nog een theaterticket weggeven. Duo-ticket voor de voorstelling Aspe, het slotakkoord in Antwerpen. Inspecteur Van In die sterft. Je hoorde het daar straks al. En van Herbert Vlak. En wie ook weer meedoet in dat theaterstuk is zijn tv-vrouw, Hannelore. Na een afwezigheid van ja, toch meer dan 10 jaar. 10 jaar niet meer meegedaan in de voorstellingen. Maar over welke actrice hebben we het dan? Welke actrice speelt er mee met Herbert Vlak? Stuur door naar de Radio 2-app en ga dan naar het theater. Over welke actrice gaat het hier? En je kan dus naar dat theater van Aspe. Aspe, het slotakkoord. Eigenlijk de laatste voorstelling van Herbert Vlak in het kader van die voorstellingen van In.

0: Trivials.
1: Ben je een dromer, knutselaar of uitvinder in hart en nieren? Kom dan de makers ontmoeten op 23 en 24 mei op de Maker Faire Brussels, waar ideeën tot leven komen en objecten in 3D worden geprint. De Maker Faire Brussels, een evenement.

0: En Colruyt trakteert.
1: Ja, echt waar? Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be. In mei verlengen we bij La Perre onze promo. 25% korting op je tweede hoortoestel. Maak nu je afspraak. La Perre. Wij maken alle oren blij.
3: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
4: Dorso.
5: Amai, wat klink jij uitgeslapen?
4: Ja, sinds ik op een Dorso slaapsysteem lig, sta ik op zonder rugpijn. Belgisch, ergonomisch en aanbevolen door experten.
5: Echt?
4: Ja, dat is niet toevallig dat klanten Dorso een 9,4 op 10 geven.
6: Dorso. Ergonomisch slapen.
7: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
8: Tatjana van Kouwenbergen uit Herne wint het duo theaterticket. Het juiste antwoord is actrice Francesca van Tielen. Straks nog meer prijzen.

0: Het is 5:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. De inwoners van Brasschaat zijn in rouw een dag na het dodelijke verkeersongeluk met minderjarigen. En in Brussel zijn tienduizenden pro-Palestina-betogers opgestapt om de Nakba te herdenken. De hockeyclub in Brasschaat, waar alle 5 jongeren speelden die vrijdagnacht met een auto crashten tegen een boom, is in rouw. En ook de school waar 2 van de zwaar gewonde jongeren les volgen, reageert aangeslagen. Bij het ongeval stierf een jongen van 16 die ook jarenlang op die school had gezeten. Amorie de Mulder verzamelde enkele reacties.
1: Je bent zelf ouder, je hebt zelf ook nog lesgegeven aan de ouders van de slachtoffers. Ja, dat grijp je natuurlijk aan. Hè. Je zit als het ware naast die ouders in het ziekenhuis.
2: Hè. En schooldirecteur Patrick De Bruin is niet alleen. Ook de leerkrachten en leerlingen reageren aangeslagen. De klassen van de zwaargewonde jongeren worden morgen apart opgevangen.
1: Met titularis en met ook leden van het rouwteam, politie van Brasschaat en ook het CLB, zodanig dat iedereen zichzelf kan zijn in al zijn verdriet en aangeslagenheid.
2: En ook de hockeyclub is in shock. De wedstrijd vandaag is begonnen met een minuut stilte en de speelsters droegen een rouwband. Co-voorzitter Philippe Noé.
3: Al die jongeren zochten natuurlijk toenadering en wilden elkaar zien. We hebben een aparte ruimte kunnen inrichten waar ze het konden samenkomen en waar we ook een rouwregister hebben voorzien, waar heel veel jongeren ondertussen al gepasseerd zijn en dienst geschreven hebben. Ik denk dat heel breed alle leden van de club wel een link hebben met de families, met de jongeren. En dat raakt natuurlijk iedereen.
0: In Brussel hebben enkele duizenden mensen deelgenomen aan een pro-Palestina-betoging. Aanleiding was is de 78ste verjaardag van de Stichting van de Staat Israël. De Palestijnen noemen dat de Nakba of catastrofe, omdat zij sindsdien van hun land verdreven worden. Een verslag van Nina Verhagen.
4: Een zoveelste Palestina.

0: coronabetoging. Je vraagt je af waar mensen de motivatie blijven vandaan halen.
1: We zijn moe, maar niets komt in vergelijking met wat de Palestijnen meemaken. Het is kleine moeite om hier te zijn.
2: De Palestijnen die moeten verder. Dus waarom zouden wij niet op straat komen?
0: Sinds de aanval van het Palestijnse Hamas op Joodse burgers in 2023 is het geweld op de Palestijnen alleen maar toegenomen. Deze vrouw van een andere Joodse stem probeert te begrijpen waar dat vandaan komt.
3: Je bent eigenlijk gebrainwashed. Je leeft met trauma na trauma, generatie na generatie. En je begint jouw Jodendom te zien en gelinkt aan angst en bang zijn.
0: Alle manifestanten hier willen dat de Belgische en de Europese overheid maatregelen nemen tegen Israël, zegt Ludo de Brabander.
4: Er is nog altijd een import van producten uit de nederzettingen die de Europese Unie zelf als illegaal bestempelt. Veel meer mensen die zich bezondigen aan die repressie, die moeten echt allemaal gesanctioneerd worden. En bovendien de wapenhandel, daar moet een concreet, duidelijk embargo komen.
5: Bij Israëlische aanvallen op de Gazastrook zijn vandaag zeker 4 mensen gedood. Dat melden de nieuwssites Al Jazeera en Al Arabiya. Een drone raakte een gaarkeuken in het centrum van Gaza. En ook het zuiden werd getroffen door een bombardement. Sinds oktober vorig jaar is er een bestand van kracht tussen Israël en Hamas. Maar sindsdien zijn al zeker 870 Palestijnen gedood. En Israël heeft vandaag ook opnieuw Libanon gebombardeerd. De Verenigde Staten hadden vrijdag nog een verlenging van het staakt het vuren tussen Israël en Libanon gemeld. In de Verenigde Arabische Emiraten is brand uitgebroken in de buurt van een kerncentrale. Een drone raakte een stroomgenerator die vuur vatte. 2 andere drones werden onderschept. Er zijn geen gewonden en volgens het Internationaal Atoomenergieagentschap zijn de stralingswaarden er normaal. Het is wel bezorgd over dergelijke aanvallen. Het is nog onduidelijk waar de drone vandaan kwam. Iran heeft de Emiraten afgelopen maanden wel herhaaldelijk aangevallen als reactie op de Amerikaans-Israëlische bombardementen. De Emiraten zijn een bondgenoot van de VS en er zijn ook Amerikaanse legerbasissen. In het voetbal hebben Anderlecht en KV Mechelen 2-2 gelijk gespeeld. Mechelen kwam tot 2 keer toe op voorsprong, maar telkens kwam Anderlecht terug. De ultieme gelijkmaker van Camara viel wel pas in de toegevoegde tijd. Dankzij dat punt blijft Anderlecht 4e in de stand. En dat is het allerbelangrijkste, vindt middenvelder Enric Jansana.
6: Dat maakt het wel een hoop goed inderdaad. Want het was een heel belangrijk doelpunt nog om de gelijkmaker te maken. Maar ik denk dat je hem eigenlijk in de eerste helft al moet afmaken. Maar dat gebeurt niet. En dat is niet voor het eerst dit jaar dat we dan gewoon een lastige tweede helft krijgen. Omdat we hem in de eerste helft heel makkelijk weggeven. En ook moeilijk gewoon te scoren komen.
5: Mechelen is 6e in de stand op 2 punten van Anderlecht. In het wielrennen heeft Tim Merlier de slotrit gewonnen in de Ronde van Hongarije. Merlier was de snelste in een sprint van een uitgedund peloton. Merlier sluit de Ronde van Hongarije zo af met 3 ritzeges. De eindzege is voor de Zweed Jacob Söderqvist. Vanavond en vannacht buien en regen in het centrum en het oosten met hier en daar een donderslag. Morgen op de meeste plaatsen eerst nog droog, in de namiddag opnieuw wisselvallig met regen en onweersbuien. Maximaal tot 16 graden in de Kempen. Ook dinsdag en woensdag nog buien, daarna droger en geleidelijk warmer. Vooraan in Brasschaat wordt verslagen gereageerd op het zware verkeersongeluk van vrijdagnacht, waarbij een jongen van 16 om het leven kwam en 4 andere minderjarigen zwaar gewond geraakten. De medeleerlingen van de betrokken jongeren worden morgen apart opgevangen op school. Meer op vrtnieuws.be.
7: Dankjewel. Op de Antwerpse ring richting Nederland. 3 kwartier file rijden tussen Sint-Annelinkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent 15 minuten tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Op de R2 de ring richting Staanbroek is dat. Een kwartier tussen de Beveren en de Liefkeshoektunnel. Naar Antwerpen 15 minuten vertragen. Op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke. Op de A12 tussen Zandvliet en Stabroek. Op de E313 vanaf Herentals-West. Op de E34 aan de Werken bij Maldegem ook. En op de E40 van de kust naar Brussel. 20 minuten file golven tussen Brugge en Gent. Verder vanaf Afligem 10 minuten. Op de buitenring ook rond Brussel. 15 minuten tussen Wezenbeek en Machelen. Op de binnenring 20 minuten tussen Anderlecht en Zelk. Op andere plaatsen alleen maar kleinere vertragingen.
8: Hoogstraten. Hoogstraten aardbeien.
9: Radio 2. Radio
8: Radio 2 Weekendwijzer.
9: Niels van den Loo.
7: Daar straks maakte ik je nog warm voor het museum. Dit uur mag ik 2 museumpassen weggeven. Dat is gratis langsgaan in 268 musea in België. Zoveel je wil.

Yeah Right, werd tweede in 2009 op het Eurovisie Songfestival HDC. Voor Turkije toen, Songfestival met haar Dum Tek Tek. Wat een wereldster eigenlijk van bij ons. Hè. We gaan nu nog dansen, verder dansen met Shakira.

0: En de Koningin-Elisabeth-wedstrijd die is ook in volle gang op dit moment. Ja, we zijn goed bezig, hè? Musea, Koningin-Elisabeth-wedstrijd. Volgende zaterdag is er de finale, maar er is meer. Jolente de Maaier, topvioliste van ons land. Jolente, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jij bent de initiatiefnemer van Viva Elisabeth. Jullie geven op die manier ja, jong, heel jong talent een kans.
1: Absoluut. Ja, wij zullen samen met een honderdtal kinderen in Bozar een hele dag repeteren volgende zaterdag en een groot slotconcert geven om 19:30. Waarbij iedereen die graag de volgende jonge generatie, dus nieuwe muzikanten en meer bepaald strijkertjes aan het werk wilt zien, kan komen supporteren.
0: Ja, nu de Bozar, dat is zo ja, een van de mooiste zalen eigenlijk van ons land. Hè. Zeker om dit soort dingen te doen.
1: Absoluut. Ik denk dat alle kinderen die daar aanwezig zullen zijn nog nooit op dat groot podium zullen gestaan hebben. Dus dat is sowieso al een enorme ervaring om op hetzelfde podium te staan als de finalisten vanaf die maandag erna hun finale van de Elisabeth-wedstrijd zullen spelen. Dus dat is een hele eer.
0: Mm-hmm. Nu, cello is geen evident instrument. Zo'n grote joekels lijkt me niet eenvoudig voor bijvoorbeeld een 6-jarige.
1: Dat is waar, maar gelukkig bestaan er ook kleine maatjes van die cello's en zelfs van contrabassen, want wij hebben zelfs hele jonge kinderen die met hun contrabasje naar zo'n strijkersdag komen, dus er zullen kleine cellistjes, violistjes, altviolisten en contrabassisten aanwezig zijn die dag.
0: Ja, want is dat zo dat je, als je echt groots wilt worden, dat je echt moet beginnen als 6-jarige? Is het anders te laat?
1: Oh, een strijkinstrument is toch wel iets, zeker ook een viool, een cello, dat is een specifieke houding en hoe jonger dat je daarmee begint, hoe meer dat echt samen in je fysiek mee kan groeien. En ik ben zelf ook begonnen op mijn 4 jaar oud, dus ik kan ervan meespreken.
0: Zeg, wie dus wil komen kijken in de Bozar zaterdag, die kan tickets bemachtigen?
1: Ja, je kan gewoon op de website van Bozar. Het is gratis, dus iedereen is welkom om te komen luisteren. En je kan een ticket reserveren op de website van Bozar. Mm-hmm. En we zullen zelfs een medley spelen van al het bekende cello-repertoire dat in de finale zal gespeeld worden. Daarvoor hebben we speciaal een stuk laten componeren. Dus heel onze Viva Elisabeth-dag staat in het teken van de Elisabeth-wedstrijd.
0: Ja. Misschien nog even inderdaad over de wedstrijd zelf. Een kleine update. Wordt het spannend?
1: Ik denk dat het heel spannend wordt, maar het zijn sowieso al fantastische cellisten en muzikanten die in die finale staan. Dus ja, dat wordt ook een feest voor het oor om daar allemaal naar te kunnen luisteren binnen 2 weken.
0: Ja, we houden het allemaal in de gaten. Dankjewel en veel plezier zaterdag.
1: Dankjewel.
2: Radio 2 Weekendwijzer.
3: Niels van der Loo.

0: jasmin en porselein. De museumpas is misschien wel van jou en van jouw vriend of jouw echtgenoot. Want ik mag 2 museumpassen weggeven. Dat is voor straks, als je dat wilt doen, meedoen met die wedstrijd, dan moet je vooral blijven luisteren.
1: Evelien van Hammen is de commentaar op sociale media beu.
2: Waarom vinden we geen rust in wie dat wij zelf zijn?
1: Bavo Mortier heeft verlatingsangst.
3: Een gevoel waar dat je zelf het gevoel hebt dat je niet genoeg bent voor iemand.
1: En Moshin Abbas vond eindelijk een balans tussen carrière en gezin.
4: Het was echt een breekpunt in onze relatie waar dat was van zo kan het niet meer verder.
5: Alles goed.
1: Een Radio 2 podcast van Evi Graaiaert. Ook bij bekende Vlamingen gaat niet altijd alles goed. Ik zoek naar antwoorden samen met mijn team van experten en coaches.
5: Alles goed.
1: Elke dinsdag een nieuwe podcast op VRT Max.
6: Proximus stelt voor de business bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè? Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze business bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
8: promo koken.
9: Maar eerst een 4 uurtje, hè?
7: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
9: Dat is een kiwinner.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
10: Elke dag telt voor 2.

Ryan, ik had gezegd dat ik ook nog museumpassen had liggen hier. Ja, ik heb 2 museumpassen die ik dus mag weggeven. Je kan gratis, zoveel je wil, naar 268 Belgische musea. Een heel jaar lang. De vraag is, welk museum in België moet iedereen volgens jou minstens eens 1 keer bezocht hebben? Heb je zelf de beste tip? Dan krijg je dus die 2 museumpassen van mij. Laat jouw museumtips maar komen. Ja, het kan ons dan ook nog wat inspireren. Laat die museumtips van jouw favoriete museum maar komen.

0: half zes met Deep Blue Something. Ja, welk museum is voor jou het topmuseum waar je eens naartoe moet? Er komen heel veel reacties binnen via de Radio 2-app. Kevin van Houten die zegt het Groeningen Museum in Brugge. Merina die zegt het MSKA. Het Torture Museum in Brugge is zeker een aanrader, zegt Mario. Ingeborg die zegt Bokrijk. Dat is iets waar je zeker naartoe moet. Museum in Leuven, zeer afwisselend. Museum in Leuven, tentoonstellingen voor jong en oud, zegt Lieve uit Beersel. Inderdaad, nog iemand die zegt het Openluchtmuseum in Bokrijk, Limburg. Iemand anders zegt het Hopmuseum in Poperingen, supermooi. Annemie zegt dat. Nog een reactie van Christa Jansen, die zegt het Liberation Garden in Leopoldsburg. Martien van Lier, het Stripmuseum in Brussel. En de favoriet van Steven uit Lier is het Talbot House in Poperingen. Het MAS steekt er als museum bovenuit, omdat meerdere musea onder één dak zitten en de collectie zeer uitgebreid is, zegt Jan Dieriks. En zo gaat dat maar door hier. Wat een fijne reacties allemaal om die museumpas te winnen. De allereerste die een reactie doorstuurde was Tony. Tony uit Harelbeke. Tony, goedenavond. Dag Tony.
1: Yo, bedankt.
0: Daar ben je dan. Wat is jouw favoriete museum?
1: Iets wat heel typisch Vlaams is, of Belgisch is het Frietmuseum.
0: Aha, het Frietmuseum. En waar vinden we het Frietmuseum?
1: In Brugge.
0: In Brugge. Met de lekkere frietjes in Brugge. Staan er frietjes op de menu straks?
1: Ah, oh, nee, boterham gaat dat zijn. Men vanmiddag al warm gegeten.
0: Oké, maar wel een museumpas voor twee personen het komende jaar bij jou op het menu. Dus komt jouw richting uit. Alsjeblieft daarvoor en geniet
1: dat
0: ervan.
1: Heel goed, dag.
0: Groetjes,
1: hè. Dank je wel.
0: Ondertussen op de Antwerpse ring richting Nederland. 3 kwartier viel rijden tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. Richting Gent, 15 minuten tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Bij Antwerpen-Noord is er hinder door een defect voertuig. Op de R2, de ring richting Stabroek, 20 minuten tussen de Beveren en de Liefkeshoektunnel. Naar Antwerpen, 15 minuten vertragen. Op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke. Ook op de E313 vanaf Massenhoven. Op de buitenring rond Brussel, 15 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. Op de binnenring 10 minuten tussen Grootbijgaarde en Jetten. Op andere plaatsen alleen maar kleinere vertragingen.

0: de bloemetjes buiten zetten met de Miley Cyrus en Flowers. Weet jij hoe je iemand echt onverwacht gelukkig kan maken? Met een lied op de radio. Een nummer dat herinneringen oproept. Een glimlach op iemand zijn gezicht tovert. Het kan allemaal, want we gaan hier na 6 uur nog door bij Radio 2 met jouw warme verhaal. Elke zondagavond maakt Caroline de Becker tijd voor verhalen in Radio 2. Morgen maandag, 3 uur lang, gaan we muziek draaien. Dat eigenlijk draait rond warme boodschappen, heel wat verrassingen en natuurlijk goede muziek. Voor wie kan je een plaat aanvragen? Bijvoorbeeld voor je allerbeste vriend, een collega die altijd klaar staat. Voor de mama, voor de papa, misschien een lief dat een moeilijke week gehad heeft. Voor de buurvrouw die altijd jouw pakketjes ophaalt. Of voor iemand die je al veel te lang niet meer gezien hebt. Soms zit er bij zo'n aanvraag ook een klein verhaal. Kan allemaal een herinnering aan vroeger. Een dankjewel. Wil jij iemand verrassen met een nummer straks vanaf 6 uur en ook een mooie boodschap? Mail dat dan nu al door. Jouw plaat en je boodschap naar morgenmaandag@radio2.be. Morgenmaandag@radio2.be. Of stuur maar gewoon door via de Radio 2-app. Dan vinden we het ook wel.
1: Wij waren zo'n onverantwoordelijke varkens, hè?
2: Bij onze Luc Wijns en Ayana Doucouré van Knokhof. Margot, wat gaat er gebeuren?
3: Binnen een klein uurtje kan ik jullie alles vertellen over al dan niet Brad Pitt in Dendermonde.
2: Goedemorgen, Maxime.
4: Doe jij dagcrèmpjes?
2: Ja, dagcrèmpje.
4: Ah,
2: ja,
4: een avondcrèmpje ook.
3: Zie je wel, mooie glow heb je.
4: Jelke.
3: Dat is waar, hè?
2: En Siska Scooters en onze stadsbader. Goedemorgen.
5: Er heeft mij gisteren voor het eerst iemand terug jonger geschat dan ik ben.
6: Heb ik dagelijks voor. Luister volgende week opnieuw, elke ochtend op Radio 2 en

0: Milano. Taco's maken in Mexico.
1: Win for life.
2: Win for life.
1: Win tot 5000 euro elke maand.
2: Elke maand, elke maand, elke maand.
1: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
3: Radio 2.
1: Elke dag telt voor twee.

0: The Coming Out van Diana Ross en zoveel andere, denk ik, als je dit nummer hoort. Au, oh, wat dat geschreeuw. Er nog even bij.
1: Radio 2.
2: De beste buurt.
0: Is jouw buurt de warmste, de zotste, de gezelligste buurt van Vlaanderen? Zo een waar de geur van een barbecue spontaan door de straat trekt, zodat de eerste zonnestralen verschijnen. Waar iemand een extra stoel buiten zet, voor het geval dat, of waar kinderen nog tot laat verstoppertjes spelen, terwijl de buren op de stoep een babbeltje slaan. En wel, dan is jouw buurt misschien wel de buurt die we zoeken. Want de beste buurt van Vlaanderen is er weer. Het draait niet om de mooiste huizen, maar om de mooiste mensen. Denk je nu, amai, dat is onze buurt? Schrijf je dan snel in via VRT Max. Misschien komt Margot van der Regen wel langs om met eigen ogen te ontdekken wat jullie buurt zo bijzonder maakt. En wie weet winnen jullie dan op woensdag 3 juni een gigantisch buurtfeest met een optreden van Camille. Dat krijg je er dan ook nog eens bij. Amai, dat is dus veel. Eigenlijk voor de prijs van niks, want het is allemaal gratis. Het enige wat we willen is mooie burenverhalen. Radio 2. Geert de Knut, goedenavond.
3: Goedenavond, Niels.
0: Geert, je bent van Nieuwenhoven-Waregem. Dat is niet gewoon Waregem, dat is Nieuwenhoven-Waregem. Is dat dan ook zo'n speciale buurt?
3: Absoluut, absoluut. Wij zijn een wijk, een gehucht bij Waregem. Nieuwenhoven is Nieuwenhoven. En Nieuwenhoven is niet Waregem, maar we horen wel bij Waregem. Ja. Maar hier leeft iets. Ja, hier, dit is een heel mooi dorp. Het dorp der mirakelen wordt gezegd ook.
0: Heb je al ingeschreven?
3: Nog niet, kijk. Het zal vanavond zijn.
0: Ja. Zeg, je stuurde een berichtje om je eigenlijk vindt dat er meer gelachen moet worden. Jullie doen met de buurt of met het cultuur, de cultuur mirakels van Nieuwenhoven, Waregem, iets rond stand-up comedy.
3: Inderdaad. Dus wij zijn cultuur mirakels uit het dorp der mirakelen, vandaar de naam. Wij zijn eigenlijk Davids van Nieuwenhoven, maar met een nieuwe frisse touch sinds begin dit jaar. En we brengen vanaf komende vrijdag voor de eerste keer stand-up comedy in ons dorp. In het mooiste ontmoetingscentrum van heel Waregem. Dat doen we met 5 startende, beginnende lokale artiesten, waaronder Steven de Grieze, Gerrit Krot, Evelien Tange, Klaas Bosuit en dan nog iemand uit de cultuurkelder van het Deinse, die voor ons comedy brengen. Pak je vol.
0: En dan hopelijk veel gelachen daar binnenkort in Waregem. Dankjewel Geert voor deze fijne weekendtip.
3: Dankjewel ook. Dag.

Even terug in de tijd hè, met Share and Believe. Ja, het was weer zeer aangenaam om er nog eens terug te zijn op je zondagmiddag. Eerlijk, echt waar. Volgende week is Romy er weer. Vandaag had ik het met Herbert Vlak over zijn laatste voorstelling als inspecteur van In. Het Industriemuseum van Gent, daar hadden we het ook over. En het Frietmuseum, dat is het museum waar we naartoe moeten. Volgens Tony. Hij wint er dan ook nog eens twee museumpassen mee. Volgend weekend dan is het in de Bozaar te doen. Een optreden met kinderen. In het kader van de Elisabeth-wedstrijd ook. In ieder geval laat die verhalen voor Carolien maar komen, voor Carolien de Bekker. Want de mooie verhalen met een boodschap, die zijn welkom voor de volgende 3 uur hier bij Radio 2. Laat de verhalen komen en heel graag tot de volgende. Ik heb voor jou nog The Pebbles, 7 Horses in the Sky.

Ben je een dromer, knutselaar of uitvinder in hart en nieren? Kom dan de makers ontmoeten op 23 en 24 mei op de Maker Faire Brussels, waar ideeën tot leven komen en objecten in 3D worden geprint. De Maker Faire Brussels.

0: Ruimte, weg van de massa, met Eliza was hier. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be. Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
1: Oké, 6 uur 's avonds, het is een lang weekend geweest. Morgen maandag, maar eerst platen aanvragen voor een ander. Wie wil jij blij maken met welke plaat? Stuur maar door.

0: Het is 6:00, goedenavond. 14 nieuws met Dominique Viers. Prasgaat opent een steunregister voor de 5 jongeren die betrokken waren bij het dodelijk verkeersongeluk vrijdagnacht. En in Brussel hebben tienduizenden pro-Palestina-betogers de Nakba herdacht. De gemeente Prasgaat opent morgen een steunregister voor de 5 jongeren die vrijdagnacht betrokken waren bij het zware verkeersongeluk in de gemeente. 1 jongen van 16 jaar is overleden, de anderen zijn zwaar gewond. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de bestuurder bijna 100 reed in een zone 50. Hij had geen rijbewijs. De hockeyclub waar alle 5 jongeren spelen reageert aangeslagen. Net als de school waar enkele van de jongeren les volgen. Amaury de Mulder verzamelde enkele reacties.
1: Je bent zelf ouder, je hebt zelf ook nog lesgegeven aan de ouders van de slachtoffers. Ja, dat grijp je natuurlijk aan. Hè. Je zit als het ware naast die ouders in het ziekenhuis. Hè.
2: En directeur Patrick De Bruin is niet alleen. Ook bij de leerkrachten en vooral de leerlingen kwam het nieuws hard binnen.
1: Dat is natuurlijk heel zwaar. Als het ware, het zou hen ook kunnen overkomen. Hè.
2: De klassen van de zwaargewonde jongeren worden daarom morgen apart opgevangen.
1: Met titularis en leden van het rouwteam, politie van Brasschaat en ook het CLB, zodanig dat iedereen zichzelf kan zijn in al zijn verdriet.
2: En ook de hockeyclub is in shock. De wedstrijd van vandaag is begonnen met een minuut stilte en de speelsters droegen een rouwband. Co-voorzitter Philippe Noé.
3: We hebben een aparte ruimte waar ze konden samenkomen en waar we ook een rouwregister hebben voorzien waar heel veel jongeren ondertussen al iets geschreven hebben.
2: En ook de gemeente opent morgen een steunregister. De 17-jarige bestuurder van de auto is intussen niet meer in levensgevaar, maar een jongen van 14 wel. Hij is er nog altijd erg aan toe.
0: In Brussel hebben enkele duizenden mensen deelgenomen aan een pro-Palestina-betoging. De aanleiding voor de betoging was de 78ste verjaardag van de Stichting van de Staat Israël. De Palestijnen noemen dat de Nakba, of catastrofe, omdat zij sindsdien van hun land verdreven worden. Een verslag van Nina Verhagen.
4: Een zoveelste Palestina-betoging. Je vraagt je af waar mensen de motivatie blijven vandaan halen.
5: We zijn moe, maar niets komt in vergelijking met wat de Palestijnen meemaken. Het is kleine moeite om hier te zijn.
6: De Palestijnen die moeten verder. Dus waarom zouden wij niet op straat komen?
4: Sinds de aanval van het Palestijnse Hamas op Joodse burgers in 2023 is het geweld op de Palestijnen alleen maar toegenomen. Deze vrouw van een andere Joodse stem probeert te begrijpen.

0: begrijpen waar dat vandaan komt.
1: Je bent eigenlijk gebrainwashed. Je leeft met trauma na trauma, generatie na generatie. En je begint jouw jodendom te zien en gelinkt aan angst en bang zijn.
0: Alle manifestanten hier willen dat de Belgische en de Europese overheid maatregelen nemen tegen Israël, zegt Ludo de Brabander.
2: Er is nog altijd een import van producten uit de nederzettingen die de Europese Unie zelf als illegaal bestempelt. Veel meer mensen die zich bezondigen aan die repressie, die moeten echt allemaal gesanctioneerd worden. En bovendien, de wapenhandel, daar moet een concreet, duidelijk embargo komen.
3: Bij Israëlische aanvallen op de Gazastrook zijn vandaag intussen zeker 4 mensen gedood. In de Champions Playoffs van het voetbal begint over een half uur de topper tussen Club Brugge en Union. Bert Sterks, hoe belangrijk is deze wedstrijd voor de titelstrijd?
4: Die is erg belangrijk, want wie vandaag wint, neemt meteen een stevige optie op die titel. Dat is zeker het geval. Als Club Brugge zou winnen, dan zou het verschil, de voorsprong op Union, al 4 punten bedragen, met nadien nog 6 punten te winnen of te verliezen. Club is ook de ploeg in vorm, scoort vlot de laatste weken. En Union heeft natuurlijk die zware bekerfinale in de benen met verlengingen. Als je dat allemaal samenneemt, is Club de favoriet vanavond. Maar laat dat nu net het moment zijn waarop Union de laatste tijd al vaak is opgestaan. Kort over de opstellingen. Van den Heuvel is de doelman van Club Brugge. Bij Union spelen Rodriguez en Van der Perre in de basis. Zometeen kijken dus de twee grote titelkandidaten elkaar recht in de ogen. En straks weten we wie de eindsprint zal aantrekken als leider.
3: Dankjewel Bert. Vanmiddag eindigde de wedstrijd tussen Anderlecht en KV Mechelen op een 2-2 gelijkspel. Anderlecht blijft zo vierde in de stand. En in de heenmatch in de play-offs om de promotie heeft de tweede klasser Lommel zo net met 3-2 gewonnen van eerste klasser Dender. Wie over 2 wedstrijden de beste blijkt, speelt volgend seizoen in eerste klasse. In de wielerronde van Italië heeft Jonas Vingegaard de 9e etappe gewonnen. De Deen was de snelste op een steile slotklim en haalde het voor Felix Gall en zijn ploegmakker Davide Piganzoli. In het klassement verkleint Vingegaard zijn achterstand op rozentruidrager Eulalio, die 5e werd. En Timmerlier heeft de slotrit gewonnen in de Ronde van Hongarije. Hij was de snelste in een sprint van een uitgedund peloton. Merlier sluit de Ronde van Hongarije zo af met 3 ritzeges. De eindzege is voor de Zweed Jacob Söderqvist. Op het Belgisch kampioenschap zwemmen in Antwerpen heeft Noah de Schrijver het Belgisch record op de 200 meter schoolslag verbeterd. Hij zwom bijna een seconde sneller dan zijn eigen record van 3 jaar geleden. En is zo ook gekwalificeerd voor het Europees kampioenschap in Parijs deze zomer. Vanavond en vannacht buien en regen in het centrum en het oosten, met hier en daar een donderslag. Morgen op de meeste plaatsen eerst nog droog. In de namiddag opnieuw wisselvallig met regen en onweer. Maxima tot 16 graden in de Kempen. Ook dinsdag en woensdag nog buien, daarna droger en geleidelijk warmer. In Braschaat wordt morgen een steunregister geopend voor de jongeren die betrokken waren bij het dodelijk verkeersongeluk vrijdagnacht. Daar begonnen we dit bulletin mee. Een jongen van 16 kwam daarbij om het leven. 4 anderen raakten zwaar gewond. De medeleerlingen van de zwaargewonde jongeren worden morgen op school apart opgevangen. Meer op vrtnieuws.be.
5: En dan nog best wel wat files. Op de Antwerpse ring richting Nederland moet je 3 kwartier file rijden tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. Richting Gent 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. En op de R2, dat is ring richting Stabroek, moet je 15 minuten aanschuiven tussen de Beveren en de Liefkeshoektunnel. Naar Antwerpen ook een kwartier vertragen op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke en op de E313 vanaf Massenhoven. Naar Brussel 10 minuten op de E40 tussen Ternat en Groot-Bijgaarden, want daar is een ongeval gebeurd op de rechterrijstrook. Ook 10 minuten op de E411 vanaf Jezus Eik. En dan de buitenring rond Brussel, 10 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. Op de binnenring ook 10 minuten tussen Groot-Bijgaarden en Jette. En elders zijn er kleinere vertragingen.
6: Hoogstraten aardbeien.
7: Dorso. Ergonomisch slapen.
8: Radio 2, morgen maandag.
9: Caroline de Bekker.
5: Hier vraag je platen aan voor iemand die dat verdient of die je gewoon blij wil maken. Amai, al die fietsers voorkomen tegen kanker in de regen. Zeg, proficiat trouwens.

Dancing on the Ice. Ik hoop dat de teleurstelling van gisteren al een beetje weggeslikt is. Zij was echt teleurgesteld. 21ste plaats. Wij waren eigenlijk al blij dat ze in de finale zat, maar goed. Het is iets over zes en zeer goede avond. Ik hoop dat het een geweldig verlengd weekend is geweest. Ik weet niet of jij dat ook had, maar ik heb heel de tijd moeten denken aan al die fietsers die voor Kom op tegen kanker hebben zitten trappen tot 1000 kilometer toe. Die zijn stilletjes aan het binnenkomen in Mechelen. En daar worden ook platen voor aangevraagd hier in morgen maandag. Christine en Rob uit Veurne, die zeggen graag een plaatje voor onze vriend Johnny, die 250 kilometer reed voor Kom op tegen kanker. Ze verloren een dochter aan kanker. Maar hij heeft dat vandaag supergoed gedaan. Vele groeten van Christine en Rob. En hier is VRT Radio 2. Een bloedmooie plaat voor Johnny. Goed gedaan, Johnny. En dankjewel voor je inzet. Évidemment van Frans Gall.

voor Johnny, maar eigenlijk ook voor alle mensen die meegefietst hebben voor Kom op tegen kanker. Dank je wel. Oké, Sophie van Impe uit Zeelen. Die had een weekend met haar vriendin Nele gepland. Gewoon eens goed bijpraten. Dat eindigde met tranen en veel luid meezingen. Meezingen met Bruno Mars. Dus voor Nele, deze.

Bruno Mars en Just Might. Sophie van Impen uit Zeelen en haar vriendin Nele, die hebben het echt heel goed gehad gisteren. Alles begon heel braaf met thee, eindigde in herinneringen, tranen en veel te luid meezingen met Bruno Mars. Dus daarom deze plaat met een bedanking aan haar vriendin Nele voor de fijne avond. En Anja Lemmes uit Beveren, die wil heel graag een plaat horen voor haar ouders, Sonja en Paul. Ze zegt, mijn ouders zijn net verhuisd naar een kleiner huis, na meer dan 40 jaar op dezelfde plek. Het was een beetje afscheid nemen van vroeger. Maar tegelijk zag ik ook hoe ze samen dozen uitpakten en alweer plannen maakten. En ik ben dan zo trots op hen, want dit is geen gemakkelijke beslissing geweest. En toch hebben ze die genomen. En daarom, voor Sonja en voor Paul. The Carpenters. Zo'n mooie plaat. We've only just begun.

0: We've only just begun. Een nieuw hoofdstuk in de kleinere woonst van de ouders van Anja.
1: Ah, dat horen we graag. Het geluid van een klein yes-moment na een goede tip of een slim idee. Wij noemen dat een win-win. En volgende week nemen we je belastingbrief onder handen in onze belastingspecial. Krijg een pak tips en advies die jou slimmer en je belastingen betaalbaarder gaan maken. Vind ook die win-win.
2: Heb je zelf vragen over je belastingen? Volg volgende week de Win-Win Belastingspecial bij Radio 2 en VRT Nieuws.
1: Amai, dat is precies een serieuze win-win.
2: Radio 2.

Where did you come from, Cotton Eye Joe? Hopla, feest in de stal, Rednecks en Cotton Eye Joe. Het is zondagavond en dat betekent soms ook wisselmoment voor kinderen van gescheiden ouders. Matthias de Smet uit Brugge die stuurde graag Cotton Eye Joe voor mijn zoon Thijs, want we zijn nu samen op weg naar zijn mama in Limburg. Dat is altijd een beetje een moeilijk moment, dus om de sfeer wat op te krikken, Cotton Eye Joe. Ik hoop dat iedereen zich terug vrolijk voelt. Guy van Rooij uit Hoven. Die heeft ook een plaat doorgestuurd hier in Morgen Maandag. Want zijn zus Anne en zijn schoonbroer Mark zijn gisteren 45 jaar getrouwd. Daarom Rod Stewart.

Anne en Mark zijn 45 jaar getrouwd. Maar als Rod Stewart op de radio komt, wat zou er dan gebeuren? Guy is de aanstoker van alles. Merci voor je verzoek, Guy. Als daar maar geen kinderen van komen na al die jaren. Rod Stewart, Do You Think I'm Sexy? Het is 6:30 voorbij. Dit is morgen maandag. De platen kies jij, maar je moet ze wel opdragen aan iemand anders. Dus wie wil je blij maken met een plaat? Laat het even weten. Wij zullen laten weten hoe laten we die draaien. Ik heb een bericht gekregen van Karine Lagroux uit Gistel. En die haar geluk kan echt niet op. Echt. Ze schrijft, hallo morgen maandag. Mag ik een plaatje voor mijn schoondochter die binnenkort voor het eerst mama wordt? Ze moet het momenteel heel rustig aandoen, terwijl ze had gehoopt van alles in orde te kunnen brengen voor de komst van de baby. Wij willen haar laten weten dat we meeleven en vol verwachting uitkijken naar ons eerste kleinkind. Maar nu moet ze eerst goed zorgen voor zichzelf. Jolien is grote fan van Bart Peters. Ze delen trouwens dezelfde familienaam. Dus zouden jullie dicht bij mij willen spelen? Jazeker.

Karin en Bart zijn zo blij. Met hun kleinkind, hun eerste kleinkind dat op komst is. Goed rusten, beste Jolien, voor de hel losbarst. Of je roze wolk, je weet maar nooit. Goed, ik krijg hier ook een bericht van mensen die echt op weekend zijn geweest. En op de terugweg zijn, zoals Anne de Witte uit Zwijndrecht. Die heeft er een geweldig fijn verlengd weekend op zitten met 8 volwassenen en 6 kinderen, allemaal vrienden. Ze zijn allemaal op de terugweg. En Anne zegt, ik wil hen graag bedanken voor al het plezier met dit nummer van Queen. Voorzichtig op de weg terug, want het is druk. Ik zal zo dadelijk eens even een overzicht geven. Maar eerst deze. I want to break free.

0: Queen, I Want to Break Free. Zo dadelijk gaan we naar het Eurovisie Songfestival in 1969. De Vlaamse inzending, jawel. Die is ook aangevraagd en ik kijk daar nu al naar uit. Maar we moeten ons eerst even door de files wringen, beste mensen. Want naar Brussel op de E40 gaat het 20 minuten langzamer. Tussen Ternat en Groot-Bijgaarden, want daar is een ongeval gebeurd op de rechterrijstrook. Ook 40 minuten aanschuiven op de E40 tussen Heverlee en Bertum. Want er zijn 3 rijstroken dicht, dat komt ook door een ongeval. En dan de Antwerpse ring richting Nederland. 3 kwartieren file rijden tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. En op de R2, dat is de ring rond Stabroek of richting Stabroek, 10 minuten tussen de Beveren en de Liefkeshoektunnel. Naar Antwerpen een kwartier aanschuiven op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke. En ook een kwartier op de E313 vanaf Ranst.
1: Radio 2.

Nico Klee uit Zonnebeke. Wou deze graag horen voor zijn lieve vrouw, Grietje. Gewoon om even dank u te zeggen voor alles wat ze doet voor mij en onze drie kinderen. Ah, dat is toch mooi, hè? Zo simpel kan het zijn. Stuur het gewoon door via de Radio 2-app en maak iemand blij met een plaat. Hier zijn weer grootouders die deze aanvragen voor hun kleinkinderen. Vanuit Schotland, hè?

Macchiato. Dat was toch echt het nummer van vorig jaar, hè? Van het Eurovisie Songfestival. Guido Pasteleur uit Lennik, die zegt... Zou je de groeten willen doen aan Finn, Vic, Sieg en Swa? Dat zijn onze vier kleinzonen. Opa en Koekoe. Dat zijn zij. Ik weet niet wie Koekoe is, dat zal oma wel zijn. Die zitten nog in Schotland en ze komen niet terug. Dat willen ze even laten weten via Radio 2. Dat is eigenlijk wel chic, hè? Dan heb je zoveel kleinkinderen en zeg je... Salut, we zijn weg en we komen niet terug. Maar weet je wat? Hier is een plaatje. Ik vind het heel goed gedaan. Dankjewel, beste Guido. Stefanie van den Broeke die is op de terugweg van 3 dagen Parijs. En ze zegt, we hebben de avonden van ons leven gehad met vrienden daar. En daarom graag voor mijn vrienden... Joe Dassin. Dat wordt meezingen in de auto. Aux Champs-Élysées.

0: Anton.
1: Ben je een dromer, knutselaar of uitvinder in hart en nieren? Kom dan de makers ontmoeten op 23 en 24 mei op de Maker Faire Brussels, waar ideeën tot leven komen en objecten in 3D worden geprint. De Maker Faire Brussels.

0: Ben je een dromer, knutselaar of uitvinder in hart en nieren? Kom dan de makers ontmoeten op 23 en 24 mei op de Maker Fair Brussels, waar ideeën tot leven komen en objecten in 3D worden geprint. De Maker Fair Brussels, een evenement georganiseerd door FabLabs met de steun van Innoviris, het EFRO en het Brussels Gewest.
1: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.

0: zeggen.
1: Kleine tornado van Pommelie Thijs en haar zus. Aangevraagd door Monique Bosgaard, Busgaard uit Deinze, want die heeft heel fijne buren. Bibi en Albert. En die steunen haar enorm. Ook al zijn ze met pensioen, ze hebben altijd de handen vol om andere mensen te helpen. Twee tornado's dus, en die worden ook serieus geapprecieerd. En voor hen dus Pommelie Thijs. Als je zelf een plaat wil aanvragen voor iemand, dan weet je waar je moet zijn.
2: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
1: Gratis en voor niks in de Radio 2-app. Er worden geweldige platen aangevraagd. Er worden van het kastje naar de muur gestuurd. Maar zo'n fijne muziek. Straks meer.

0: Het is 7 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. Zopas is in Mechelen de 1000 kilometer voor Kom op tegen kanker afgesloten. Het hele hemelvaartweekend lang zamelden duizenden fietsers geld in voor kankeronderzoek. Met succes, want de actie bracht dit jaar net geen 7,4 miljoen euro op. En dat is een recordbedrag voor de actie. De jongen van 16 die vrijdagavond om het leven kwam bij een zwaar verkeersongeluk in Brasschaat loopt school aan de hotelschool Ter Duinen in Kokzijde. De leerlingen en leerkrachten daar zijn diep onder de indruk van wat er gebeurd is. Zij zullen morgen en de komende dagen op gepaste manier opgevangen worden, vertelt directeur Peter Verbeke.
1: Kijk, straks zit ik samen met de leerlingbegeleiding, met de stageverantwoordelijk, met de klastitularis om te kijken in welke mate dat we de leerlingen toch op een of andere manier kunnen samenroepen en hoe we uiteraard ook kunnen toeleven naar het afscheid van die jongen. Hè.
0: Ook voor de medeleerlingen van de 4 andere jongeren die zwaar gewond geraakten bij het ongeluk is er morgen speciale opvang en begeleiding in hun school in Brasschaat. In Mexico zijn 10 mensen omgekomen bij een gewapende aanval. De slachtoffers zijn 6 mannen, 3 vrouwen en een kind. Ze bevonden zich samen in een huis, zo'n 200 kilometer ten zuiden van Mexico-stad, in de deelstaat Puebla. Meer info over wat er gebeurd is, is er nog niet, maar in de regio is er geregeld bendegeweld als gevolg van de drugshandel. Mexico is komende zomer een van de gastheren van het WK voetbal, samen met de VS en Canada. In de Champions Playoffs van het voetbal is momenteel de topper aan de gang tussen Club Brugge en Union. Een cruciaal duel in de titelstrijd. Bert Sterks, jij volgt die wedstrijd daar voor ons. Hoe staat het daar?
2: Het is zo net 1-0 geworden voor Club Brugge. Dominique, schitterend doelpunt van Hans van Aken. Hoe hij die bal gestrekt met rechts in de bovenhoek borstelt. Na wat ook een goede aanval was voor de Bruggelingen die tot nu de betere ploeg waren in de wedstrijd. En voor de meeste dreiging konden zorgen. Er was al een keer een afgeblokt schot van Solis. Een hoekschop van Sique die bijna was binnengevallen. En daartegenover stond toch bitter weinig van Union dat meer het spel moet ondergaan. En het lastig heeft en dus nu de verdiende voorsprong ook heeft zien binnenvliegen. De 1-0 van Hans van Aken na 31,5 minuut.
0: Dankjewel Bert. En in het hockey is titelverdediger Cantoise uitgeschakeld in de halve finales van de playoffs. Cantoise verloor in de shootouts van competitieleider Brak Schata en mag zo de club en zo mag de club uit Gent een 4e landstitel op rij vergeten. In de finale speelt Brak Schata tegen Wat Dux. Bij de vrouwen mag Cantoise wel naar de finale en dat tegen Dragon uit Brasschaat. Vanavond en vannacht buien en regen in het centrum en het oosten met hier en daar een donderslag. Morgen op de meeste plaatsen eerst droog. In de namiddag opnieuw wisselvallig met regen en onweersbuien. Maxima tot 16 graden. Ook dinsdag en woensdag nog buien, daarna droger en geleidelijk warmer. Meer in de

0: app van VRT Nieuws.
1: Ik heb er dus echt een geweldige Italiaanse klassieker klaarstaan. Hè? Maar misschien eerst even de files nog eens overlopen, want naar Brussel is het al bijna 1 uur file rijden op de E40 tussen Heverlee en Bertum. Daar was een ongeval gebeurd en er zijn 3 rijstroken versperd. Dan nog 3 kwartier aanschuiven op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. Naar Antwerpen ook 10 minuten aanschuiven op de E17 vanaf Kruibeke en de E313 vanaf Ranst. En op andere plaatsen zijn er slechts kleinere vertragingen.
2: Bodembedekker voor tuin en dier. Strovan Stroopellets. Kijk op strovan.eu.
3: Radio 2. Radio 2, morgen maandag.
4: Caroline de Bekker.

Alessio Monaerts uit Kluisbergen. Die wou graag deze plaat horen voor zijn ouders. Omdat ze er altijd voor mij staan en omdat ik ze zo graag zie, heeft hij gestuurd via de Radio 2-app. Man, man, dan smelt je toch als ouder. Echt waar. Scoren, Alessio. Heel mooi. Noor de Keersmaker, die vraagt deze aan voor haar mama. En ik vertel je zo dadelijk waarom.

0: future alone.
1: Billie Eilish.
0: Een
1: bad guy.
0: I mean.
1: Aangevraagd door Noor de Keersmaker uit Keerbergen. Voor haar mama, want ze is dit weekend met haar mama naar de tour van Billie Eilish gaan kijken. Live. Het concert van Billie Eilish, maar dan wel in de bioscoop. En ze zegt, mijn mama vond het nog goed ook. Mijn mama heet Dagmar en ze is de hipste van allemaal. Dat moet ik toegeven, stuurt Noor. Voilà. Daarom Billie Eilish. En de man van Ruud Baten uit Brugge, die is op weg naar huis vanuit Oostenrijk. En Ruud zegt via de radio dat hij veilig thuis moet geraken. Samen met deze plaat van Mika. En met dit misschien.
2: Ja, voorzichtig op de baan, hè.

0: Nico, die op weg is van Oostenrijk naar Brugge. Als je dit hoort. Juffrouw Rut is ongerust. Dus niet te snel rijden. Voorzichtig zijn op de baan. En ik hoop dat je ervan genoten hebt van Mika. Het was speciaal voor jou aangevraagd. Ik krijg ook echt heel veel platen binnen voor mensen die dit weekend de 1000 kilometer tegen kanker hebben gefietst. 6500 waren ze. Met 6500 waren ze. Dat is ongelooflijk. Ik heb daar zoveel aan gedacht. Met die regen, met die wind. Ik dacht, het is meestal zo goed weer. Deze verlengde dagen met hemelvaart en dan dit. Oh boy. Die moeten echt afgezien hebben. Caroline de Kleene uit Laarne, hallo.
1: Hallo.
0: Jij wou ook een nummer voor hen aanvragen, ja. Hè? Zat er iemand tussen die je kent?
1: Mijn zus zat er tussen en mijn echtbare man was mee aan het fietsen.
0: En hoeveel kilometer hebben ze gedaan? Want je kan zo kiezen, hè, tussen lussen. Of je doet 250 of 500, 750 of 1000.
1: Ja, ze hebben elke lus gedaan. Mijn zus is vanmorgen vertrokken. Van Mechelen naar Eeklo. En mijn nichtbare man is van Eeklo naar Mechelen aan het rijden voor het moment.
0: Ah ja, ja, die zijn nu aan het toekomen. Hè? Die zijn helemaal doorweekt, uitgeput, geëmotioneerd. Ik heb dat ook ooit eens meegereden. Dat is janken, hè? Dat is echt waar. Heb je dat zelf al eens gedaan?
1: Nee, ik heb het nog niet gedaan, maar ik weet wat het opbrengt en hoeveel dat geld besteed wordt aan alles wat rond kanker te maken heeft. Niet alleen de wetenschap, maar ook de mensen daarnaast. Dus
0: Jij werkt bij radiologie.
1: Het is anders. Radiotherapie. Letterlijk in de bestraling.
0: Oh,
1: dus wij bestralen de mensen dagelijks.
0: Ja, dan snap ik dat dit zo'n event is waar dat je echt heel hard mee meeleeft, hè?
1: Ja, dat is... we zien het, hè. We zien het dagelijks. Dus we weten ook wat er gebeurt en zo. Dus,
0: Maar kijk, hier zijn... Fleur Wouters uit Asseneden. Die heeft ook een plaat aangevraagd voor alle deelnemers. Trouwens, jij ook. Jij zegt ook alle mensen van het Rode Kruis en alle vrijwilligers die hebben meegewerkt, die verdienen ook een plaat. Wat vind je van It's Raining Men, Jerry Halliwell?
1: Het is goed.
0: Ja?
1: Zeer goed.
0: Ik vind het ook wel. Het is goed passen. Ah, ik vind het goed passen. Ja. Dankjewel, beste Caroline.
1: Geen probleem.
0: En merci voor alle fietsers en alle vrijwilligers afgelopen weekend. Hartelijk geapprecieerd.
1: En aan alle mensen die zich belangeloos aanzetten voor hun naasten. Dat vind ik heel belangrijk.
0: Zo is dat.
1: Niet alleen de fietsers vandaag.
0: Dat is zo. Dankjewel, Caroline.
1: Ja, echt.

0: regent katten gaan honden. Het regent oude wijven. Het regent mannen. Jerry Halliwell, zo dadelijk meer morgen maandag.
1: Ziekenfondsen. Allee, wie heeft er nu een ziekenfonds nodig?
2: Ingrid, die naar kanker niet meer aan een betaalbare verzekering geraakt.
1: Maar behalve Ingrid, wie heeft er nu een ziekenfonds nodig eigenlijk?
3: De Moussa, die dacht dat er iets niet klopte aan zijn ziekenhuisfactuur.
4: En Marie, ja. Die door de juiste begeleiding langer thuis kan wonen.
1: Ja, maar behalve Ingrid, Moussa en Marie, wie heeft er nu eigenlijk echt een ziekenfonds nodig?
5: Wij allemaal, want Ziekenfonds Solidaris beschermt iedereen.
6: Radio 2.

0: ik wil. Marina Hendricks uit Lendeleden is vrijdag 16 jaar gehuwd met haar man. En daarom wou ze deze aanvragen voor hem.
1: Radio 2, morgen maandag.
2: Carolien de Bekker. Radio.
0: En Koen Donders uit Holsbeek, die wil een plaat aanvragen voor Berre, zijn maat in de fitness, die altijd naar van die oude dance classics zit te luisteren, stuurt Koen. Hij zegt, we komen net terug en we zitten in de auto en ik wil hem toch even laten schrikken. Wel met een heel goed nummer, vind ik. Oude dance classics, ik ben fan hoor, ook in de fitness, beste Koen. En Berre, dit is Last Go met Something.

Dat is genieten. Dankjewel Koen en Berre. Last Go and Something. Weet je dan nog vroeger als kind, als je dan op de achterbank zat met je ouders? Terug van een tripje naar de familie of zo. En het wordt zo wat donker en het is buiten aan het regenen. En Radio 2 stond dan ook altijd op. Thomas de Munk uit Gent, die heeft dat nu voor. Die zegt, dag Caroline, ben met mijn ouders op terugweg van een zalig verlengd weekend in de Vogezen. We luisteren samen in de auto naar de heerlijke Amazing Songs terwijl het buiten giet. En ik wil graag mijn ouders bedanken voor het leuke weekend. Met dit nummer. Dire Straits en Walk of Life. Dankjewel Thomas. Dankjewel ouders van Thomas. En veilig thuis.

0: Dire Straits en Walk of Life. Kinderen die platen aanvragen voor hun ouders, maar ook omgekeerd.
1: Radio 2.
2: Morgen maandag.
0: Ik kreeg een bericht van Tanja de Volder uit Gent en ze schrijft... Elke zondagavond luisteren mijn dochter Eline en ik naar jouw programma als we in de auto zitten. En het is voor haar dat ik een plaatje zou willen aanvragen omdat ze volgende week haar vormsel doet. Graag Camille en Diamant en ook graag met de mededeling groetjes van je mama. Ik hou van jou tot de maan en terug. Voor altijd heel veel liefs. Ik zou smelten.

Dat was Mark Bukenhout uit de Leopoldsburg die mij een plaatje stuurde. Een bericht stuurde. Die zegt, we zijn net terug van ons jaarlijks verlengd weekend naar Berlijn, waar onze dochter Andrea woont. Altijd een blij weerzien, maar nu toch weer genieten van een lekkere Belgische friet. Dat snap ik, Mark. Zelfs in Berlijn, gewoon goede friet. Can you hear the drums, Fernando? Oh, Abba. Verschillende keren aangevraagd. Maar Lies uit Zedelgem had een heel goede reden. In the firelight, Fernando. Haar papa heette Fernand. En die is er niet meer. En daarom deze, voor hem speciaal. Lies de Vogelaren

met Fernando. Weet je wat, Abba, dat wordt er altijd zo vaak aangevraagd, hè? Niet zo vaak als engelbewaarder. Ook niet zo vaak als Laat de zon in je hart. Maar toch. En ook niet zo vaak als Doe van Peter Maffay. Maar geen een van die drie zijn al aangevraagd, hè? Ik sta er stom van, het is al 7:15. Maar wat niet is, kan nog komen. Als jij een plaat wil aanvragen voor iemand die je graag wil verrassen, dan laat je het nu maar binnenkomen via de Radio 2-app. Alles is welkom. Trouwens, Tineke van Hoorne uit Mazeik, die wou ook graag Abba aanvragen voor de leden van de koninklijke fanfare De Eendracht uit Hammondlo. Die fanfares die hebben altijd zo'n serieuze naam, hè? De Eendracht. Ze zitten in de laatste aanloop in voorbereiding voor de mars- en showwedstrijden daar. En ze wil iedereen heel veel succes wensen met de wedstrijd van zondag. Dat is gebeurd via de radio, Tineke. En Kevin van Houten uit Afliggen, die heeft een vrouw die heet Elise de Wilde. En morgen is Elise jarig, dus iedereen die Elise kent, niet vergeten, hè. En Elise is van dit nummer, van Kylie Minogue. Dus voilà, morgen maandag, morgen Elise jarig. En daarom deze plaat. Hip hip, hoera.

0: Zo goed nummer, hè? Cutting Crew. Ja. En Died in Your Arms. Aangevraagd door Silvia Cusumano uit Peer. Ze zegt, mijn ouders zijn op weekend geweest. Dat hadden we hen cadeau gedaan, omdat ze 40 jaar getrouwd zijn. En die zijn dus nu op de terugweg. Radio 2 staat altijd op. En daarom wou wij Cutting Crew horen voor hen. Groetjes van ons allemaal, stuurt hij. En Jeff, die is 72 jaar, die luistert mee uit Zeeland. En hij zegt, onze schoonzoon Dirk, die twee jobs combineert, moet altijd heel vroeg opstaan, rond 5 uur 's morgens. Want hij heeft namelijk ook een job aan de haven. En hij moet ook fit zijn voor de race. Hij zegt, ik zie het niet veel mannen van die leeftijd doen. We hebben tonnen respect voor hem en daarom voor die vroege opstaander.
1: Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine.
0: Il est 5 heures.

0: geld.
1: Ben je een dromer, knutselaar of uitvinder in hart en nieren? Kom dan de makers ontmoeten op 23 en 24 mei op de Maker Faire Brussels, waar ideeën tot leven komen en objecten in 3D worden geprint. De Maker Faire Brussels.

0: Ben je een dromer, knutselaar of uitvinder in hart en nieren? Kom dan de makers ontmoeten op 23 en 24 mei op de Maker Fair Brussels, waar ideeën tot leven komen en objecten in 3D worden geprint. De Maker Fair Brussels, een evenement georganiseerd door FabLabs met de steun van Innoviris, het EFRO en het Brussels Gewest. Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live. You got a friend in me.
1: You got a friend in me. Kurt van Dorpen uit Kalmthout, die stuurt dat Martha morgen 80 zou zijn geworden, maar ze heeft het niet gehaald. En hij heeft het gisteren met haar vriendinnen toch wel een beetje kunnen vieren, inclusief taarten en foto's uit de oude doos op tafel. Ja.
0: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
1: En mist haar vriendschap nog zo hard, hij kon altijd op haar rekenen en omgekeerd. Vandaar die mooie plaat van Randy Newman. Wie wil jij blij maken met welke

0: Goedenavond, VRT Nieuws met Jo Valvekes. De 1000 kilometer voor Kom op tegen kanker heeft dit jaar een recordbedrag van bijna 7,4 miljoen euro opgeleverd. Het hele hemelvaartweekend lang zamelden duizenden fietsers geld in voor kankeronderzoek. Ze fietsten elke dag van Mechelen naar Pajottegem, Mazeik, Wingenen of Eeklo en terug, of vanuit het Franse Fontainebleau naar Mechelen. En dat leverde dus bijzonder veel geld op. En dat blijft nodig, zegt David van Steenbrugge van Kom op tegen kanker.
1: Kom op tegen kanker financiert eigenlijk het wetenschappelijk onderzoek dat anders op het schap blijft liggen, waar veel te weinig interesse in is, waar vanuit de industrie ook niet naar wordt gekeken omdat het commercieel niet interessant is. Maar al deze mensen hier hebben hun verhaal en die weten, we hebben een sterke track record van vele doorbraken die mogelijk zijn. Nu is het moment om te versnellen en daar gaan die centen naartoe.
0: In Antwerpen zijn twee verdachten opgepakt voor de mogelijke moord op een man in de Oziestraat, nabij het Centraal Station. Dat meldt het parket. Gistermiddag trof de politie de man in verdachte omstandigheden dood aan. Het parket gaat uit van moord, zegt Lieselot Klaases van het parket.
2: Er zijn aanwijzingen dat de man op gewelddadige wijze om het leven werd gebracht. Het parket heeft een onderzoeksrechter gevorderd voor moord, de doodsoorzaak. En de toedracht van de feiten wordt op dit moment volop verder onderzocht. In het kader van het onderzoek zijn ook twee verdachten gearresteerd die nu verhoord zullen worden omtrent hun eventuele betrokkenheid bij de feiten.
0: In Mortsel bij Antwerpen is het dak van een supermarkt ingestort door de hevige regen van de afgelopen dagen. Door een lokale wolkbreuk heeft de afvoer van het dak het begeven en is het dak onder het gewicht van de regen ingestort. Dat vertelt Bieke Bruins van de brandweer.
3: Dat gaat om een oppervlakte van 10 op 20 meter. En wij zijn momenteel ter plaatse om te controleren of alles in orde is met de elektriciteit, koeling enzovoort, dat daar geen verder gevaar door ontstaat. En vannacht zal er ook een nachtwaker ter plaatse zijn die dat verder blijft opvolgen. De winkel is momenteel gesloten en zal ook tot nader orde gesloten blijven. De schade is redelijk groot. Ja, het dak is volledig ingestort. De winkel gaat ook gewoon een paar dagen niet open kunnen.
0: Er zijn voorlopig ook geen gewonden gemeld. Sport in de Champions Playoffs van het voetbal is momenteel de topper tussen Club Brugge en Union aan de gang. We zitten er in de tweede helft. Bert Sterks, hoe staat het daar?
4: Het is 3-0 voor Club Brugge dat in de eerste helft op Champions League niveau acteerde. Drie schitterende doelpunten maakte ook in het derde kwartier met een heerlijk schot van Van Aken in de bovenhoek. Daarna een schitterende combinatie die linksachter Seys uiteindelijk afronde. En Van Aken scoorde nog een tweede keer met een mooie overhoekse kopbal op een hoekschop van Tsolis. Zo werd Union van de mat geveegd en ligt de titel voor Club Brugge binnen handbereik. Al is Union in de tweede helft nog wel op zoek naar een eerredder in eerste instantie. Er ging al een bal van Bjondic tegen. Maar die nul hebben ze voorlopig niet weggekregen. Bij de huidige stand zou Club Brugge volgende week tegen KV Mechelen in Mechelen de titel kunnen vieren. En hebben ze daar genoeg aan een punt voor die 20e landstitel. Hier met nog 20 minuten te spelen. 3-0 tegen Union.
0: Dankjewel Bert. Vanavond en vannacht buien en regen in het centrum en het oosten met hier en daar een donderslag. Morgen op de meeste plaatsen eerst droog. In de namiddag opnieuw wisselvallig met regen en onweersbuien. Maxima tot 16 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Momenteel is alles rustig op de weg. Mocht dat veranderen, dan hou ik je zeker op de hoogte.
6: Radio 2, morgen maandag.
7: Caroline de Bekker.
5: Ja, voilà, al een update. Een half uur.

Shania Twain en You're Still the One. Dat is al echt zo het middelvingernummer. Hè? Zo van hier aan al diegenen die dachten dat we het niet gingen halen. Aangevraagd door Jolien Lambrechts uit Gaveren. Voor haar vriend. Hij is al meer dan 6 jaar the one voor Jolien. Ik weet niet wat het verlengde weekend allemaal met jullie heeft gedaan, maar wij krijgen hier veel meer romantische platen binnen dan normaal. Het is nog erger dan met Valentijn, moet ik zeggen. Wat rust al is niet met een mens kan doen. Wendy Tienpomp uit Galmaarden, die is ook op de terugweg met de camper van een weekendje Limburg, samen met haar allerliefste schatje, stuurt ze. En ze wil hem bedanken om haar overal veilig naartoe te brengen met een keigoeie ethisch plaat.

Het is ruim 8:10. Morgen maandag. Alle platen worden door jou aangevraagd. En er zijn hier mensen al keihard aan het werk. Of nog altijd aan het werk. Jeremy Winderiks uit Diepenbeek. Die is keihard springkastelen aan het afbreken. Ja, dat moet dus ook gebeuren. Samen met zijn collega. En hij zegt, weet je wat het werk veel plezanter zou maken? En de sfeer in de bus hier. Billy Sommers. 7 Anjers, 7 Roos.

schitterende keuze, Jeremy. Dankjewel. Wel bijzonder voor een 23-jarige, dit nummer. Echt waar. Maar goed, ik heb ook een bericht gekregen van de vriendengroep De Garagefeesten uit Aalst. Voor hun maat Bart, die gisteren bewezen heeft dat hij nog altijd hetzelfde dansmoes heeft als in 1989. Alleen zijn zijn knieën het daar niet altijd mee eens, sturen ze. Pump up the jam, pump it up, while your feet are stumping. And the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping. Pump it up, a little

voor Bart, de levende discobal van vriendengroep De Garagefeesten in Aalst. Dankjewel voor het verzoek, beste vrienden. Ja, ja, het is zover. Wow, dat heeft lang geduurd. Eindelijk is Engelbewaarder aangevraagd door Anne Vervaken uit Waregem.

Dankjewel Anne Vervaken om deze aan te vragen. En ze vraagt het aan, omdat ze, ik zei daarnet al, echt al die verliefde koppels hier platen aanvragen voor elkaar. En ze zegt, weet je wat, ik wil eens een plaat aanvragen voor alle alleenstaanden. Het moet niet altijd de liefde zijn, zegt ze, want ik kan mij goed amuseren. En ik hoop velen van al die alleenstaanden. Laat ons gewoon omringen met plezierige mensen. Anne, dat is nieuws. Ik vind dat goed gesproken. Voor alle alleenstaanden, dus engelbewaarder. Welk nummer kan ik draaien voor jou en je geliefde? Of je geliefde alleenstaanden? Laat maar weten via de Radio 2-app. Pascal Blomme uit Machelen, die zijn op lang weekend geweest met het hele gezin naar Centerparks in Nancy. De kinderen zijn al thuis. Wij als ouders zijn nog aan het nagenieten van deze leuke ervaring. En ze wil iedereen bedanken, ook haar ouders Moeke en Vaken. En ook graag voor het eerste kleinkind dat erbij is, vraagt ze deze aan. Vind ik wel een speciale. Voor een pasgeborene, Lucy in the Sky with Diamonds. Ging dat niet over drugs?

Martin Roeland uit Herzelen. Die is op reis geweest naar Italië met een reisorganisatie. En ze wil graag alle mensen waar ze mee op reis ging bedanken. Met deze plaat, Dancing in the Dark van Bruce Springsteen. Vooral de Rumi Club, zegt ze. Het was een geweldig fijn gezelschap. Ah, dat is mooi. Ik zou dat nooit durven. Zo, op reis gaan met zo'n hele organisatie. Maar ik vind altijd... Er komen altijd zoveel mensen gelukkig naar huis. Vanessa Verhoeven uit Heist op den Berg. Die heeft een dochter en die heet Delphine. En die is momenteel met haar vriend Jente onderweg van Kortrijk naar hun kot in Leuven. Elke zondag opnieuw met Radio 2 op de achtergrond. Dus hallo Jolien. Nee, het is niet Jolien, het is Delphine en Jente. En Vanessa die zegt, die twee die werken allebei keihard. Jente als doctoraatstudent, Delphine doet haar master kunstwetenschappen. En ze werkt dan nog eens als hostess bij de KU Leuven. Daar draait ze ook heel wat uurtjes. En dan genieten ze ondertussen ook nog eens van het leven. Ze doen zoveel leuke dingen samen. En ik ben zo blij met die twee, stuurt Vanessa. Delphine is blijkbaar ook een grote songfestival fan. En oeh, ben ik blij dat ik deze voor haar mag draaien. Loreen. Dikke kus van je mama, Delphine.

Loreen en Euphoria. VRT Radio 2. Johnny Anes uit Herkdestad heeft een petekind, Paulien. En die gaat door een heel moeilijke periode. Haar papa is net overleden. En ze heeft hem tot het bittere einde zo moedig bijgestaan. Samen met haar moeder en haar zus en haar broer. Dus voor hen... Hero van Mariah Carey.

0: Heel veel sterkte aan Pauline en de hele familie. Hero van Mariah Carey. Het is niet van dezelfde orde, maar ook heel veel sterkte aan alle mensen die morgen terug moeten gaan werken. Stefaan de Volder, zijn lief. Nathalie Osselaar, die gaat morgen weer voor dubbel werken. En daarom wil hij deze aanvragen voor haar. Een werkmens.
1: Oh, well, dat is mooi.

ook wel echt heel populair hier in Morgen Maandag. The Best van Tina Turner. Ja, welke platen kies je anders als je denkt, ja, ik wil gewoon een plaat vragen voor de beste partner die ik heb. Ik weet niet hoeveel je er dan hebt, maar goed. Audrey François uit Sint-Lievenshoutum, die wou graag de beste aanvragen voor haar partner, die juist een wedstrijd heeft gereden met zijn paard. Hij heeft dat blijkbaar supergoed gedaan. Ze stuurt, ik ben heel trots op hem, ook omdat hij al 11 jaar mij heel gelukkig maakt. En hij daarnaast ook nog eens de beste papa is voor ons zoontje. De beste papa van alle papa's. Glynis van Zweeveld uit de Lille, die heeft ook een berichtje gestuurd hier in de Radio 2-app. Die wil een plaat aanvragen voor Karin uit Niel. Want Karin is blijkbaar heel spontaan, lief, grappig, staat altijd klaar voor iedereen. Maar ze gaat nu door een heel moeilijke periode. Enfin, die periode is net achter de rug en de lach staat terug op haar gezicht. Ze straalt, stuurt Glynis. Wij zitten nu in de auto samen terug richting opname voor een week. Het zou zo fijn zijn mocht je Leef nog eens spelen

0: One Direction, aangevraagd door Rune de Maaschalk uit Lo Christi, die morgen is serieus plankgas gaat geven op school. Maar ze wou toch dit nummer aanvragen voor haar zus, die er altijd voor mij is als ik het even moeilijk heb. Trouwens, 2 weken geleden is haar kat overleden, dus ze heeft een moeilijke periode achter de rug. En haar zus verdiende toch wel echt een nummer van One Direction. Ondertussen krijg ik ook platen binnen. Bijvoorbeeld eentje van Daphne Plek uit Gerardsbergen. Die heeft een heel leuk weekend gehad in Blankenbergen. Maar in plaats van Blankenbergen dan aan te vragen, vraagt ze toch Zoutelanden aan. Voor even kijken, het 28 jaar huwelijk samen. Ik weet niet voor wie. Ah, voor haar ouders natuurlijk. Ja, ja, ja, ja, voor haar ouders. Sorry, Daphne.
1: Radio 2.

Ah ja, ja, die laatste plaat, welke wordt het? En dan krijg je ineens een bericht van Elze Schinkel uit Deerlijk, die haar oude liefde Freddy van Bokselaar heeft teruggevonden na 39 jaar. Ze zijn nu al 7 maanden samen. En welke plaat moet dat dan zijn? Ah. Oh. We hebben dat maar gekozen omdat die

Ben je een dromer, knutselaar of uitvinder in hart en nieren? Kom dan de makers ontmoeten op 23 en 24 mei op de Maker Faire Brussels, waar ideeën tot leven komen en objecten in 3D worden geprint. De Maker Faire Brussels.

0: Ben je een dromer, knutselaar of uitvinder in hart en nieren? Kom dan de makers ontmoeten op 23 en 24 mei op de Maker Fair Brussels, waar ideeën tot leven komen en objecten in 3D worden geprint. De Maker Fair Brussels, een evenement georganiseerd door FabLabs met de steun van Innoviris, het EFRO en het Brussels Gewest. Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.
1: Nieuwe stream op VRT Max.
2: Elke dag, telk voor twee.
3: Een heel goede avond, VRT Nieuws met Jo Valvekes. In Mortsel bij Antwerpen is een dak van een supermarkt ingestort. Door een lokale wolkbreuk heeft de afvoer het begeven en is zeker 200 vierkante meter van het dak onder het gewicht van de regen ingestort. De schade is groot, maar er vielen geen gewonden, zegt brandweerkapitein Tom van Damme.
4: Gelukkig is het een gedeeltelijke instorting. Het is ook geen voortschrijdende instorting geweest. Een ander geluk is ook geweest dat er geen mensen aanwezig waren in de winkel. Dus we hebben gelukkig geen slachtoffers, maar we zitten inderdaad wel met heel veel schade. We vermoeden dat de tak naar beneden plotseling is gekomen en dan een vloedgolf van water doorheen heel de winkel heeft gestroomd.
3: De winkel zal nog verschillende dagen dicht blijven. De Hongaarse premier Péter Magyar heeft zijn voorganger Viktor Orbán gewaarschuwd dat hij en andere mensen rond zijn regering geen uitredingsvergoeding zullen krijgen. Magyar wil breken met de luxe van het vorige beleid. Dit weekend werden de deuren van de regeringsgebouwen geopend, zodat de Hongaren de luxe verblijven konden zien. Vanuit Budapest, Stefan Bos.
5: De Hongaarse premier Péter Magyar haalt hekken weg nabij het mysterieuze Karmelietenklooster van oud-premier Viktor Orbán. Magyar opent het omstreden klooster op de Burchtheuvel voor pers en publiek. Het historische complex met uitzicht op de Donau groeide uit tot een symbool van Orbáns bewind. Tijdens een rondleiding toont Magyar luxueuze vergaderzalen, rijk versierde gangen, bibliotheken vol boeken en panoramische terrassen. Ook opent hij onder meer de deuren van wat hij omschrijft als een soort luxueus propagandaministerie, waar hij meteen Orbáns perschef ontslaat. Volgens Magyar werd bijna 2,8 miljard euro uitgegeven aan regeringsgebouwen, terwijl aftandse ziekenhuizen geen toiletpapier hadden. Stefan Bos, VRT Nieuws, Budapest.
3: In de Champions Playoffs van het voetbal heeft Club Brugge de topper van Union gewonnen met ruime 5-0 cijfers. Het verslag krijgt u van Bert Sterks.
6: De titel ligt binnen handbereik voor Club Brugge. Met een eerste helft op Champions League niveau maakt de club zijn intentie meteen duidelijk. Union kon het gaspedaal nog eventjes even diep induwen, maar halfweg was het al 3-0. Van Aken met een prachtig afstandsschot, Sijs na een combinatie om u tegen te zeggen en nog een keer Van Aken met een mooie geplaatste kopbal. Union lag in de touwen, maar veerde toch nog even recht in de tweede helft met onder andere een bal van Bjondic tegen de lat en een afgekeurde, weergaloze omhaal van McAllister. Het zat niet mee, Union nam risico en werd dan nog weggecounterd 4-0. Solis, cijfermatig man van de match met een goal en 3 assists en 5-0 Forbes. Te zware cijfers misschien, maar wel een Brugs statement met hoofdletter S. Als Club donderdag in Mechelen even goed doet als Union in Gent, is Brugge zeker van zijn 20e landstitel.
3: Aanvoerder Hans van Aken zette zijn ploeg met een knap doelpunt op weg. Hij was uiteraard tevreden.
7: Bal komt van Christos en in controle en ja, je voelt als je die bal raakt, dat hem goed raakt. Ik dacht eerst misschien nog net iets te hoog, maar hij valt gewoon heel lekker binnen. Dus perfecte avond.
3: Vanavond en vannacht buien en regen in het centrum en het oosten. Hier en daar een donderslag. Morgen op de meeste plaatsen eerst droog. In de namiddag opnieuw wisselvallig met regen- en onweersbuien. Maxima tot 16 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Wij waren zo'n onverantwoordelijke varkens, hè.
1: Bij onze Luc Wijns en Ayana Doucouré van Knokhof. Margot, wat gaat er gebeuren?
2: Binnen een klein uurtje kan ik jullie alles vertellen over al dan niet Brad Pitt in Dendermonde.
1: Goedemorgen, Maxime.
3: Doe jij dagcrèmpjes?
1: Ja, dagcrèmpje.
3: Ah,
1: ja,
3: een avondcrèmpje ook.
2: Zie je wel, mooi glow heb je.
3: Heel
2: dat is waar, hè.
1: Siska Scooters en Niels de Stadsbader, goedemorgen.
4: Er heeft mij gisteren voor het eerst iemand terug jonger geschat dan ik ben.
5: Heb ik dagelijks voor. Luister volgende week opnieuw, elke ochtend op Radio 2 en VRT Max.
6: Goedemorgen, morgen.
5: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant.

0: tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang. Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel. Nog tot één.
1: Ben je een dromer, knutselaar of uitvinder in hart en nieren? Kom dan de makers ontmoeten op 23 en 24 mei op de Maker Faire Brussels, waar ideeën tot leven komen en objecten in 3D worden geprint. De Maker Faire Brussels, een event

0: Ben je een dromer, knutselaar of uitvinder in hart en nieren? Kom dan de makers ontmoeten op 23 en 24 mei op de Maker Fair Brussels, waar ideeën tot leven komen en objecten in 3D worden geprint. De Maker Fair Brussels, een evenement georganiseerd door FabLabs met de steun van Innoviris, het EFRO en het Brussels Gewest. Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.
1: Gelukkig is het een gedeeltelijke instorting. Het is ook geen voortschrijdende instorting geweest. Een ander geluk is ook geweest dat er geen mensen aanwezig waren in de winkel. Dus we hebben gelukkig geen slachtoffers, maar we zitten inderdaad wel met heel veel schade. We vermoeden dat de tak naar beneden plotseling is gekomen en dan een vloedgolf van water doorheen heel de winkel heeft gestroomd.
2: De supermarkt zal evident nog verschillende dagen dicht blijven. In het zuiden van Libanon zijn 5 mensen gedood door aanvallen van het Israëlische leger. 2 van de slachtoffers zijn kinderen. Sinds half april is tussen Libanon en Israël een staakt het vuren van kracht. En dat is dit weekend met 45 dagen verlengd. Toch blijft Israël dagelijks aanvallen uitvoeren. Sinds het bestand van kracht is, zijn er zo aan Libanese kant al meer dan 400 mensen gedood. Ook de pro-Iraanse militie Hezbollah blijft aanvallen uitvoeren op Israël. De Hongaarse premier Péter Magyar heeft zijn voorganger Viktor Orbán gewaarschuwd dat hij en andere mensen rond zijn regering geen uitredingsvergoeding zullen krijgen. Magyar wil breken met de luxe van het vorige beleid. Dit weekend werden de deuren van de regeringsbouwen geopend, zodat de Hongaren die luxe verblijven konden zien. Vanuit Boedapest, Stefan Bos.
3: De Hongaarse premier Péter Magyar haalt hekken weg nabij het mysterieuze Karmelietenklooster van oud-premier Viktor Orbán. Magyar opent het omstreden klooster op de Burchtheuvel voor pers en publiek. Het historische complex met uitzicht op de Donau groeide uit tot een symbool van Orbáns bewind. Tijdens een rondleiding toont Magyar luxueuze vergaderzalen, rijk versierde gangen, bibliotheken vol boeken en panoramische terrassen. Ook opent hij onder meer de deuren van wat hij omschrijft als een soort luxueus propagandaministerie, waar hij meteen Orbáns perschef ontslaat. Volgens Magyar werd bijna 2,8 miljard euro uitgegeven aan regeringsgebouwen, terwijl aftandse ziekenhuizen geen toiletpapier hadden. Stefan Bos, VRT Nieuws, Boedapest.
2: Een wellicht beslissende wedstrijd in de Champions Playoffs van het voetbal. Daar heeft Club Brugge de topper van Union gewonnen met 5-0. Een verslag van Bert Sterks.
4: De titel ligt binnen handbereik voor Club Brugge. Met een eerste helft op Champions League niveau maakt de club zijn intentie meteen duidelijk. Union kon het gaspedaal nog eventjes even diep induwen, maar halfweg was het al 3-0. Van Aken met een prachtig afstandsschot, Sijs na een combinatie om u tegen te zeggen en nog een keer Van Aken met een mooie geplaatste kopbal. Union lag in de touwen, maar veerde toch nog even recht in de tweede helft met onder andere een bal van Bjondic tegen de lat en een afgekeurde weergaloze omhaal van McAllister. Het zat niet mee, Union nam risico en werd dan nog weggecounterd 4-0. Solis, cijfermatig man van de match met een goal en 3 assists en 5-0 Forbes. Te zware cijfers misschien, maar wel een Brugs statement met hoofdletter S. Als club donderdag in Mechelen even goed doet als Union in Gent, is Brugge zeker van zijn 20e landstitel.
2: Bij landskampioen Union kwam de nederlaag hard aan. Middenvelder Rob Schoofs zag ook dat Brugge sterker was.
5: Ik denk dat we inderdaad 2-3 goede kansen hebben om te scoren. Maar ook daarin ontbrak vandaag gewoon de kwaliteit om dat af te maken. En dan kunnen we alleen maar naar onszelf kijken en zeggen dat niet voldoende was om hier te winnen. En dat Brugge beter was dan ons.
2: Het weer, vannacht buien en regen in het centrum en het oosten van het land. Temperaturen rond 9 graden. Morgen op de meeste plaatsen eerst droog. In de namiddag opnieuw wisselvallig met buien en onweer. Maxima tot 16 graden. Ook dinsdag en woensdag nog buien, daarna droger en geleidelijk warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Radio 2. Je luistert naar

luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de beste muziek. Radio 2 Relax. Luister op

tweede klas. HAVO, VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

0: naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel. Nog tot 1 uur van 8 kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream op VRT.

0: Het is 11 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Jo Valfekes. In Antwerpen zijn twee verdachten opgepakt voor de mogelijke moord op een man in de Oziestraat nabij het Centraal Station. Dat meldt het parket. Gistermiddag trof de politie.
1: Ben je een dromer, knutselaar of uitvinder in hart en nieren? Kom dan de makers ontmoeten op 23 en 24 mei op de Maker Fair Brussels, waar ideeën tot leven komen en objecten in 3D worden geprint. De Maker Fair Brussels.

0: Ben je een dromer, knutselaar of uitvinder in hart en nieren? Kom dan de makers ontmoeten op 23 en 24 mei op de Maker Fair Brussels, waar ideeën tot leven komen en objecten in 3D worden geprint. De Maker Fair Brussels, een evenement georganiseerd door FabLabs met de steun van Innoviris, het EFRO en het Brussels Gewest.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
2: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.
3: Rond 200 kilometer ten zuiden van Mexico-stad, in de deelstaat Puebla. Volgens de politie gaat het mogelijk om een familieconflict. In Mexico vinden vaak dodelijke schietpartijen plaats en vaak is er een link met de handel in drugs. Het land is komende zomer een van de gastheren van het WK voetbal, samen met de VS en Canada. Sport. In de Champions Playoffs van het voetbal heeft Club Brugge de topper van Union gewonnen met 5-0. De Griek Christos Tsolis was de man van de wedstrijd met 3 assists en een doelpunt. Andere uitblinker was aanvoerder Hans van Aken, die club op weg zette naar de overwinning met 2 doelpunten in de eerste helft. Van Aken beseft dat de titel nu binnen handbereik ligt voor club.
4: We wisten dat vandaag een belangrijke stap was in de juiste richting. En die hebben we genomen, maar nu is het nog wel nog zaak natuurlijk om het af te maken. Het liefst donderdag, daar moeten we voor gaan. Maar dat we kort bij zijn is gewoon zo. Maar ik zeg het nogmaals, moet het nu wel nog afmaken.
3: Minder dan een maand geleden stond Union 4 punten voor op Club Brugge. Dankzij deze overwinning is het verschil tussen Club en Union nu opnieuw 4 punten, maar in de andere richting. Donderdag kan Club dus kampioen spelen op het veld van KV Mechelen. Daarvoor moet het minstens even goed doen als Union, dat op bezoek gaat bij AA Gent. In de Champions League van het volleybal heeft de Italiaanse ploeg Perugia de finale gewonnen. In een heruitgave van de finale van vorig jaar won de titelverdediger van het Poolse Zawiercie in 3 sets. 29-27, 25-18 en 25-15. Het is de tweede Champions League titel in de geschiedenis voor Perugia. Het weer, vannacht buien en regen in het centrum en het oosten van het land. Temperaturen rond 9 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog. In het oosten kan er nog wel een druppel vallen. In de namiddag opnieuw overal wisselvallig met buien. Maxima tot 16 graden. Dinsdag en woensdag nog buien, daarna droger en geleidelijk warmer. Meer op vrtnieuws.be.

Je luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met het beste mee.

dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Eutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen, ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend, ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad, bloemetjes, verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

0: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel. Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream. Op 40.

0: Het is middernacht, VRT Nieuws met Jo Valvekes. Minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prevot heeft de droneaanval bij een kerncentrale in de Verenigde Arabische Emiraten veroordeeld. Op sociale media noemt Prevot die aanval zeer verontrustend en onaanvaardbaar. De drone raakte een stroomgenerator die vuur vatte. Twee andere drones werden onderschept. Er zou geen verhoogde straling zijn rond de kerncentrale. De verdenking voor de aanval ging al snel naar Iran, omdat de Emiraten een bondgenoot zijn van de Verenigde Staten. En er zijn ook Amerikaanse legerbasissen. Ook Saoedi-Arabië haalde...
1: Ben je een dromer, knutselaar of uitvinder in hart en nieren? Kom dan de makers ontmoeten op 23 en 24 mei op de Maker Fair Brussels, waar ideeën tot leven komen en objecten in 3D worden geprint. De Maker Fair Brussels, een evenement...

0: Ben je een dromer, knutselaar of uitvinder in hart en nieren? Kom dan de makers ontmoeten op 23 en 24 mei op de Maker Fair Brussels, waar ideeën tot leven komen en objecten in 3D worden geprint. De Maker Fair Brussels, een evenement georganiseerd door FabLabs met de steun van Innoviris, het EFRO en het Brussels Gewest.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
2: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.
3: Om te demonstreren voor de onafhankelijkheid van de publieke radio en televisie. De rechtse regering van premier Babis wil de publieke financiering voor de omroep afschaffen en de middelen rechtstreeks laten toekennen door de regering. Volgens critici zet dat de deur open voor politieke beïnvloeding. De omroep zou het ook met veel minder geld moeten doen. De 1000 kilometer voor Kom op tegen kanker heeft dit jaar een recordbedrag van bijna 7,4 miljoen euro opgeleverd. Het hele Hemelvaartweekend lang zamelden duizenden fietsers geld in voor kankeronderzoek. Ze fietsten elke dag van Mechelen naar Pajottenhem, Maaseik, Wingene of Eeklo en terug. Of vanuit het Franse Fontainebleau naar Mechelen. En dat leverde dus bijzonder veel geld op voor kankeronderzoek. En dat geld blijft nodig, zegt David van Steenbrugge van Kom op tegen kanker.
4: Kom op tegen kanker financiert eigenlijk het wetenschappelijk onderzoek dat anders op het schap blijft liggen, waar veel te weinig interesse in is, waar vanuit de industrie ook niet naar wordt gekeken omdat het commercieel niet interessant is. Maar al deze mensen hier hebben hun verhaal en die weten, we hebben een sterke track record van vele doorbraken die mogelijk zijn. Nu is het moment om te versnellen en daar gaan die centen naartoe.
3: In de Champions Playoffs van het voetbal heeft Club Brugge de topper van Union gewonnen met 5-0. De Griek Christos Tsolis was de man van de wedstrijd met 3 assists en een doelpunt. Andere uitblinker was aanvoerder Hans van Aken, die club op weg zette naar de overwinning met 2 doelpunten in de eerste helft. Hans van Aken beseft dat de titel nu binnen handbereik ligt voor club.
5: We wisten dat vandaag een belangrijke stap was in de juiste richting. En die hebben we genomen. Maar nu is het nog wel nog zaak natuurlijk om het af te maken. Hè. Het liefst donderdag. Daar moeten we voor gaan. Maar dat we kort bij zijn is gewoon zo. Maar ik zeg het nogmaals. We moeten het nu wel nog afmaken.
3: Dankzij deze overwinning is het verschil tussen club en Union nu 4 punten. Donderdag kan club dus kampioen spelen op het veld van KV Mechelen. Daarvoor moet het minstens even goed doen als Union dat op bezoek gaat bij AA Gent. En in de Champions League van het volleybal heeft de Italiaanse ploeg Perugia de finale gewonnen. In een heruitgave van de finale van vorig jaar won de titelverdediger van het Poolse Xavier Tché in 3 sets. Het is de tweede Champions League titel in de geschiedenis voor Perugia. Vannacht buien en regen in het centrum en het oosten. Temperaturen rond 9 graden. De dag begint op de meeste plaatsen droog. In de namiddag opnieuw wisselvallig met buien. Maximaal tot 16 graden. Ook dinsdag en woensdag nog buien. Daarna droger en geleidelijk warmer. De komende uren houdt Matthijs Bijnes voor u de wereld in de gaten. Ik wens u nog een zachte nacht. Meer nieuws vindt u in de app van VRT Nieuws.

luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de beste muziek.

de tijd te reflecteren. Le bilan, zijn ik blij waar dat ik naast stond in het leven. Twijfels, een vraag stellen en blijven leren. Fouten goed maken en de tijd proberen keren. Want ik heb gekwetst, belogen, vals bespeeld. Ik moest nog verleren over vrouwen en respect. Ik kon het steken op mijn omgeving, allemaal piranha's. Maar uiteindelijk heb ik gedaan wat ik gedaan heb. Palias, liefde, abstract begrip toen zeker. En ver te houden van moet ook genoeg moed hebben, schat, vergeef me. Je hebt mij geleerd wat ik weten moest. Het leven is te precieus om te

luistert naar Radio 2 in Vlaams, Brabant en Brussel. Werken, studeren, klussen, chillen. Wat je ook doet tijdens de nacht, wij zijn er graag bij. Met de juiste muziek.

0: met Matthijs Bijnens. In Lanaken heeft de politie vorige nacht 8 urban explorers opgepakt in een leegstaand cinemacomplex. Het ging om mensen uit Lommel en Kasterlee. Het cinemagebouw in Lanaken staat al een tijdje leeg en er komen regelmatig mensen rondhangen. Volgens de Lanakense burgemeester is dat erg risicovol. De politie gaat er regelmatig controleren en de eigenaar van het gebouw heeft ook al extra afsluitingen en camerabewaking geplaatst. In verschillende steden in Tsjechië zijn duizenden mensen op straat gekomen om te demonstreren voor de onafhankelijkheid van de publieke radio en televisie. De rechtse regering van premier Babiš wil de publieke financiering voor de omroep afschaffen en de middelen rechtstreeks laten toekennen door de regering. Volgens critici zet dat de deur open voor politieke beïnvloeding. De omroep zou het ook met veel minder geld moeten doen. In Litouwen is een drone neergestort zonder te ontploffen. De drone kwam vermoedelijk uit Oekraïne, zegt het Nationaal Crisiscentrum in Litouwen. Er vielen ook geen gewonden. Mogelijk geraakte het navigatiesysteem verstoord.
1: Ben je een dromer, knutselaar of uitvinder in hart en nieren? Kom dan de makers ontmoeten op 23 en 24 mei op de Maker Fair Brussels, waar ideeën tot leven komen en objecten in 3D worden geprint. De Maker Fair Brussels, een

0: Ben je een dromer, knutselaar of uitvinder in hart en nieren? Kom dan de makers ontmoeten op 23 en 24 mei op de Maker Fair Brussels, waar ideeën tot leven komen en objecten in 3D worden geprint. De Maker Fair Brussels, een evenement georganiseerd door FabLabs met de steun van Innoviris, het EFRO en het Brussels Gewest.
1: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.
3: Iraakse luchtruim. De komende uren nog buien en regen, vooral in het centrum en het oosten van het land. Minimaal vannacht rond 9 graden. De dag begint dan op de meeste plaatsen droog. In de namiddag krijgen we opnieuw regen en buien, maximaal tot 16 graden. Ook dinsdag en woensdag nog buien. Tegen het einde van de week wordt het wel wat droger en warmer. Ik wens je nog een fijne nacht. Over een uurtje ben ik er met meer nieuws. En ik kan altijd terecht in de app van VRT Nieuws.

Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel. Wat zijn de grootste Vlaamse hits van dit moment? Je hoort het na het nieuws in de Radio 2 Vlaamse 30

twee uur een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Bij Israëlische aanvallen op Libanon zijn zondag 7 mensen om het leven gekomen. In het oosten van Libanon heeft een Israëlische raketaanval een leider van islamitische jihad gedood. Die Palestijnse organisatie heeft banden met de pro-Iraanse militie Hezbollah. Bij die aanval kwam ook zijn 17-jarige dochter om het leven. In het zuiden van Libanon zijn 5 mensen gedood. 2 van de slachtoffers daar zijn kinderen. Sinds half april is tussen Libanon en Israël een staakt het vuren van kracht. En dat is dit weekend ook nog eens met 45 dagen verlengd. Toch blijft Israël dagelijks aanvallen uitvoeren. Sinds het bestand van kracht is, zijn er zo aan Libanese kant al meer dan 400 mensen gedood. Ook de pro-Iraanse militie Hezbollah blijft aanvallen uitvoeren op Israël. In de Verenigde Staten zijn 2 straaljagers tegen elkaar gebotst tijdens een vliegshow in de staat Idaho. Het ging om 2 gevechtsvliegtuigen van de Amerikaanse marine. Ze vlogen in dezelfde richting, maar kwamen te dicht bij elkaar. In elk vliegtuig zaten 2 mensen. Ze konden zich allemaal in veiligheid brengen met hun schietstoel. De toestellen stortten neer. Na het ongeluk werden alle activiteiten op de luchtmachtbasis stilgelegd en het vervolg van de vliegshow werd ook afgelast. In de Champions Playoffs van het voetbal